0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105 app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 2:00.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you.

0: 105. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ach, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
3: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
5: De 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het is zondag. Goedemorgen. Weekendeditie op zaterdag en ook op zondag tot 9 uur.

als je zo de zondagmiddag en vandaag de dag mag beginnen, dan mag je een gelukkig mens heten. John Major, we namen allemaal weer de last train home en we zitten allemaal weer ruim en breed in 023. Goedemorgen en welkom, we trappen net af, we beginnen net even na zevenen, weekendeditie. Vandaag de dag van de 11e oktober. Gisteren was er ook een weekendeditie vandaag de dag. Die zijn er altijd op zaterdag en zondag van 7 tot 9. En door de week trapt ook vandaag de dag iedere radiodag op het Nieuwe Haarlem 105 af. En dat doen we dan door de week maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10, een uurtje langer. We hebben straks het weer hier in de regio, 8:30 al. En we kijken ook, lichtjes worden er weer opgehangen, want het gaat langzaam maar zeker weer wat donkerder worden. De donkere dagen komen steeds dichterbij en dan hebben we licht, licht en nog eens licht nodig. En we hebben ook nog wat tips van dingetjes die je allemaal kan gaan doen. Leuke activiteiten voor vandaag, voor vanochtend vroeg al of voor later deze zondagmiddag.

Michael McDonald moet hij nog gekend hebben, die Cadillac uit 97 met Keith Urban. Herkenbaar meegedaan, Michael McDonald met We Go Back. En over We Go Back gesproken, dit is uit de 80's. Dit zijn de Stranglers. Kennen we bijvoorbeeld als Skin Deep. En nog wel wat grote hits. Maar dit is een heel aardig nummer van ze, ook uit die 80's, No Mercy. Every day.

maken er wat van hoor, iedere keer weer die Stranglers. Grootste en bekendste track is denk ik wel Golden Brown, maar deze meer up-tempo dan dat Golden Brown is. Brown is toch wel heel leuk om weer eens terug te horen. Stranglers en hun No Mercy. Het is net oktober en de temperatuur liep begin oktober nog op tot boven de 20 graden. Maar Haarlem maakt zich alvast op voor de donkere dagen. Die gaan er natuurlijk wel aankomen. De feestverlichting in de stad wordt weer opgehangen. En dat is een traditie die kort na de oorlog al begon in deze herfstmaand oktober. Verlichting boven de winkelstraten in de Spaarnestad kent een lange traditie. De grootvader van een van de lichtophangers van nu, Guy Timmers, begon er al mee na de Tweede Wereldoorlog. Timmers verrekte een opdracht van de stichting Haarlem Lichtstad, die ook het uitlichten van monumentale gebouwen in de stad regelt. En die stichting doet dat dan weer in opdracht van de ondernemers in het centrum. Er is begonnen afgelopen maandag met het ophangen van de oplichtende tekst Haarlem op het Stationsplein. De lichtroute begint daar en wordt deze komende dagen verder afgemaakt en door het hele oude centrum getrokken. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl en in de app. Ook heel veel over de media van 105. Download de app en gebruik hem op je smartphone.

Lucy Hopkins uit Manchester. Lucent noemt ze zichzelf als ze gaat zingen. En ze kan het heel leuk combineren. Al die soul- en jazzklanken met wat popgeluiden. Dat hoorden we ook zojuist op dit tipstream. Wil je nog wat het leuks gaan doen vanmiddag? Je kan historisch gaan wandelen. Daar hoef je geen historisch pakje voor aan te trekken. Maar er is een wandeling in het centrum en de Burgwal. En dan kom je langs historische plekken in de binnenstad van Haarlem. Allemaal mede dankzij het Gilde Haarlem. Want daar ga je dan mee wandelen. Je start al meteen historisch bij de Waag. Hoek Spaanse, Hoek Spaarne, Damstraat. Het begint om 2:30, het is tot 3:00. Lekker wandelen langs historische plekken. Nou, die zijn er genoeg hier in het centrum van het o zo mooie Haarlem.

0: steeds weer verbazen en verrassen. Het blijft altijd weer bombastisch op enig moment middenin of vlak na het rustige intro in die track. My friend, een nieuwe director.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
0: Net als gisteren, vandaag ook een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar een bui kan ook vallen, is ook mogelijk. 14 graden. Een graadje minder dan gisteren op deze zondag.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

fijn en fraai om erbij te hebben, zeker vroeg. Op de zondagmorgen, dat past. Haar stijl helemaal goed bij Olivia Dean. So easy to fall in love. De gemeente Haarlem heeft opnieuw cameratoezicht ingesteld op het Roerdomplein in Haarlem-Noord. Vanwege aanhoudende incidenten. Vorige maand hebben groepen jongeren onder meer deuren van woningen ingetrapt. Volgens burgemeester Jos Wiene neemt de jeugdoverlast op het plein een onaanvaardbare vorm aan. Ondanks inzet van politie en handhaving, cameratoezicht en het opleggen van gebiedsverboden en dwangsommen blijven de incidenten aanhouden. Grote groepen jongeren veroorzaken geluidsoverlast, steken vuurwerk af en intimideren de bewoners. Handhavers, voorbijgangers en auto's zijn al vaker bekogeld. Met vuurwerk en verkeersborden worden uit de grond getrokken en op de weg gegooid. En daarnaast wordt er gegooid met eieren, steentjes en zakjes met vloeistof. Het is de derde keer dat er een camera op het plein is neergezet. De eerste keer op dat Roerdomplein was in december 24. Na meldingen van overlast, vernieling en geweld tegen politie en handhaving. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl. Maar ook, kijk ook op de app. Daar vind je nieuws, maar daar vind je ook alles uit de mediascene van het nieuwe 105.

Blijft altijd goed om erbij te hebben. 80s disco. Uit de vroege 80s periode. Voor wat de disco betreft, van tenminste. Stamp. Brothers Johnson allemaal in de weekendeditie van vandaag.

van Hollywood 7. Dat was eigenlijk van de Time Bandits, hè? Deze Alidus Hiddink. En die Bandits had hij best wel grote successen, hoor. Onder andere Live It Up en I'm Specialized in You. Maar dit was zijn solo-projectje, ook uit de jaren 80. We gaan richting het NOS-journaal van 8 uur. We luisteren wat er allemaal gebeurt en gebeurd is. Om ons heen en verder weg in de rest van de wereld. Haarlem 105 voor deze regio met het vervolg van vandaag. We dachten weekendeditie tot 9 uur. Bruno Mars nu. En zijn Risk It All.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: En iedereen die het verder wil horen.
3: 105.
2: Ja, goedemorgen. Zijn we weer, tweede gedeelte, weekendeditie.

Thin Lizzy was de band. En dan maakte hij wat andere muziek. Meestal wat minder commercieel. Maar als hij dan zelf losging, deze Phil in het, dan werd het een beetje zoals je het net hoorde. Vanuit die Old Town Harlem is dit Harlem 105 met Old Town. Van Phil in het aan het begin van het tweede gedeelte weekend editie, waarin we rustig verder gaan met de Fever Dream Alex Warren.

zijn ook altijd een beetje onlosmakelijk verbonden met het algehele, algemene zondagsgevoel. The Cooks en their Mr. Maker. Goedemorgen, Nieuw 105. Via allerlei bronnen te raadplegen en te beluisteren. Tegenwoordig ook op de app, hè? Ken je die app? De Haarlem 105 app. Daar kan je inderdaad radio luisteren op verschillende manieren. Je kan ook terugluisteren, hele uren en de programma's van vandaag. Gedeeltes ook, onderdelen ook, interviews. En je kan ook het een en ander terugzien van Haarlem 105 TV. En natuurlijk zitten er ook de nieuwsberichten op. Ja, er is eigenlijk heel veel te ontdekken in die app. Je kan hem gratis en voor niks free of charge downloaden via de Apple Store. Voor ieder willekeurig Android-toestel. Up en down te loaden. En dan vervolgens te raadplegen. Het is inmiddels niet meer in the middle of the night. Maar wel nog vroeg op de zondagmorgen. Hier zijn I've Got the Bullets.

0: Ah, gezellig go to hell. Nou, liever niet. Note to self. Douwe Bob op de zender. Nationale producten van Douwe Bob. En daarvoor ook van, zeker van I've Got the Bullets. Dat was absoluut ook een Nederlands product. Nationale producten straks tussen 12 en 2 ook op deze zender. Dan is er altijd het nationaal product. Plaatjes, liedjes, melodieën, aangename muziekjes van eigen bodem. Heel geregeld ook nog in de eigen taal. De gemeente Haarlem heeft opnieuw cameratoezicht ingesteld op het Roerdomplein in Haarlem-Noord. Vanwege aanhoudende incidenten. Vorige maand hebben groepen jongeren onder meer deuren van woningen ingetrapt. Volgens burgemeester Jos Wiene neemt de jeugdoverlast op het plein een onaanvaardbare vorm aan. Ondanks de inzet van politie en handhaving, cameratoezicht en het opleggen van gebiedsverboden en dwangsommen blijven de incidenten aanhouden. Grote groepen jongeren veroorzaken geluidsoverlast, steken vuurwerk af en intimideren de bewoners. Handhavers, voorbijgangers en auto's zijn al vaker bekogeld. Met vuurwerk en verkeersborden worden uit de grond getrokken en op de weg gegooid. En daarnaast wordt er gegooid met eieren, steentjes en zakjes met vloeistof. Het is de derde keer dat er een camera op het plein is neergezet. De eerste keer op dat Roerdomplein was in december 24. Na meldingen van overlast, vernieling en geweld tegen politie en handhaving. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl. Maar ook, kijk ook op de app. Daar vind je nieuws, maar daar vind je ook alles uit de mediascene van het nieuwe 105.
1: Man, man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. I don't see no cabs nowhere. Wait, yeah, that one over there. Yeah,

geen fools, maar fools. Life is yours. Goedemorgen, Haarlem 105 met de weekendeditie van vandaag de dag. Van 7 tot 9. Zowel op zaterdag als op zondag en door de week begint ook iedere radiodag op het nieuwe 105 met vandaag de dag. Maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10. Straks dus die nationale producten tussen 12 en 2. Elke zondag nationaal product van 12 tot 2. En dit is ook een nationaal product. Ze komt uit Nederland, ze woont in Utrecht. Julie Huard. En ze heeft een Franse vader, daar heeft ze deze mooie achternaam ook aan te danken. En ze zingt ook in het Frans. Ze heeft zich gespecialiseerd in Engelstalige, Franstalige, maar ook Spaanstalige nummers. Julie Huard uit het midden van het land nu. In de weekendeditie vandaag de dag met Only a Woman Can.

0: De dochter van Ferdinand Huard, een bekende Franse chansonnier, die recent is overleden, wat oudere vader voor deze 32-jarige Julie Huard. Ze heeft al in Tuschinski gestaan in Amsterdam. Je hoorde Only a Woman Can van haar.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Net als gisteren, vandaag ook een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar een bui kan ook vallen, is ook mogelijk. 14 graden. Een graadje minder dan gisteren op deze zondag.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Lekker flirten met de flirts. Dat kan ook bijna niet anders, want ze hadden het nummer gebracht. Dat heette Fashion. Het is net oktober en de temperatuur liep begin oktober nog op tot boven de 20 graden. Maar Haarlem maakt zich alvast op voor de donkere dagen. Die gaan er natuurlijk wel aankomen. De feestverlichting in de stad wordt weer opgehangen. En dat is een traditie die kort na de oorlog al begon in deze herfstmaand oktober. Verlichting boven de winkelstraten in de Spaarnestraat kent een lange traditie. De grootvader van een van de lichtophangers van nu, Guy Timmers, begon er al mee na de Tweede Wereldoorlog. Timmers werkte in opdracht van de stichting Haarlem Lichtstad, die ook het uitlichten van monumentale gebouwen in de stad regelt. En die stichting doet dat dan weer in opdracht van de ondernemers in het centrum. Er is begonnen afgelopen maandag met het ophangen van de oplichtende tekst Haarlem op het Stationsplein. De lichtroute begint daar en wordt deze komende dagen verder afgemaakt en door het hele oude centrum getrokken. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl en in de app. Ook heel veel over de media van 105. Download de app en gebruik hem op je smartphone. She's got-

ze wel aan dit outro. Groot gitarist John Cougar en zijn verhaal over Jack. Met de Diane van Jack, Jack en Diane. En Rondé over Oh My God. Nog meer wandelen in de stad. We hadden het al over de historische wandeling, maar er is ook een sociale wandeling in de natuur om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te kletsen. Walk of Life. Dan moet je wel vroeg beginnen, want dat is vandaag om 9:30. En dat duurt dan tot 10:30 in de natuur rondom Haarlem. En dat loopt allemaal tot en met 12 oktober. Dus dat is morgen dan waarschijnlijk ook nog eens geval. Vanaf 9:30, Walk of Life, een sociale wandeling in de natuur. Kijk op websites via Google bijvoorbeeld voor meer informatie.

0: lies and all of my wrongs, I never get right. Need all your holy love, and I ain't never really want for nothing but you.
1: Cameron Whitcomb en zijn Want for Nothing. De zondag van 105 gaat straks rustig verder. De hele dag zit bommetje vol, blijft er gezellig bij. We hebben E.G. Jones nog. Geniet van deze zondag en graag tot een volgende Vandaag de Dag.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
5: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Goedendag. Dit programma heet OLM en is te beluisteren in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal op 105. In het Gooi en bij 40 Up Music. Het heeft iets speciaals en dat speciale ligt hierin dat ik denk dat Jan Donkers, de Long Riders, waar ik mee begon met het nummer September, November, Sometime, wel een aardige band zal vinden. Maak ik me druk om het feit of Jan Donkers iets mooi of... Ja. Jan Donkers is, zeg maar, onze testpiloot geweest door de jaren heen. Hij is in deze dagen 80 geworden. 80 jaar oud. En hij is verreweg, maar dan ook verreweg, de belangrijkste man voor dit soort muziek, wat u hier hoort en wat u bij anderen hoort, bij Johan Derksen in zijn programma, en bij muziek die eigenlijk niet meer op de radio komt. Smaakvolle pop, rock, soul, bluesmuziek. Hij is ons allemaal voorgegaan. Hij heeft ons smaak bijgebracht. En nu is hij 80 en heeft hij bedacht dat het zo wel goed is. Dat is een heel gek idee. Hij zal nog 1 of 2 programma's maken voor 40 Up Music. En dan gaat hij verder gewoon luisteren. Dat is een gemis als hij geen goede muziek meer maakt. En ik ga nu even terug naar een cd die ik ooit aanschafte in Parijs, bij de FNAC nogal. Dat is een cd van Jackson Browne en Warren Zevon. Dat heet The Offender Meets The Pretender. Opgenomen, en dat kan je haast niet lezen, maar het staat eronder, in de VPRO-studio's in 1976. Dat is 24, dat is 47 jaar geleden werd dit opgenomen, wat ik u nu ga laten horen. Dit is het openingsnummer van deze cd.

Wat u nu hoort zijn opnamen van Jackson Browne, die gemaakt werden op 12 mei 1972 in het programma VPRO Vrijdag. In het nu komende uur gaan we luisteren naar opnamen die 4,5 jaar later gemaakt zijn, maar wel op dezelfde plek. Ook in de VPRO-studio dus op 8 december van dit jaar. Daar traden op Warren Zevon en dezelfde Jackson Browne. Ik hoef ze waarschijnlijk niet aan de luisteraars aan dit programma voor te stellen. Het zijn twee mensen die veel zingen over hun eigen Californische omgeving. Jackson Browne is ondertussen zeer bekend geworden met niet minder dan 4 LP's. Het was een uniek huiskamerconcert dat er hier plaatsvond, zoals u zult merken. De beide heren hadden nog nooit samen op een dergelijke manier opgetreden. Ze zingen liedjes uit hun wederzijdse repertoire. Ze zingen ook een aantal duetten. Het was ontzettend jammer dat David Lindley, de vaste begeleider van Jackson Browne, er niet bij was. Er waren moeilijkheden met zijn gezondheid, geloof ik. Maar ondertussen is het nog allemaal heel erg bijzonder geworden. Jackson Browne en Warren Zevon dus dit uur. U hoort 12 nummers en we gaan beginnen met de eerste helft. Allereerst 3 nummers van Jackson Browne. These Days, Cocaine en Linda Paloma. Vervolgens het door beide heren samengezongen Mohammed's Radio. En daarna 2 nummers van Warren Zevon, Frank en Jesse James en Hasten Down the Wind. Jackson Browne en Warren Zevon.

Dat nummer heette Redneck Friend. En zo begint die cd die bijna niemand in Nederland heeft. Ik denk wel dat Jan Donkers hem zelf nog heeft. U luisterde dus naar dat prachtige radiogeluid van Jan Donkers. De man die ons, radiomakers op de radio, smaak bijbracht. En ik probeer in dit programma wat artiesten te laten horen die dat ook proberen met hun muziek.

De zanger, Ron Sexsmith, een Canadees uit St. Catharines. Zijn cd, The Vivian Line, net uitgekomen. Ik denk dat Jan dit goede muziek vindt, hoewel een beetje aan de soft kant. Hij leerde mij in ieder geval ook te kijken naar Zwart Amerika. En dan kwam hij met artiestennamen waarvan ik dacht van, jeetje mina, hoe komt hij daaraan?

Dit nummer kwam uit 1974. Ik had toen nog nooit van haar gehoord. Wat later zei Jan tegen mij: je moet eens naar Betty Davis luisteren. Nou, die maakte deze muziek. Shoobidoob en Cobham, zo heette dat. De muziek die hij mooi vond, donkers dus, daar moest altijd wel een klein randje aan zitten. Jefferson Airplane had zo'n randje.

Jefferson Airplane met Volunteers. Volunteers of America, wel te verstaan. Waar hij gek op was, dat wist ik zeker, want hij was degene die dat aan heel Nederland doorgaf. Dat was een band die ook een beetje, ja, niet helemaal was wat we gewend waren. Het was iets nieuws. De tonen waren anders, de manier waarop ze zich presenteerden waren anders. Little Feet heette ze. Dit nummer heet Two Trains.

Two Trains van Lil Feet. Een Amerikaanse band. Jan was natuurlijk gek op Americana toen. En Amerikaanse muziek sowieso. Hij reisde daar veel. Hij wist ervan. Hij had erover gelezen. Hij schreef erover. Briljant auteur ook. Heeft een prachtig mooi boek geschreven. Over 40 albums die hij erg mooi vindt. Hij schreef over Johan Cruijff. En hij schreef over Miguel Indurain. Dat had hij allemaal door. En hij was gek op muziek. En dan kom ik weer terug op die cd. Jackson Browne en Warren Zevon. The Offender meets The Pretender. The Pretender was natuurlijk Jackson Browne. En The Offender was Warren Zevon. Dat was een tegendraadse figuur uit San Diego. Die echte ruwe randjes had. Die kon hij ook aan ons tonen. Bijvoorbeeld bij het lied Mohammed Radio.

Warren Zevon. Live opgenomen in de VPRO-studio's. En sorry voor de kraakjes die erin zaten. De opnames waren uit 1976. Ik kom er straks nog op terug. Met een song van in ieder geval Jackson Browne. Hoor maar, pang, dan gaan we er ook zo hard uit. Wat Jan Donkers mij ook leerde. Kijk eens naar mensen die onbekend zijn. Misschien voor jou, maar luister eens naar ze. Toen zei ik, nou noem mij eens een naam dan. Toen zei hij, nou, Donny Fritz. Heb je daar wel eens van gehoord? Donny Fritz. Nee. Donny Fritz heeft een album gemaakt dat heet Oh My Goodness. En Oh My Goodness bevat een nummer waarin ik, ja, daar kon ik me in vinden. Dat vond ik prachtig.

Donny Fritz. Goeie vriend van Chris Christofferson, overigens. Kunt u zich iets bij indenken? Waarschijnlijk. Tenminste, als u Christofferson kent. Ik had het altijd over mijn verzameling gitaristen. Dan kwam ik met de Engelse gitaristen, met Jeff Beck en met Clapton. En dan zei Jan Donkers wel eens tegen me van, maar ze hebben in Amerika hebben ze toch ook wel hele behoorlijke gitaristen. Ik zei, dat zal best. Noem er eens een. En toen zei hij van, nou, hij treedt nooit op de voorgrond. Hij begeleidt mensen en zo soms maakt hij wat voor zichzelf. Van de CD From the Five, Stephen Bruton.

zoals gezegd, van de CD From the Fire. Stephen Bruton, geweldige gitarist. Mooie liedjes, dit heette Ordinary Man. Voor degenen die nu binnenvallen, ik behandel Jan Donkers omdat hij stopt met het maken van radioprogramma's. En ik vind dat er een Nederlandse omroepstichting, NOS, of een ander moet zijn die een hele mooie prijs gaat uitloven. En dat de Jan Donkersprijs. De prijs voor smaak in populaire muziek. Zouden we dat kunnen hebben? Dat leerde hij ons, dat leerde hij mij. Hij zei ooit tegen mij, als je iets rauwigs, zwarts wil hebben, luister eens naar Taj Mahal.

Taj Mahal. Draai ik heel graag. Ben ik één keer geweest, concert in Seattle was dat. Man. Eén man, één gitaar, een bandje achter zich. Mensen, keurig gekleed, zittend, luisterend, rokend. Dat mocht daar ook nog. Drinkend, dat mocht daar ook nog. Je werd nog geserveerd aan een tafel. Dat was de ouderwetse Taj Mahal show die je daar kon zien. De ouderwetse Jan Donkers, die was te beluisteren ooit. Weet u nog wie Willem Oduis of Willem Duis was? Die kwam namens de AVRO op zondagochtend. En dan liet hij ons Mantovani horen en de muziek die hij mooi vond. Daarachteraan kwam VPRO. En wie was dat? Dat was de stationschef van de VPRO, Jan Donkers, die dat programma dan presenteerde. En dan was de overgang altijd de Ramones. Het moest het tegendeel zijn van wat Willem Duis maakte. Donkers op zondagochtend, wat heb ik veel naar hem geluisterd. Jan, als je luistert, ik heb de Ramones niet meegenomen. Maar wel de Fantastic Cat, waarvan ik denk dat jij dat best aardige muziek vindt. Terwijl het muziek van nu is.

tamelijk nieuw bandje. 4 man. Ze noemden hun eerste album meteen al The Very Best of Fantastic Cat. Ze dragen maskers van poezen, maar in de binnenkant van hun hoes staan 4 keurige mannen die deze muziek maken. Ik hoop dat Jan dat ook leuk vindt. Ik weet ook niet of hij hield eigenlijk niet van massale concerten. En toch draai ik daar één van, omdat ik weet dat J.J. Cale was, vond hij wel weer leuk. En dit is een nummer van J.J. Cale. Dat wordt niet door J.J. zelf gespeeld. Het komt uit 1997. Fillmore West in San Francisco. En daar staan Tom Petty en de Heartbreakers. En die willen ook wel eens muziek van anderen laten horen. En dat is buitengewoon grappig om die kerels aan het werk te horen.

0: JJ Cale schrijven. Kom, Heartbreakers. De Fillmore West. 1997. Wauw. 26 jaar geleden. En pang, meteen afgeknapt. Ik kom nog terug op de opening-CD. De Jackson Browne en Warren Zevon. The Offender Meets the Pretender-CD. Opgenomen in de VPRO-studio's in 1976. Ingeleid door Jan Donkers. En nee, het is niet een in memoriam die ik vandaag uitspreek. Helemaal niet. Hij is 80 geworden en hij heeft besloten... zo vind ik het goed en hij zal geen radioprogramma's meer maken. Ik hoop wel dat er een radioorganisatie is... die misschien wel iets leuks met hem wil gaan doen. Zijn beste muziek over al die jaren die hij over ons heen heeft gespreid. Ik ben benieuwd. Wie ik nu laat horen? Warren Zevon hadden we al gehad, dat klopt. En dan blijft dus Jackson Browne over.
1: On the record, it's got these guys playing that I met through Lowell George and Van Dyke Parks.
0: Besef is it's life, huh? Dus.
1: Mexican guys who play Mexican harp and guitarrón and vihuela. But this is the way the song was written originally.

0: Jelani Jackson.
1: Jackson Browne met Linda Paloma, live opgenomen in 76. Jan Donkers leerde mij ooit, durf muziek te spelen van mensen die niemand kent, die je zelf mooi vindt, en dan nou ja, moet je maar zien wat er van terechtkomt. En daarom ga ik er nu uit. Dit was geen in memoriam, helemaal niet. Hij is jarig en hij heeft besloten om geen muziek meer op de radio te gaan presenteren. Dat is al. Dus we zijn hem ja, een heleboel schuldig. Dank je wel. Ik draai nu Pat Ament, A-M-E-N-T. En wat zingt die man? Dat zou je graag willen weten. Die zegt, time moved on. En dat is precies wat er gebeurt met Jan. Hoi.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyad ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 2 over 12. Goedemiddag.
0: Jan Gaus.
3: Dit is het Nationaal Product tot 2 uur. En Ronde 1.
4: De leukste liedjes van eigen bodem.
5: Dat zeg ik.
4: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

0: Met de nieuwe van Rondé. En dat nummer dat heet Circles. Komt van een EP'tje af. Met vier nieuwe nummers. Zeker.
1: Haarlem 105. We zijn er altijd.
2: Goedemiddag.
1: Dit is Haarlem 105.

0: dit.
1: Met jou.
0: Flair was dat met Door het oog van de nacht. Een plaat die al heel lang genoteerd staat in de top 40. Yves Berends doet het ook altijd wel goed. Hier is die met Verlangen.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: wensen en verlangen uit het programma De Beste Zangers natuurlijk. Ja, en dat hoort natuurlijk ook thuis in het Nationaal Product. En dat komt ook nog eens een keer uit Zandvoort. Goedemiddag tot 2 uur, het Nationaal Product hier bij Haarlem 105. Met nu Sommier.
1: Haarlem 105.
2: On the horizon, there's a light I never saw. Is it on faults or it blinds me?

Ja, Sommieu en Feels heerlijk. En dat allemaal in het Nationaal Product op de zondagmiddag. En deze band die komt ook uit Nederland, Cold Kimono. En hij zat al in het lijstje toen ik ermee begon. Ik laat er gewoon staan, zeker. Hier is Cold Kimono en Lifetime.

Lifetime. Het is 10:50. Je luistert naar Haarlem 105 voor Heemstede, Bloemendaal en Haarlem natuurlijk. En Loren, daar hebben we al een aantal liedjes van hier in het systeem zitten. Deze bijvoorbeeld.

Ja, dat was toch leuk, hè? Lauren was dat. En Make It a Better Place. En ik moet zeggen dat we er regelmatig hier bij Haarlem 105 langs laten komen. Ja. Ah, wat hebben we hier? Gerard Cox, ja. En 1948, ook omdat de herfst een beetje ingevallen is, een beetje. Dacht ik bij mezelf, ik ga deze nog even draaien, deze zondagmiddag. Hier is het nummer 1948.

0: geluk. Heel gewoon.
1: 13 september 2025 is Gerard Cox overleden. Op 85-jarige overleefde woonplaats Mijns Herenland. Ja. Ja, dat is toch wel mooi dat we dit liedje nog eens eventjes van hem laten terug horen. Ik vond het in ieder geval mooi. Ja.
2: Ik krijg allerlei reacties. Altijd wel leuk, ja.
1: Dit zijn Suzanne Freek en de Pijnstiller.

0: Mooie videoclip zit erbij. Als je alleen maar naar de radio luistert, dan kun je dat niet zien. Maar ze hebben dat in miniatuur. Ze zijn alle twee, Suzanne en Freek zijn alle twee heel klein gemaakt. En dan zitten ze op de naald van een platenspeler. En dat is heel geinig gedaan. En de nieuwe van hun die heet Pijnstiller.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105. In een...

Mart Hoogkamer was dat. En Kroegen in de Hemel. En John uit Amsterdam die wilde graag dit nummer horen. Twaalfs en Wie bist du?

0: situatie was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan.
1: Wow.
0: Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest.
1: Duivel.
0: Soms denk ik kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds op een sneltoets. Ik ga niet bellen.
1: Nooit meer.
0: Mijn laatste appje, die is al weken oud. Ik heb je geblokt op mijn Insta. En nu wil je me loeren met Facebook.

0: Dat was 100 tranen, Glas, Antone en Boef. Nummer 3 in de top 40. Hè? Ja, het is toch echt helemaal gaaf dit. En geproduceerd door Antoon en de 100 tranen. Misschien gaat hij wel naar nummer 1 in de top 40. Wie weet, dat zou toch wel grappig zijn. Dus ja, vandaar dat ik hem natuurlijk ook even op deze zondag 11 oktober in het Nationaal Product draaide.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

ben zo benieuwd, hè. Het schijnt dat Marco Borsato weer terug gaat komen. Maar hoe gaat hij dat dan doen, hè? Want dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. En waarom nou jij? Marco Borsato, wat is dit?

0: Ja, ja, ja, ja. De bankzitters waren dat. En Robert van Hemert en die bankzitters zijn dit jaar nog hier in Haarlem geweest bij Bevrijdingspop. En Rapido was dit. Ken je dit nog? Herman van Veen. Hij is inmiddels 80. Even een klein stukje van opzij. Nou, opzij.
1: Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke hand.
0: Ja, of dit nummer.
1: Maar ieder had zijn eigen stem.
0: Hilversum 3, weet je hem nog?

0: Ja, en Anne. Ja, Anne.
1: Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje mooier.
0: En hij blijft gewoon doorgaan, hè. Dat vind ik wel Anne, heel gaaf.
1: Je hebt nog heel
0: hij begrijpt, ja, hij blijft dan gewoon optreden in het theater op hoge leeftijd.
1: Veel te
0: vroeg. En Herman van Veen. En hij heeft ook een nieuwe single uit. En die draag ik echt met graagte. Herman van Veen. En dat nummer dat heet De Echte.
1: Joep.

0: Henry James en Rian Marciano. Ze zijn al een hele tijd bij elkaar. En nu hadden ze dan weer een dikke zomerrit. In ieder geval hier bij Haarlem 105 en I Wonder. Nationaal product is er straks weer na het nieuws van 1 uur. Tot zo.
1: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105 app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
2: Zo vanuit de app.
1: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
3: Dit is 105. Het is 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 2-1. Nationaal product.
3: Jan Gaus.
0: Met Edcilia Romley. Ik zet hier de disco lichten aan.
5: Ja.
1: De leukste liedjes van eigen bodem.
6: Dat zeg ik.
1: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

en Cher denkt van nou, ik zet er even wat flink wat, wat soundprocessing op dit nummer. Het Celia Romley en Jij Was Bij Mij. Lekker hoor, ja. Het is 5 over 1, bijna 6 over 1. Dit is het Nationaal Product. Dat is daar iedere zondagmiddag tussen 12 en 2 uur. De ene week met Luc Hasselman en de andere week met Jan Gaus. Ja. En Luc is er ook nog een beetje bij, want op de app schijnt geloof ik Luc Hasselman te zijn. Ja. Every memory hurts, lesson learned. I guess nothing's certain and nobody's perfect. I know your point of view, 'cause I've been there too, where the skies ain't blue and you're barely moving, but everyone bruises.

0: Every memory hurts.
1: Selwijn en Weight of It All zijn nieuwe single. En dan moeten we die natuurlijk even draaien hier bij Aardem 105 in het Nationaal Product. En deze jongeman, Jermaine Fleur, komt uit Amsterdam. Maakt een beetje, ja, een beetje, nou, dit soort muziek. Can't Walk Away.

0: Ja, dat was Germaine Fleur. Hij komt uit Amsterdam. En Can't Walk Away.
1: Dit is Haarlem.
2: 105.
0: Met het Nationaal Product. En we doen even een houtje van Lois Lane.
3: Haarlem. 105.
0: And it's the first time.

0: waren ze een stuk jonger. Ze zijn onlangs trouwens weer begonnen met het uitbrengen van allerlei nieuwe liedjes. We hebben het natuurlijk over Lois Lane en It's the First Time. Heerlijk.
1: Ja hoor.
0: En de Opposites. Ook nog ooit is hier geweest bij het, in de Haarlemmerhout. Ja, dat was een feestje, zeg. Niet te geloven. En dit is Slapeloze Nachten. En ik draai ook het liedje Feestje om mijn graf tegelijk achteraan. Maar hier is deze.

0: The Opposites. En als je naar de video hebt gekeken, is het misschien best wel een beetje... dat je denkt van, goh ja, ik ben daar nog niet zo lang geleden geweest. Hè? In Driehuis Westerveld, daar is de video opgenomen van The Opposites. En Feestje op mijn graf, dat doen ze toch wel goed. Gewoon met Driehuis, dat ze dan een verzoekje krijgen van... ja, we willen eigenlijk jullie locatie gebruiken voor een videoclip. En dat ze daar gewoon aan mee hebben gewerkt. Heel goed, chapeau. Ja. Samuel Welten heeft een heel mooi rustig nummer opgenomen. En dat, ja...
1: Je vraagt hoe mijn dag was, maar de stilte is groot.
0: Wacht, even... Samuel Welten, ik was nog niet helemaal klaar. Met Terug bij mij, zijn nieuwe single.

0: Ja.
1: Ik vind het heel verstandig van hem dat hij niet alleen maar van die feestnummers uitbrengt, maar ook dit soort hele mooie rustige nummers. Nou, heel rustig, maar mooi ingetogen terug bij mij. Je hoorde Samuel Welten, want hij heeft zoiets van, ja jongens, ik moet ook wat anders nummers uitbrengen. Ja, en dat doet hij goed. Ik mag dat wel, ja. Gelijk ook een videoclip erbij, dat mag ik ook wel, zeker. Nou, dat maakt het gewoon wat makkelijker. En dit is Lia Velasco. Een beetje disco uit Nederland. En 505.

0: Ja, Lia Velasco. En ja, sommige zangeressen kun je... Nou, ja, het is een beetje onaardig gezegd, maar beter niet zien, denk ik dan. Ja. Lia de Vries heette ze, uit Amsterdam. En 6 maart 1950 en 505, Another Friday Night uit 1976. Geschreven in de tijd door de mannen van Catapult. Dat is toch wel mooi, hè? En ja, toch al 8 weken in de nationale hitparade. En de top was 9 weken in de top 40 met nummer 7. Ja, dat is toch wel handig, hè, die AI. Ik had eerst een ander nummer bedacht, maar dat kwam helemaal niet uit Nederland. Nee, daar kwam ik net achter.
1: Ja. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Dit is Lakshmi.
2: Light is out in paradise.
0: Een nieuwe single, Waking Up Slow.

Lakshmi. Wake up slow. En dit is Raccoon. Draak twee nummers van. Eerst Took a Hit en daarna een nieuwe single in het Nederlands.

0: Dicht bij het vuur. Een warme titel. Vind je niet, Dennis? Ja. Ik had een stuk tekst geschreven hier in de bar. Hierachter, hier buiten. En dat was best wel mooi geworden. En dan zaten we toen hier buiten op te nemen. Met z'n drie.
1: Dat weet ik ook nog, ja.
0: En dat was volgens mij de oorsprong van dit lied.
1: Ik was toen helemaal fan van het refrein, gitaartje. Dat ik al bijna kapot had gesloopt. Ja. Ja. Het ging heel snel, weet ik nog.
0: Ja. Klaar. Zijn de beste, hè? Zal ik een bakje koffie pakken voor jullie?
2: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Dat was bij Eva. Raccoon was dat. En Dicht bij het vuur. Ik kan me zo voorstellen. Als je liedjes wil uitzoeken voor een uitvaart. Deze toch wel gebruikt kan worden. Ja. Raccoon. En Dicht bij het vuur. Het is 2:10 bij Haarlem 105. Met een beetje vrolijkheid erin hoor. Ja. Dit is Spargo. En Just For You.

Fargo. En Just For You. You and I, dat was een hele grote hit. Ja, toen zelfs op nummer 1 in de top 40. Dit heeft toen ook wel aardig gescoord. En Just For You. En dit is Van Dikhout. Ik heb ook een nieuwe single en dat is deze. Te veel is niet genoeg. Een heel opbeurend

0: Ja. En dat is die danseres die nog aan het... mooie videoclip en een prachtig nummer van en Magela de Prins. En Born in Sarajevo. Die, ja, die, die danste toen in die prachtige videoclip.
1: All I gave in, ja. To my cravings, once again.
0: En dit is Caro. En Greg.

Caro Emerald. Onder de naam Caro heeft ze een mooi album uitgebracht. En dit was een nummer. Greatness was dit. En dit is Jet van der Steen. Als ik

0: Ja, mooi liedje van Jet Forestay. Uit Delft komt ze.
1: Een hele
0: en dit is haar nieuwe single. Ik heb nog één liedje voor je. En dan het NOS Journaal. De Time Bandits. Daar sluit ik mee af. Ik ben er morgenochtend tussen 10 en 12 uur met het programma Haarlem Belk. Maar nu eerst de Time Bandits. En I'm only shooting love.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor de eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt de Nieuwe Meer een file van 3 kilometer. Vertraging is daar ongeveer een kwartier. Op de A9 Diemen Alkmaar bij Amstelveen Stadshart 10 minuten vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N203 Alkmaar Amstelveen bij Zaandijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de Wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is ook klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
3: De 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Goedemiddag en van harte welkom bij het beste van Haarlem 105. Tussen nu en 6 uur komen ze weer voorbij. De 4 beste radio-interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. De 4 Haarlemse studenten Noah, Kevin, Robert en Vaas houden hun actie Carry the Weight voor het goede doel. Wat houdt deze actie en het goede doel eromheen precies in? Ze vertelden het afgelopen woensdag bij Eiko Letschert in Haarlem vandaag.
1: Ik heb 4 studenten in de studio hier tegenover me. Ik hijg een klein beetje. Dat komt niet omdat ik ongelooflijk heb meegedanst. Maar dat komt omdat ik op dit moment de rugzak van een van jullie heren heb overgenomen. Met daarin, ik weet niet hoeveel mensen hierin zitten. Maar 23, hoeveel kilo is er weer, Vaas?
2: 23,5 kilo zitten.
1: 23,5. En waarom draag ik nu een rugzak met 23,5 kilo? Iemand mag vertellen.
3: Wij zijn eigenlijk 4 studenten en wij dragen die rugzak zometeen de berg op. Want we klimmen een berg voor het goede doel. Mount Toubkal, de hoogste in Noord-Afrika. Op 4167 meter, als ik het goed zeg. We klimmen dat voor een goed doel. De reden daarvoor eigenlijk, ik kan hem beter overgeven aan Noah daarvoor.
1: Ja, want Noah hebben we ook in de studio. Gelukkig dat ze erbij is natuurlijk, want ze kun je het overgeven aan niemand. Noah, jullie gaan een berg beklimmen met 23,5 kilo op je rug.
4: Klopt.
1: Waarom?
4: Afgelopen zomer ben ik op reis geweest in Peru. En daar heb ik iets meegemaakt wat mij heel erg aan het denken heeft gezet. Ik was de Salkantay-tocht aan het lopen. En tijdens die tocht was er een enorme sneeuwstorm. Hele heftige andere weersomstandigheden. En er mochten geen nieuwe mensen meer de trail op, maar wij moesten door, want het was niet veilig meer. Hmm. En dus ook de porters, de mensen die spullen dragen. Nu was
1: daar gaat het over, hè? Uiteindelijk, de porters.
4: Uiteindelijk wel.
1: Ja, onthoud dit even, de porters.
4: Dat is waar het goede doel zich voor inzet, inderdaad. Maar tijdens de trail kregen wij het ongelukkige nieuws dat er een porter van een andere organisatie is komen te overlijden.
1: Nee.
4: Omdat hij een veel te zwaar beladen rugzak bij zich had. De wettelijke limiet is 20 en hij had meer dan 30 bij zich. En hij is met een modderstroom naar beneden gevallen. Nu was ik er natuurlijk geen ooggetuige van, maar is dat wel iets wat je heel erg aan het denken doet zetten van hoe ethisch verantwoord is het nou eigenlijk om bij hele goedkope toeristische organisaties dit soort tochten te doen?
1: Kun je even kort uitleggen wat een porter precies is?
4: Zeker. Een porter, in het Nederlands ook wel een drager genoemd, die tillen spullen van toeristen de berg op tegen hele lage betalingen eigenlijk. En dit doen ze vaak voor grote toeristische organisaties. Hmm. Het kunnen ook tenten zijn of kookspullen of eten. Dus eigenlijk als toerist heb je al gauw dat jouw spullen in handen van zo'n persoon belanden. Maar deze mensen die moeten je spullen altijd tillen. Ook als het slecht weer, ook als het onveilig. Ook al zijn er te weinig mensen, dan moeten ze maar zwaarder gaan tillen. Ja, puur om het voor de toeristen maar makkelijker te maken.
1: Het voelt bijna als een soort slavenarbeid.
4: Ja, daar komt het zeker bij in de buurt. Maar daarvoor wilden wij dus actie gaan voeren.
1: Ja, want jullie staan hier natuurlijk niet zomaar of om mij tot porter te ridderen. Jullie willen actie voeren. Jullie willen iets tegen dit stuk onrecht. Daar moet iets gebeuren.
4: Ja, klopt. Ik denk dat
1: Wie gaan we hem nu overgeven?
4: Vaas.
1: Brand los, jongen.
2: Wij hebben dus eigenlijk voor school.
1: Gooi de microfoon lekker tegen je aan, dan kunnen we je horen.
2: Voor school moeten we iets maatschappelijks goeds doen. Mm-hmm. En wij hebben dus dit bedacht, zoals Noah heeft verteld. En wij hebben dus als actie dat we die berg gaan beklimmen. Maar eigenlijk, ons doel uiteindelijk is dat we impact maken. Dus dat we genoeg reach hebben, genoeg views halen voor dat maatschappelijke doel. En daarnaast hebben we zelf ook nog dat we geld ophalen in samenwerking met het Porter Voice Collective. Dat het geld direct naar hun toe gaat voor hun organisatie.
1: Dus heb je gewoon zeg ik maar even, een schoolopdracht. Mm-hmm. Waarvan ze zeggen, je moet iets bedenken waardoor je impact kunt maken.
2: Ja.
1: Waardoor je daarbij iets goed doet voor de wereld, voor de mensheid, voor de natuur wellicht, weet ik veel. Ja. En jullie hebben gekozen voor dit stuk onrecht om hier aandacht voor te vragen vooral.
2: Ja,
1: nu zijn er ook collega's van jullie die denken waarschijnlijk, allemaal leuk en aardig, berg beklimmen. Ik ga iets, ik hoorde net al, ik ga iets voor bejaarden doen. Maar jullie dachten, wij pakken hem even groot aan.
4: Ja, wij willen de opdracht natuurlijk zo leuk mogelijk maken voor onszelf, maar ook echt iets bereiken. En toen dachten wij houden allemaal heel erg van de bergen. En ja, bij mij is dit gebeurd afgelopen zomer. Hoe kunnen we dit gaan combineren tot iets moois? En zo hebben we uiteindelijk toch wel een project te pakken wat we allemaal ook heel leuk vinden om te doen en aan mee te werken.
1: Ja, want Kevin, ben jij een beetje een bergbeklimmer?
5: Nou, ik ben niet van origine ben ik niet echt een bergbeklimmer. Ik hou wel eigenlijk sinds jongs af aan altijd al van avontuur. Ik ben echt een sporter geweest. Het bergbeklimmen boven de 4000 meter staat ook zeker op mijn lijstje. Maar ik had ook geen idee wat er eigenlijk vooraf allemaal bij kwam kijken.
1: Nee.
5: En toen Noah ook dit verhaal vertelde tegen ons over dat die Porter overleden was, kwam dat toch wel binnen. En zeker op die manier om dan met zo'n lading zo'n berg te beklimmen. Ja, ik denk dat dat wel echt extra speciaal maakt.
1: Nou, het is letterlijk een zware lading. Hè? Dus je hebt en een zware lading op je rug, maar het is natuurlijk ook een beladen onderwerp inmiddels. Die porters, die sjouwen dus dit mee. Jullie gaan dit zelf mee sjouwen. Het is niet dat jullie ook nog zelf ergens een porter vandaan halen waarvan je zegt, dit, nee hè? Okay,
4: nee, even
1: duidelijk.
4: Nee. Wij zijn ook van mening, wie de top wil bereiken, die draagt de verantwoordelijkheid voor iedereen die dat ook mogelijk maakt. En ja, they carry the weight, so we will carry the weight. En
1: ja, dat carry is the weight, dat is jullie project, en jullie slogan, laat ik maar zeggen.
4: En dat is ook hoe je ons online kan vinden. Carrytheweight.rnkf op Instagram en TikTok.
1: RNKF.
4: Ja. RNKF, Robert, Noah, Kevin Vaas.
2: Ja. Heel simpel.
4: Heel simpel.
1: Ja, natuurlijk. RNKF.
4: Ja.
1: Oké. Okay. Carry the weight. En dan kunnen mensen jullie steunen? Kunnen mensen...
3: Ja, via de donatiepagina www.gofundme.com/carry-the-weight-415.
1: En nu heb ik natuurlijk gehoord dat jullie gaan naar Marokko.
3: Ja,
1: om een berg te beklimmen.
3: Ja.
1: Nu weet ik natuurlijk, ik sta hier met vier armlastige studenten natuurlijk. Hè. Die hebben
3: correct.
1: Natuurlijk ook helemaal geen cent te makken. Dus er is wel geld nodig. Ik zie dat jullie, het is misschien wel netjes om heel even te zeggen, dat jullie allemaal met een enorm t-shirt met een knaagdier middenop staan. Het is geen hamster, maar het is een bever.
3: Het is
1: hè?
3: Een bever. We zijn ook gesponsord door bever.
1: Ach, zou het?
3: Je meent het.
1: Misschien wel netjes om even te zeggen,
3: zijn,
1: toch?
3: Daar
1: zijn we heel blij mee.
3: De CMO, Marjolein, toegegaan eigenlijk met het idee van, ja, we willen natuurlijk een berg beklimmen. We zijn arme studenten en kunnen wij daar iets in regelen? Ja. Natuurlijk de zichtbaarheid die je hier op het moment ook ziet. Maar ook achteraf een documentaire stijl video.
1: Hey.
3: En dat is ook, nou, misschien zie je het, misschien niet. Maar ik heb zelf ook een camera mee die aan het plafond hangt. Maar daarvoor hebben wij eigenlijk gevraagd van, nou ja, kunnen wij hier mogelijkheid, is er mogelijkheid dat jullie dit sponsoren?
1: Ja.
3: En dat hebben we gepitcht aan haar. En die zei, ja, dit is een geweldig idee. We gaan ermee door. Ik zet het door naar sponsoring. Ja. Of wat mogelijk is. En dat is uiteindelijk gelukt.
1: Hey, maar hoe blij ben je dan?
3: Nou, ik sprong door het dak. Ja, weliswaar niet met 23
1: kilo. Nee, dat zou ik nu ook niet doen inderdaad.
3: Misschien zak ik door de grond. Maar we waren ongelooflijk blij.
1: Tuurlijk.
3: Ongelooflijk blij.
1: Snap ik. En ik verwacht zomaar dat er nog veel meer bij gaat komen. Tenminste, dat hoop ik. Het is natuurlijk een ontzettend nobel initiatief. Ook een heel goed initiatief. Nog één keer, Noah, wanneer gaan jullie?
4: Wij gaan 28 oktober weg en de 29e starten we met de beklimming.
1: Oké. Okay. En wanneer zijn jullie weer terug? Want ik wil eigenlijk ook vooral weten hoe het gegaan is natuurlijk tegen die tijd.
4: Ja, 3 november komen wij weer terug. En vanaf dat moment zullen we dus ook alle beelden op social media plaatsen. Dus waarschijnlijk zie je dan hele moeie, krampachtige gezichten van ons die het zwaar hebben. Maar dat is ook wel leuk om te zien.
1: Wat zou je, stel, je staat daar op die berg, je bent helemaal kapot, net als ik nu. Nee, ik stel me een beetje aan. Maar nee hoor. Wat zou je jezelf nu, stel je staat weer, wat kun je nu tegen jezelf zeggen? Wel, dit filmpje knip je even los. De seconde dat je nu op die berg staat en denkt, holy crap, ik kan niet. Wat is nou echt iets dat je denkt, come on.
4: Ja, het idee waar je het voor doet. Je doet het echt om iets moois te bereiken. En daar kan je niet bij opgeven. Dus dat blijft bij mij echt wel in mijn achterhoofd.
1: Je kan je niet bij opgeven. Je moet door.
2: En ook dat er de sporters zijn die veel meer tillen dan jou. Dus je moet je ze eigenlijk zelf niet aanstellen.
1: Oké, okay, I know. Jezus.
5: Ja. Deze paar dagen.
1: Dat was wel heel persoonlijk zo, hè? Ja. Jezus.
3: Nou, ik doe het natuurlijk ook met drie goede vrienden. Dus ik zeg gewoon, we doen het samen. Net zoals de porters dat samen doen. Één team, één taak.
1: Eén team, één taak. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Dat is
3: het liefst de berg omhoog.
1: En het liefst de berg op. Ja, precies. Juist. Hoe lang denken jullie erover te doen?
3: Het is een tweedaagse klim oorspronkelijk. Maar we hebben ook één dag acclimatisatie hike. Dus dat is wanneer je hoger de lucht in gaat. Zodat je kan wennen aan de lucht daar eigenlijk.
4: Ja.
3: Dus 3 dagen totaal.
1: Jullie hebben er echt zin in gewoon. Ik zie het. Ja. Het kan bijna morgen gebeuren. Ik voel bijna zo van, hoezo duurt het nog anderhalve week, twee weken voordat we gaan?
3: Correct.
1: Ja. Dus dat wordt. Hoe gaan jullie je nog voorbereiden? Gaan we nog ergens naartoe? Gaan we nog ergens klimmen, oefenen?
4: Ja, veel in de sportschool op de Stairmaster staan. Gewoon een uurtje lang omhoog lopen. Op
1: met die rugzak op je.
3: Met de rugzak.
4: Ja. En dat is eigenlijk de enige manier hoe je dat in het platte Nederland kan voorbereiden.
1: Ja, ik bedoel, dan ga je hier een berg vinden inderdaad. Ja. Dat wordt lastig.
3: Ja, helaas.
1: Nou, ongelooflijk veel succes, heren, dames. Noah, Kevin, Faas, Robert, carry the weight. Zij gaan het doen voor de Porters. Proberen impact te maken op de wereld. En nou, in ieder geval impact op mijn rug is al gelukt. Dus ongelooflijk veel succes. En ik hoor graag hoe het geweest is.
4: Yes. Dankjewel. Dankjewel.

0: goed dat je nog steeds luistert naar het beste van Haarlem 105. Jaapie de visboer van de Dolfijn was afgelopen woensdag bij Aiko Letscher te gast in Haarlem vandaag. Hij is naast visboer inmiddels ook theatermaker, want hij vertelt zijn aangrijpende levensverhaal in het theater in IJmuiden.
1: Aangeschoven is Jaap Waasdorp, oftewel Jaapie van de Dolfijn natuurlijk. We kennen hem als visboer en hij is inmiddels ook theatermaker. Want jij hebt een bijzonder leven gehad, Jaap. En allereerst natuurlijk gewoon welkom. Ja, jeetje. Ja,
2: dankjewel.
1: Sla ik helemaal over, omdat we net al uitgebreid hebben gekletst natuurlijk.
2: Ja.
1: Je hebt een bijzonder leven gehad. Je hebt iets overwonnen.
2: Ja, zeker wel. Ja. Iets wat je helemaal niet verwacht. Ik heb natuurlijk altijd mijn leven hard gewerkt op de markt gestaan. Ja. Maar ik deed altijd uit voorzorg om de 2 jaar repriskeren in Baren.
1: Ja.
2: En dat was altijd goed. Ik ging met mijn vrouw, maar die ging mee. En als dat alweer goed was.
1: Even de fysieke APK.
2: Maar ging het even vieren met het etentje. En dan was het eigenlijk weer door.
1: En door. Ja. Ja. Tot dat moment.
2: Tot dat moment, zeg maar 6 jaar geleden. Toen was de corona ook natuurlijk. En toen ging ik erheen alleen. Moest ik ook zo'n mondkapje voor. Mm-hmm. En ik doe alles. Ik ging een paar keer door die tunnel heen. En alles wordt gekeurd. Nou, dan zit je bij zo'n dokter. Die zegt, nou, dit is goed, dat is goed, dat is goed. Hij zegt, ik heb toch een slecht bericht voor je. Ik zeg, bedoelt u? Hij zegt, je hebt kanker. Nou, dat is zo raar. Dat daalde in één keer, denk ik. Dat gebeurt toch daar, maar niet bij mij.
1: Nee.
2: Hij zegt, en het is onder, je kan het hier ook zien. Hij zegt, onderweg naar je lymfeklieren. Hij zegt, als het eenmaal daar is, hij zegt, ja, dan heb je een probleem.
1: Dan zaait
2: hij
1: zegt,
2: dan
1: het
2: wordt het
1: uit.
2: Een lood uit de loterij.
1: Ja.
2: Hij zegt, dus ik zou zeggen, zo snel mogelijk opereren. Nou, binnen een week stond was ik geopereerd.
1: Ja.
2: Zat je hele leven op zijn kop.
1: Waar?
2: Bij mijn prostaat.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar waar ben je geopereerd?
2: Antonie van Leeuwenhoek.
1: Ja.
2: Perfect geholpen, echt waar.
1: Ja, want ze zijn goed, hè?
2: Ja, echt goed, echt goed. Ja. Zoveel liefde ook dat ze uitstralen naar je toe.
1: Ja.
2: Ze stellen je op je gemak. Echt, daar wil ik wat terug doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het verhaal.
2: Ja.
1: Want inderdaad, kanker goed geholpen. In het Antonie van Leeuwenhoek. Echt door experts waarvan je denkt, nou, die door een ringetje te halen.
2: Ja, absoluut.
1: En toen zeg jij, ik wilde wat terug doen.
2: Ja, het is ook 2 keer teruggekomen. Toen moest ik weer uitzetten uit voorzorg. Want die snijronden waren niet schoon.
1: Maar okay.
2: En toen kreeg ik toch weer 20 bestralingen. Toen zegt hij, nou, weet je wat we doen? Hij zegt, maken er 35 van.
1: Hmm.
2: Is nou als dezelfde prijs is. Ik zeg, dan maak ik dat niet meer uit. Dus ja, dan moet je
1: blijf de marktkoop, man. Hè? Ja, kom op.
2: Ja, toch, dan moet je wel ondergaan.
1: Ja,
2: en nog een keer een dingetje gehad. En nou, op een gegeven moment wel iedere keer controle.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment zegt hij, oké, het ziet er goed uit. Top. PSA is onmeetbaar. Hij zegt, we kunnen nooit 100% garanderen.
1: Nee,
2: dat
1: ben niemand. Maar
2: je moet gewoon je moet een beetje geluk hebben,
1: ja.
2: Denk ik.
1: Maar je zegt van, ja, ik ben er dusdanig goed geholpen. Ook vaker dan 1 keer. En je zegt, ik wil er wat terug doen. En dan komt dat theater om de hoek kijken.
2: Ja, ik dacht eerst van, zal ik gaan fietsen? Maar dan kijk ik zeer de kont. Ik zal gaan zwemmen. Ik heb een keer koud water.
1: Ja.
2: Gaan hardlopen, dat doe ik niet meer. En ik zal mijn levensverhaal gaan vertellen. Is dat misschien wat? Maar dat zei mijn hart, hè?
1: Mm.
2: Bij verstand zei daar 3 dagen. Wat ga je vooral wel op je hals halen?
1: Wat
2: ga je op je hals halen?
1: Nou,
2: ik denk, weet je wat? Ik denk, ja. Ik zat een beetje. Ik denk, ik ga vrienden bellen.
1: Ja.
2: En die zeiden allemaal. Ik zei, joh, wat moet ik hier nou mee? Toen zeiden ze allemaal van, dat moet je gaan doen.
1: Ja.
2: Nou, toen ben ik een beetje gegraven in mijn geheugen. Van, wat heb ik allemaal meegemaakt? De leuke dingen, minder leuke dingen.
1: Wat
2: de hilarische momenten. Ja. De gekke dingen. Want ik bedoel, 52 jaar op de markt staat. Ja, je praat over theater. Maar ik sta iedere dag in het theater natuurlijk.
1: Iedere dag
2: is een groot feest.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment had ik het bij elkaar. Ik denk, nou, een beetje gaan schrijven. Ik denk, nou, weet je wat, ik ga het een beetje kenbaar maken. Hans Dagblad gebeld. Ik denk, en zo doen we eigenlijk.
1: Ik denk,
2: hoeveel keer zal ik het gaan doen? Ik denk, ik ga het 8 keer doen.
1: 8 keer.
2: En toen dacht ik na de rand, ik dacht, toen had al meer zeer geschreven. Maar ik had geen telefoonnummers.
1: Oh shit.
2: Geen telefoonnummers.
1: Ja, maar joh.
2: Straks komt er niemand. Wie wil er nou naar mijn levensverhaal gaan luisteren? Dat dacht ik op een gegeven moment.
1: Ja.
2: En toen stond ik het Hans Dagblad. En een beetje op de markt verteld natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: En toen waren we eigenlijk binnen een week uitverkocht.
1: Ja.
2: Grappig, hè?
1: Bizar hoe dat werkt, hè? En dan sta je nu opeens. Want je hebt nu de eerste 2 voorstellingen heb je gespeeld.
2: Ja.
1: In een, want ik heb hier wat fotootjes. Hè? Ik zie je ook staan op een podium.
2: Ja.
1: Met allerlei fotootjes erachter. En het is een heel klein schattig theater in IJmuiden volgens mij.
2: Ja, het is bij ons boven. Maar ja, ik ben nogal makkelijk. En daarom heb ik altijd mijn vrouw als rechterhand. Ik zeg, ik ga gewoon ergens staan, ik ga mijn verhaal vertellen. Dat maakt me niet uit of het nou op de wc is of in de
1: douche.
2: Dat kan mij schelen. Maar Alice zegt, dat gaan we niet doen. Hè?
1: Nee.
2: Dan gaan we het echt een beetje aankleden als een theater.
1: Dan gaan we het ook doen ook.
2: Dan gaan we het ook doen ook.
1: Ja, want het ziet er echt uit. Het is een theater. Tenminste, als ik het zo zie. Ja. Dus het ziet er echt uit als theater.
2: Ja, met ik sta podium. Op het podium voor het eerst van mijn leven op het podium.
1: Podiumpje erbij, mooie lampjes eromheen. Ja. Goede stoeltjes om lekker naar te kijken. Ja. Tafeltje erbij. Want ja, in de pauze moet natuurlijk even een
2: happy drankje
1: erbij. Ja. En dan sta je daar. Dat is natuurlijk, want ik ben dan heel erg benieuwd. Kijk, je bent Marco man, hè? Dus je bent echt wel gewend om met wat mensen om je heen te kletsen.
2: Ja,
1: en toch op het moment dat je die eerste stap op het podium zet, en je ziet al die mensen in afwachting, gewoon die fractie, er gebeurt wel wat. Dat kan niet
2: absoluut,
1: anders.
2: Absoluut. Ik dacht eerst, nou moet het gebeuren.
1: Ja.
2: Nou moet het gebeuren. En ik kon natuurlijk mijn verhalen en enthousiasme van de mensen allemaal die. Echt mensen die zeiden van, ik vind het zo leuk om die te luisteren. Ik zeg tegen de paar dames, ik zeg maar ik vertel alleen maar onzin. Dat geeft niet.
1: Nou, en het is geen onzin, hè? Want je zegt onzin, maar het is niet waar.
2: Nee, maar dat zei ik als grap natuurlijk, want ik vind het helemaal niet erg.
1: Ja.
2: Ik heb een man die is al 4 keer bij me geweest. 2 keer bij een lezing, 1 keer bij een workshop, 1 keer bij een rondleiding. Ik zeg, kom je nou weer? Ik vind het zo leuk om naar jou te luisteren.
1: Nou, je bent wel een geboren verteller, Jaap. Dat is wel waar. Dus in dat opzicht heb je wel een stukje roeping gevonden ook weer. Want je hebt natuurlijk een bijzonder verhaal. Hè? Natuurlijk het stuk op de markt. Hè? Gewoon al die anekdotes en dingen die je tegenkomt met klanten. Of weet ik het, mensen die de vissen kan met leveranciers. Dus je hebt daar natuurlijk een hele hoop. Maar je hebt natuurlijk ook een verhaal over Jaap die ziek is. Of was.
2: Ja.
1: Die geholpen is, die pijn had. Hoe open ben je? Wat zijn de dingen die je weglaat?
2: Ik ben heel open geweest. Ik heb het met mijn vrouw overlegd. En daar ben ik heel open in geweest. En gisteren had ik ook een paar mensen die hadden hetzelfde. En ze zegt, ik durf er eigenlijk niet over te praten. Ik ben zo blij dat jij dat openbaar hebt gemaakt.
1: Ja.
2: Maar het was wel een stap natuurlijk.
1: Ja.
2: Kijk, je was een beetje een vrijbuiter op de markt ook. Chancen met de klanten, gekkigheid en malle dingen. Maar ja, opeens zei die dokter ook van, als we jouw lymfeklieren weg gaan halen, dan is de potentie ook weg.
1: Ja.
2: Dan gaat hij niet meer overeind. En dat is wel even een dingetje natuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Dat moet je ook naar je vrouw vertellen. En daar staan we wel samen voor.
1: Ja, er gebeurt wel wat. Ja.
2: Op een gegeven moment had ik het gevoel van, ik ben heel blij dat ik weer bij wijze van spreken gezond ben. Dat ik geholpen ben. Maar ik heb ook een stukje het idee dat ik een stukje van mijn leven heb achtergelaten in de operatiekamer.
1: Je bent iets kwijtgeraakt.
2: Ik ben wat kwijtgeraakt. Iets wat ik heel erg graag wilde, deed. Wat je samen deelde.
1: Ja.
2: En ja, dat was toch wel. We hebben samen ook om zitten huilen met mijn vrouw. Ja. Dat is best emotioneel.
1: Het raakt je nog steeds?
2: Ja, het raakt me iedere keer, ja, absoluut.
1: Ja, want het klinkt natuurlijk als iets simpel. Of nou,
2: ja,
1: iets,
2: zo simpel.
1: Als een makkelijk offer.
2: Ja.
1: Om te brengen voor je leven. Want dat is feitelijk de keuze die je hebt.
2: Absoluut, absoluut. Dat was een deel van mijn leven. Ik was een liefhebber, maar rustig klaar over. En nou opeens mag het niet meer. Kan het niet meer. Weet je wel? Ik heb er echt een tijdje over gedaan om dat te verwerken.
1: Hoe krijg je dat bij elkaar dan?
2: Ja, ik zit je eraan te denken. Denk je, wat is nou belangrijk? We hebben nu een beetje, heb ik het punt bereikt de laatste jaar, dat ik denk van ik zie mijn kleinkinderen nog. Ik wil ze zien opgroeien. Dus ik vecht voor iedere dag. Ik ben blij met iedere dag nu.
1: Ja.
2: Ik ben misschien nu nog blijer met mijn leven, iedere dag, als vroeger. Want vroeger was het allemaal gewoon.
1: Ja, dan neem je
2: de volgende
1: het
2: dag. En dan weer verliefd. En je ging weer door. Of was slecht weer, dat maakt het helemaal niet uit. En nu denk je van, ik pak iedere dag. En daar is natuurlijk het een beetje geluk wat je dan daarbij voor nodig hebt. Ja, daar moet je koesteren aan.
1: Ja. Hey, en wat is nou een moment van de afgelopen dagen? Want je gaat nog 6 keer spelen.
2: Ja. En dan heb ik nog zo'n wachtlijst.
1: God, 6 keer spelen. Ja, je gooit je hand voor je hoofd. Ja. Wat heb ik mezelf aangedaan? Maar je gaat nog 6 keer spelen. Maar wat is nou een moment waarop je voelde, ook bij de zaal, bij de mensen, die raakt wel?
2: Ja, dat was geweest? Dat was het groot dieptepunt in mijn leven. Dat was in 1998.
1: Mm-hmm.
2: Toen zei ik nog tegen mijn vrouw, zaterdagavond van, we hebben alles voor elkaar. We hebben 2 mooie vrachtwagens. We hebben de mooie aanhangers. Alles staat lekker binnen. Alles is geregeld. Ja. Nou, dan ga je s'avonds naar bed toe. En opeens, midden in de nacht, wordt er met de stenen tegen de ramen gegooid. Er wordt aangebeld. Er wordt getelefoneerd. Ik schrok je eigenlijk de kleren.
1: Wat gebeurt hier?
2: Opeens doe je de gordijn open. En dan staat iemand beneden die zegt, de boel staat in een brand.
1: Oh ja.
2: Ja.
1: Jezus.
2: Dus gauw aangekleed, naar de mui. Ik zeg tegen, blijf jij maar thuis met de kinderen. Nou, naar de mui en dan zie je zo alles afbranden.
1: Ja, dat was je levenswerk.
2: Ja, dat was eigenlijk heel vervelend. Maar het meest vervelende eigenlijk was... Mijn vader lag op sterven, die had al 6 jaar kanker ook. Maar die was heel groot, heel sterk, die heb heel lang over gedaan. Maar die was in zijn laatste fase bezig. Dat ik hem moest gaan vertellen dat het... dat was...
1: Ja, die raakt wel, hè?
2: Ja, maar dat raakt tenminste ook.
1: Ja, en ik mij wel, ook, ik voel het nu zelf.
2: Of ik die dat 10 keer vertel, of 100 keer, of 1000 keer.
1: Ja, ik zie het eigenlijk nog steeds. Je bent een emotioneel man. Ja. En dat is, nu ga ik even de theatercriticus uithangen. Maar dat is wat heel goed werkt in het theater.
2: Dat zagen de mensen ook.
1: Ja. Op het
2: en
1: moment.
2: Dat maakt me nu ook niet uit. En dus schaam ik mij gewoon niet voor.
1: Nee, waarom zou je?
2: Nee.
1: Juist niet.
2: En dan vind ik het mooi om dat te delen.
1: Ja, wat goed, hè?
2: En ik zag ook mensen ook de aantjes.
1: Ja, snap ik.
2: Dat je dat moet vertellen. En toen zei mijn vader van... dat komt nog niet goed. Ik zei, man, ik zeg, zet onze schouder weer onder. We gaan weer, kom op.
1: Precies.
2: We komen weer terug. Hij zei, ja, maar dan maak ik niet mee. Ik zeg, als je me helpt vanuit boven, ik zeg, vanuit de hemel, komt het allemaal goed. En het leuke was toen, dus in 1998, in 2005 deed ik mee met de beste, was de eerste keer verkiezing, beste vis-specialist van Nederland. Precies op zijn sterfdag, toen worden we.
1: Zie.
2: Ja. Ik zeg, ja hoor, we zijn er weer.
1: We zijn er weer.
2: Ja.
1: Voor jou, man.
2: Ja.
1: Lekker.
2: Ja. Ja, dat was,
1: hoe zou
2: dat
1: die...
2: was eigenlijk wel met dit samen wel de...
1: Het waren wel dieptepunten.
2: Ja, zeker.
1: Wel.
2: Maar ik heb ook heel veel geluk gehad.
1: Natuurlijk, het is een hartstikke mooie verhaal.
2: Ik ben 3 keer in slaap gevallen onder het rijden.
1: Dat moet je niet doen.
2: 3 keer wagentoot losgereden.
1: Super slecht idee.
2: Ja. Gewoon die slaap oververmoeid.
1: Snap ik.
2: Maar we maakten allemaal weken van 100 tot 110 uur. Hè.
1: Ja.
2: Het was eigenlijk geen werkweek, het was een parcours wat we deden.
1: Wat zou je vader zeggen als hij hoort dat zijn zoon nu op het podiumpje staat om te vertellen over zijn leven?
2: Hij zou die zeggen, hij was toch tijd wel gek. Hij is stapelgek, maar ik hou wel van hem.
1: Lekker man. Ja, hij is stapelgek, maar ik hou wel van hem. Dat is toch de beste vader die je kunt hebben.
2: Ja, zeker.
1: Eerlijk,
2: zeker.
1: Ja, toch? Ja.
2: En mijn moeder ook was ook zo lief bezig.
1: Tuurlijk. Hé hey Jaap, je hebt echt... Ik bedoel, elke keer, want je bent hier al een keer eerder geweest... loop ik tegen de tijd aan. Dan denk ik, ja, Jezus man, ik had echt 1,5 uur met je praten.
2: Ja.
1: Nou gaan we dat niet doen, want op het moment dat we dat doen... dan heeft niemand meer... dan hoef je niet meer, hoeft niemand meer naar je voorstelling toe.
2: Nee.
1: En dat moeten we natuurlijk wel voor elkaar krijgen. Want de inkomsten van deze voorstelling... die gaan niet in het zakje van Jaap zelf, hè?
2: Nee, alles gaat in een potje. En alles gaat naar het Antonieverlevens ziekenhuis.
1: Kijk, om ze echt...
2: Ik heb 60 mensen benaderd, bedrijven, marktkooplieden, collega's en iedereen die meegedaan. Ik heb geen één nee gezegd.
1: Geweldig, hè?
2: En het leuke, dat vind ik dan wel weer het hoogtepunt. Als ik eenmaal klaar ben, en dus stel dat er wat extra afleveringen komen dat ik het moet doen. En met dat mooie bedrag mag ik dan naar het Antonie van Leeuwen ziekenhuis met die check. En dan word ik het zonnetje gezet. Dan mag ik hem overhandigen aan de artsen die mij hebben geholpen.
1: Nou, geweldig. Ik denk dat ze ongelooflijk trots zijn op je. En wij in ieder geval. Waar kunnen mensen... zijn er nog tickets of is het allemaal al uitverkocht?
2: Nou, ik heb nooit bij tickets gewerkt.
1: Hoe kunnen die mensen dan bij je naar binnen?
2: Er waren echt mensen teleurgesteld.
1: Ja, dat
2: echt teleurgesteld.
1: Ik
2: sta, weet je wat? Ik zeg, ze komen bij mij op de mat. Schrijven ze gewoon hun telefoonnummer op.
1: Okay.
2: Leg ik het op het lijstje. Ik zeg, en als ik nog... Ik heb eerst gezegd van... Ik ga het eerst 2 keer doen. Ja?
1: Mm-hmm.
2: Ik zeg, misschien zie ik wel in de gevangenis na 2 keer, weet jij veel.
1: Misschien word ik opgepakt.
2: Ja, ik zeg, en als de mensen het leuk vinden, ik zeg waar ik wel van uitga, maar je moet het wel eerst even waarmaken.
1: Tuurlijk,
2: toch?
1: Hallo.
2: Ik zeg, ik geloof erin, in mijn verhaal. En dan, ik zeg, dan kunnen we het altijd nog een paar keer meer doen.
1: Oké, dus eigenlijk zeg je op het moment dat je het wilt
2: kom naar de
1: bekijken,
2: markt,
1: kom even naar de
2: geef
1: markt.
2: Geef je telefoonnummer en
1: bel
2: je
1: op.
2: We gaan weer door.
1: Ja, ik kan niet anders zeggen dan. Ja, je zegt toi, toi, toi.
2: Ja,
1: met de laatste 6 afleveringen van je show. Jaap van de Dolfijn. Normaal gesproken hier op de botermarkt natuurlijk met lekkere vis. Maar hij heeft ook een heel goed verhaal en een aangrijpend verhaal. En dat brengt hij op het podium. Mocht je het interessant vinden en denken, ik wil die man echt nu een keertje horen. Dan ga je naar de Dolfijn en dan kom je op het lijstje. Jaap, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: cliché.
1: Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft.

0: Van harte welkom in het tweede uur van het beste van Haarlem 105. Goed dat je er nog steeds bij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Renske Leijten zat 17 jaar voor de SP in de Tweede Kamer. Op 1 november begint ze als directeur van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Rudy Nicolaas sprak haar afgelopen donderdag in Haarlem Vandaag over deze overstap.
1: Dit is Haarlem Vandaag en 17 jaar zat ze in de Tweede Kamer. Voor de SP hield zich bezig met de zorg, het openbaar bestuur, financiën en de toeslagenaffaire. In 2023 stopte ze met de politiek en nu maakt ze een opvallende keuze. Niet terug naar Den Haag, maar naar de bibliotheek hier om de hoek. Vanaf 1 november wordt Renske Leijten directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland met 10 vestigingen in onze regio. Nou, wat trekt daar in die nieuwe wereld en wat wil ze er precies gaan doen? Je hoort het van Renske, welkom.
2: Hallo.
1: 17 jaar Tweede Kamer en nu dus de bibliotheek. Was dit voor jou zelf een verrassende stap of eigenlijk een heel logische?
2: Nou, nu het zo duidelijk is en het proces hebben doorlopen, dat nu ook iedereen het weet. We wisten zelf al een beetje langer dat deze benoeming betrokken of daaraan zou te komen.
1: Ja.
2: Valt het wel steeds meer als een hele logische keuze uit. Maar als je me dit 3 jaar geleden had gezegd, dan had ik daar met vraagtekens naar gekeken. Omdat ik toen ook geen enkel idee had waar ik precies terecht zou komen in de samenleving. En ik heb de afgelopen 3 jaar ook echt de tijd genomen om dat te onderzoeken. Ik heb ook echt wel wat sollicitaties gehad die ergens zijn geëindigd. Want ja, ik ben nu bij de BIEB. Maar ja, weet je, ik heb Nederlands gestudeerd. Ik hou van boeken. Die studiezolder in Haarlem, daar heb ik mijn eindexamen geleerd. Het valt echt heel erg op zijn plek. Ik ben er heel blij mee.
1: Ja, ik denk bij de bibliotheek altijd over boeken lenen. Maar daarmee doe ik de bibliotheek van tegenwoordig waarschijnlijk veel tekort, hè?
2: Zeker. De taak is veel breder voor de bibliotheek. Ze organiseren ook ontzettend veel evenementen. Het is ook echt heel goed mogelijk dat als je zelf een initiatief hebt en denkt, hoe kan ik het verder brengen, dat je bij de BIEB een hele goede partner vindt. Want ze is ook heel vaak een partner voor creatieve makers. Maar ze hebben zelf ook makers en programmeurs in dienst die wat dingen doen. Ja, en vorig jaar stond daar die ontzettend grote Triceratops. Ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. Maar hadden ze zo'n heel groot gegraven skelet. Toen ben ik daar geweest met mijn kinderen.
1: Van een dinosaurus of zo?
2: Dat was ook te gek. En dat is ook de bibliotheek.
1: Ja.
2: Dus en weet je, vragen me voor digitale dingen. Dat je komt in de knoop, je weet niet wat je moet doen. Kan je bij de BIEB terecht. En ook gewoon om te zijn, hè? Dus om de krant te lezen of om eventjes misschien warm te worden.
1: Ja.
2: En dat vind ik, dat wist ik wel, dat de BIEB zoveel breder is. Maar het beeld, dat is alleen die rijen boeken en dat uitlenen en te laat terugbrengen, dat is wel echt ouderwets.
1: Ja, wat kun jij nou vanuit jouw nieuwe rol bij de bibliotheek veranderen, wat jij misschien in Den Haag niet kon, omdat het te groot of te complex was?
2: Nou, ik denk dat dit sowieso veel concreter is natuurlijk. Omdat je, je werkt echt met mensen samen die het direct kunnen uitvoeren. Als je een wet maakt, dan werk je ook met mensen samen. Maar die uitvoering ligt veel verder weg natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus dat is sowieso veel concreter. Tegelijkertijd ga ik als bestuurder ook niet alles uitvoeren. Want er werken gewoon 120, zeker 120 circapabele mensen. Heel veel vrijwilligers nog. Ja, daar ga ik ook niet overnemen van hun.
1: Nee.
2: Dus die zullen mij waarschijnlijk ook nog heel veel kunnen leren op heel veel vlakken.
1: Ja.
2: Maar het is zeker concreter. Kijk, lek de dakgoten zal ik er ook iets mee moeten, bij wijze van spreken. Of het in ieder geval moeten weten.
1: Ja.
2: En zo zit dat in Den Haag natuurlijk in principe niet.
1: Nee, ik had vorig jaar een interview met wethouder in Haarlem. Volgens mij nu niet meer, Floor Rodener.
2: Ja.
1: Die werkte eerst in Den Haag. En hij zegt, ja, toen moesten we keuzes maken over miljoenen. Toen kwam ik in Haarlem terecht. En toen moest ik bepalen welke type lantaarnpalen we in de stad kregen. Maar hem gaf dat ook weer energie. Omdat je echt iets kan veranderen.
2: Ja.
1: En ik denk dat het in jouw geval ook is. Je hebt een visie, je hebt plannen. En je kan het daadwerkelijk ontwikkelen. En Den Haag duurt het toch wat langer.
2: Zeker. En in Den Haag is er ook heel veel dynamiek. Het kan ook zomaar veranderen omdat er verkiezingen komen.
1: Ja.
2: En dan komt er een andere koers. Dan heb je het net op de rails. En dan moet je toch weer terugvechten. Er kan ook zomaar wel iets gebeuren waarvan je denkt, oh, dat had ik ook niet voorzien. Dat kan natuurlijk op iedere werkplek of onder iedere verantwoordelijkheid. Maar ja, dat is natuurlijk zo. En ik wilde ook echt, toen ik de politiek verliet, toen heb ik ook gezegd, ik wil weer terugkeren in de gewone samenleving.
1: Ja.
2: Omdat de gewone samenleving is natuurlijk zoveel meer dan in Den Haag. Den Haag is net een zwart gat. Daarin verdwijnt eigenlijk alles van de belangrijkheid van Den Haag.
1: Ja.
2: Terwijl, joh, we zijn ook allemaal gewoon mensen. We moeten ook gewoon allemaal naar de boodschap. We moeten ook allemaal, als je kinderen hebt, naar de sportclub brengen. Het gewone dagelijkse leven daar dichterbij komen, dat wilde ik heel graag.
1: Ja,
2: en dat kan ik uitstekend combineren natuurlijk met de Wiep.
1: Ja, inderdaad.
2: Want dat is ook het gewone leven.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Drie jaar lang heb je de tijd gehad om uit te zoeken wat nou bij jou past.
2: Ja, klinkt vaag, hè?
1: Klinkt heel vaag. Merk je daarbij, ook bij het solliciteren, dat mensen vooral de Renske leidende oud-politicus zagen?
2: Zeker, en dat is aan de ene kant een zegen, want daarvoor werd ik bijvoorbeeld ook uitgenodigd voor lezingen of trainingen.
1: Uh-huh.
2: Van de week nog heb ik een hele leuke training gegeven aan ambtenaren die op de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken werken en die gewoon vragen hadden over ook weer de toeslagenschandaal van, goh, wat kunnen wij daar nou van leren? Dat was ontzettend leuk om dat ook in te zetten. Ik ben gevraagd om advies te geven over digitale datagebruik bij de politie. Dat komt ook omdat ik daar op wetgevingsgebied veel over had gedaan. En ook veel weet van de kanten van kennis, maar ook van de toepassing van digitalisering. Dus dat zijn hele leuke dingen.
1: Ja.
2: En daarmee ben ik op ontzettend veel plekken geweest. Maar zeker als er op sollicitaties van functies is, dan ben je een publiek figuur en mensen denken al te weten wie je bent.
1: Ja.
2: En je bent natuurlijk veel gelaagder dan alleen wat je ooit een rol hebt gespeeld in de politiek.
1: Ja, en wat deed dat met jou als jij moest solliciteren en mensen kwamen weer terug op die rol uit het verleden?
2: Nou ja, kijk, zo heb ik het ook bij de Biep aangepakt. Hopen dat je aan tafel komt. En als je aan tafel komt, kan je mensen overtuigen. Dat is het toch ook vooral. Maar tegelijkertijd kan je ook kijken of het wederzijds klikt. Want dat weet je ook niet bij een vacature. Ik heb mezelf wel eens vergeleken met toch iemand die in een soort van maatschappelijke coma ook had gelegen. Want ook al ging ik over van allerlei grote zaken en wetten en noem allemaal op. Hoe werkt dat nou, dat solliciteren? Ja, dat was voor mij natuurlijk ook jaren geleden. Hoe werkt zo'n assessment? Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja.
2: Dus het was ook heel goed om dat wel te ervaren. Kijk, en afwijzingen zijn nooit leuk, maar die maken ook wel dat je dus dan denkt, ja, oké, dan was dit het niet. Laat ik eens breder gaan kijken. En begin dit jaar had ik een hele leuke opdracht. Dat was de formatie van een nieuw college in Schiedam. Daar heb ik niet zoveel in Schiedam. Ik ken ook niet zoveel mensen in Schiedam. Maar zij vonden mij de aangewezen persoon om vier heel verschillende partijen, van pro tot VVD. Nou, dat is landelijk ook nog wel aan de hand.
1: Zeker, ja.
2: Maar ook DENK en een toch een volksere, rechtsere partijen die ook op papier zouden clashen. En ze vroegen mij van, ja, kan jij ons niet begeleiden? Want jij kent bestuurskamer, maar je kent ook de voetbalkantine.
1: Ja.
2: Dus kom jij ons maar helpen. Ja, en dat was zo leuk om gewoon met vier partijen uiteenlopende visies op de stad Schiedam in dit geval, maar heel natuurlijk lokaal, praktisch, elkaar overtuigen. En toen dacht ik wel, ik ga veel lokaler kijken naar functies.
1: Ja.
2: Ik ga veel dichterbij. En toen kwam de Biep langs, met mijn achtergrond als Neerlandicus, dacht ik echt, dit moet ik proberen. Ja, en dat was een schot in de roos. Dus dat is een beetje ook hoe dat is gegaan.
1: Ik wil even iets persoonlijks voorleggen. Want ik vind jouw rol in de toeslagenaffaire indrukwekkend. Ik denk dat veel mensen jou kennen daarvan. En met dat in het achterhoofd vind ik het ook wel weer jammer dat we jou niet terug gaan zien, in ieder geval voorlopig niet, in de lokale politiek.
2: Ja.
1: Heb je dat gevoel zelf niet? Van je kan zoveel impact maken op landelijk niveau. En dat heb je ook gedaan.
2: Ja.
1: En dat zeg je nu vaarwel voor een job lokaal / regionaal.
2: Ja en nee. Weet je, ik ben niet weg. Als ik ergens voor word. Kijk, weet je wat ik ook heb ervaren in de afgelopen 3 jaar? Ik werd op een gegeven moment gevraagd om af en toe aan te schuiven bij VI.
1: Ja.
2: Nou, dat vond ik leuk om te proberen. Dat had ik als Kamerlid nooit gedaan. Omdat je dan in een rol zit. En dat is totaal onvoorspelbaar natuurlijk, die kletsende mannen daar aan tafel.
1: Ja.
2: Maar ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik mocht ook nog wat vaker terugkomen. En toen ik daar iets zei over van, nou, dat ministerie van Financiën, dan moest mij maar eens even bellen. Want ik heb wel ideeën over hoe het op te lossen.
1: Ja.
2: Ik zat wel binnen een week aan tafel.
1: Ja.
2: En dat lukte me als Kamerlid dus niet.
1: Nee.
2: Dus ik ben niet weg. Ik ben ook niet uit het land. Ik heb alleen wel gewoon nu een nieuwe fulltime baan waar ik me lekker op kan storten. Waar ik ook echt heel veel zin in heb. Dus ik zie dat eigenlijk niet zo. Ik moet er niet aan denken om in een politiek wespennest te stappen op dit moment. Nee.
1: Terwijl ik jou zo hoor praten, hoor ik wel een hele bevlogen Renske. Als je vertelt over hoe die formatie is gegaan in Schiedam. Ja. En dat je dan lezingen mag geven en dat je bij de politie langs mag gaan. Is het dan niet zonde dat je die tijd inruilt en misschien ook wel die vrijheid voor een vaste baan onder de, even oneerbiedig gezegd, onder de TL-lampen?
2: Ja, zo zie ik de biep niet hoor. Daar doe je ze mee tekort. Dat is echt wel heel oneerbiedig. Nee, kijk, ik heb juist in die periode dat ik dat heb gedaan ook heel erg ervaren dat ik het miste om ergens concreet langdurig aan bij te dragen. Enerzijds miste ik gewoon het onderdeel zijn van een team en af en toe eens een uitje en dat je elkaar wat beter kent dan dat je iedere keer komt binnenlopen als de hotemetoot die het even gaat vertellen. Want dat kan ik goed, hè? Dat kan ik goed. Maar ik miste dat enorm. En ik miste ook dat op het moment dat je dan ergens een lezing hebt gegeven, mensen misschien hebt geïnspireerd om te kijken hoe kunnen we dat verder brengen. Dus het was voor mij echt een bewuste keuze om wel uit dat ZZP'en adviseren te stappen. Ja. Dat was echt een bewuste keuze.
1: Ja.
2: Ik wilde gewoon echt gewoon ergens langdurig met mensen mijn schouders onderzetten. En dat dat een maatschappelijke plek zou moeten zijn, dat was voor mij ook evident. Dat het niet een commercieel bedrijf zou zijn, dat is misschien voor iedereen evident. En waar kan dat dan beter dan in zo'n plek als de Biep?
1: En sluit jij hier voorlopig de deur naar de landelijke politiek dicht?
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: Ja, maar die heb ik heel bewust dichtgetrokken.
1: Ja,
2: een aantal
1: jaar natuurlijk al. Maar het kan ook zijn dat je zegt van ik hou altijd wel een kier open. You never know.
2: Wat mij betreft staat hij niet open. Ik zeg ook niet, je hoeft me niet te bellen. Ze moeten me maar bellen. Maar nee, mijn toekomst was in 23 heel duidelijk.
1: Ja.
2: Meer lokaal, meer gewoon het gewone mensleven. En ja, dat heb ik nu ook gevonden. Dus daar ga ik me lekker op storten.
1: Ja, 1 november start je. Waar wil je nou het eerste naar kijken?
2: Nou, wat me heel erg leuk lijkt, en dat vroegen ze ook toen ik gepresenteerd werd aan het personeel, is om gewoon alle facetten van dat werk van de Biep goed te leren kennen. Wat doen de leesconsulenten nou precies? Hoe zit dat met de bibliotheken op school? Hoe werkt dat met dat tweede taalonderwijs? Want dat kan je lezen. Dat heb ik gelezen in de voorbereiding op sollicitatiegesprekken en allerlei beleidsstukken. Maar ik wil die mensen zien. Ik wil eens met die programmeurs meelopen van hoe werkt dat dan? Hoe gaat die samenwerking? En ik zal natuurlijk kennis moeten gaan maken met 5 colleges, want het zijn 5 gemeenten waaronder we vallen. Nou, daar ben ik voorlopig wel even zoet mee als ik ga beginnen, denk ik.
1: Ja, 10 locaties, ik zei het al in de intro, dus je moet allemaal langs, je moet allemaal kennis maken, dus het kost natuurlijk tijd. Ik las dat jij jezelf ook een leesfreak noemt. Wat wil jij nou doen voor mensen voor wie lezen helemaal niet zo vanzelfsprekend of aantrekkelijk is? Want er is nog een enorme doelgroep waar lezen dus helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
2: Nou, ik zou eigenlijk iedereen willen zeggen die denkt ik ben geen lezer. Je bent ook een lezer als je luistert. Lezen, tekst verwerken, brengt een bepaalde het brengt bepaalde vaardigheden met zich mee. Je leert daardoor dingen doorgronden. Je leert ook empathie. Hè? Dat is natuurlijk in een roman. Dan ga je meeleven met mensen als het vanuit een bepaald perspectief is geschreven. En je leert ook verbanden zien.
1: Ja.
2: Weet je, en die kan je dus ook luisteren. Je kan dat ook voorlezen of voorgelezen krijgen. Je kan er ook zelf aan schrijven. Dus lezen is veel meer dan dat ene boek. Kijk, ik denk altijd maar, het is niet voor niets dat op het moment dat er regimes zijn die neigen naar absolutisme, dat ze boeken gaan verbieden.
1: Ja.
2: Want boeken kunnen ook super gevaarlijk zijn.
1: Ja.
2: Die kunnen jou iets leren wat niet de bedoeling is.
1: En dat is duidelijk.
2: Welke
1: rol kan de bibliotheek daar dan in spelen? Wat is jouw visie daarop? Hoe kun je het nog toegankelijker maken zodat die drempel om te gaan lezen, of in jouw woorden te gaan luisteren, lager wordt?
2: Nou, dat is denk ik wel iets waar ik gewoon ook vanuit nature heel erg naar zal kijken. En ook met iedereen over zal spreken binnen de Biep. Is hoe zorgen we ervoor dat er meer mensen komen. Dat we meer bezoekers trekken. Dat we meer mensen betrekken. Maar vergis je niet, naar de bibliotheek gaan meer mensen dan naar de bioscoop en de musea samen. Hè? Oh ja. Het is ongelooflijk. 80 miljoen mensen gaan op jaarbasis zijn bezoeker van de bibliotheek. Dus we moeten alles ook niet te klein maken. De relevantie is heel erg groot. Maar ik denk dat het ook kan door andere dingen te doen dan het lezen centraal te stellen. Dus dat je, en dat gebeurt natuurlijk al enorm, maar dat je dus de bib een plek maakt waar mensen dan ook in contact komen. En de volgende stap kan dan zijn, misschien is een boek lezen, misschien is een luisterboek aanschaffen, of gewoon een artikel lezen. En dat kan dus ook met een dino, maar dat kan ook met een uitvoering. Ik zag dat ze laatst een enorme nacht hadden met de jeugd. Super tof. Het is nu kinderboekenweek. Er is van alles te doen, overal. En lezen. Dat wordt wel mijn motto als dat het niet al was. Ik hou zelf ook enorm van.
1: Ja. Laatste vraag. Stel dat we over een jaar opnieuw spreken. 1 november 2027. Wanneer zeg jij dan, mijn eerste jaar is geslaagd?
2: Dat vind ik ingewikkeld. Want ik wil ook wel echt de ruimte nemen om de organisatie goed te leren kennen. Maar ik denk dat het dus goed is geslaagd als dat is gelukt. En als we op dat moment echt gewoon een bepaalde ambities kunnen stellen van oké, maar dat gaan we volgend jaar en over een paar jaar gaan we dan echt met elkaar neerzetten en dan gaan we naartoe. Want er gebeurt heel veel bij de BIEB. En dat moet je vooral niet doen. Maar het kan misschien soms wel nog iets meer uitgelegd of over het voetlicht worden gebracht of gevierd worden. Maar goed, misschien zeg ik nu wel iets waar ik over, als ik er 3 weken ben, denk, oh, dat doen ze al lang.
1: Ja, je moet er beginnen,
2: dat weet
1: natuurlijk.
2: Ik niet, nee. Dus daar ben ik ook een beetje voorzichtig in.
1: Maar ik vind gevierd hebben, vind ik wel iets om te onthouden.
2: Ja, de BIEB moeten we vieren. En in al zijn facetten. Wat dus heel leuk is, dat de wettelijke taak voor de BIEB is een paar jaar geleden echt veranderd. Die gaat ook veel meer over dus meer dan alleen die boeken, maar wees een plek waar mensen samenkomen, waar je verbinden, waar mensen geïnspireerd raken, waar mensen thuis kunnen zijn. Ja, en dat mogen we wel meer gaan vieren en nog groter neerzetten.

0: Je luistert nog steeds naar het beste van Haarlem 105. Ed Laurens uit Heemstede maakte Leeflang, een app die met 14 vragen inschat hoe oud je wordt. Hij kwam er afgelopen donderdag over vertellen bij Rudy Nicola in Haarlem Vandaag.
1: Dit is Haarlem Vandaag. En even een vraagje, hoe oud word jij eigenlijk? 80, 90, misschien wel 100. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zou dat best wel willen weten. Behalve als het antwoord tegenvalt. Ik weet niet of ik daar dus al blij van word. Toch even Heemstede naar Ed Laurens. Laurens, er een app voor gemaakt. Je beantwoordt 14 vragen over roken, bewegen, gewicht, alcohol en slaap. En dan zie je niet alleen hoe oud je naar verwachting wordt, maar ook wat het oplevert als je anders gaat leven. De app heet Leeflang. En volgens de maker stond hij na de lancering meteen bovenaan in de gezondheidscategorie van de App Store. Ed, welkom.
2: Dankjewel.
1: Dat klopt, hè?
2: Bovenaan. Dat klopt helemaal. Je hebt het al perfect verteld.
1: Ja, dat is wel gaaf om te zien dat hij opeens bovenaan stond. Wat dacht je toen je zag, hey, op nummer 1, mijn app?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik zag het niet eens. Op een gegeven moment een vriend die stuurde mij een screenshot en zei, hey, je staat op nummer 1. Toen ben ik gaan kijken. Ja, dat was inderdaad het geval.
1: Ja, leuk. Hoe kwam je op het idee om een app te bouwen die vertelt hoe oud we worden? Was je zelf nieuwsgierig naar je eigen houdbaarheidsdatum?
2: Ja, maar de grap is eigenlijk dat ik dit idee al 10 jaar geleden had. Alleen ik had nooit de tijd en ook niet de technische vaardigheden om het te maken. Omdat iedereen weet wel, roken is slecht en dat soort zaken, maar het zegt niet zoveel. En ik was geïnteresseerd, ja, maar hoe slecht is het nou? Wat levert er nou op als je stopt met roken? Hoeveel langer leef je dan? En daarom heb ik de app Leeflang gemaakt.
1: Ja, en je zegt het al, ik had de tijd niet. Nou, de tijd heb je blijkbaar nu wel, maar vooral het stukje techniek, dat is belangrijk. Want ik zeg net ook tegen jou, ik pak even mijn telefoon erbij. Ik heb ook onlangs een eigen app ontwikkeld. En dat komt allemaal vanwege AI. Tegenwoordig kunnen we allemaal coderen zonder kennis te hebben van coderen. Dus dat is in jouw geval ook geweest, denk ik, hè?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb wel kennis van coderen. Ik ben nog van de oude stempel. Ik heb nog COBOL geprogrammeerd.
1: Oké.
2: Maar ik moet wel zeggen, een gelikte app op de iPhone is toch een andere koek. En dat kon ik 10 jaar geleden niet. En met behulp van AI kan ik dat nu wel.
1: Ja, dat is wel gaaf inderdaad. Hey, ik beantwoord dus 14 vragen. En dan vertelt jouw app dat ik bijvoorbeeld 82 word. Ik zeg maar wat. Hoe serieus moet ik dat getal nou nemen?
2: Het blijft een schatting op basis van eigenlijk alle Nederlanders. De basis is de levensverwachting zoals de CBS die ziet. Aangevuld met internationale studies. Wat de effecten zijn van roken, drinken en al die zaken die in die 14 vragen zitten.
1: Ja.
2: Dus het is geen persoonlijke garantie of voorkast wat het wordt. Maar het is wel de meest waarschijnlijke schatting op basis van de beste cijfers die we hebben.
1: Ja, en hoe ziet het er dan uit aan de achterkant van jouw app? Want we zien allemaal, ook in mijn geval, gewoon een app. En die gebruik je hopelijk naar alle tevredenheid. Maar aan de achterkant gebeurt er waarschijnlijk heel erg veel en is het gevuld met heel veel informatie.
2: Er zit een vrij gecompliceerd rekenmodel achter.
1: Oh ja.
2: Die eigenlijk begint met de sterftetabel van het CBS. Daarvan wordt gekeken, wat is de gemiddelde Nederlander? Vervolgens heb ik allerlei internationale studies erbij gepakt. Wat zijn de effecten bijvoorbeeld van een verhoogde BMI, van roken, van drinken, van bewegen, van gezond eten? Er zijn allemaal aparte studies van wat dat doet met je leeftijd. Maar het is niet geïntegreerd. En dat heb ik nu wel gedaan in dat model, waarbij ik ook weer dubbeltellingen en dat soort dingen eruit had moeten halen.
1: Ah ja, vertel eens, hoeveel uur ben je ermee bezig geweest, denk je?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik deed het idee is al 10 jaar geleden ontstaan.
1: Ja.
2: Maar ik heb nu de afgelopen 2 weken er eigenlijk aan besteed om dit tot een goede app te maken. Ja. Heel veel te testen ook.
1: Maar kan je het uitdrukken in uren?
2: 60 uur.
1: Ja. Ja, om even een beeld te geven dat het best wel wat tijd kost om zo'n app te bouwen.
2: Ja, het bouwen zelf met behulp van AI was eigenlijk nog de minste moeite. Maar op een gegeven moment moet je ook wel nadenken over hoe het logisch in elkaar zit, hoe het model in elkaar zit.
1: Ja, ik heb zo vaak gehad dat ik met mijn app bezig was en dan in bed ging liggen om eigenlijk te slapen. En dan kwam er weer een idee en dan rende ik weer naar mijn computer om weer wat wijzigingen te doen. Heb je dat soort momenten ook gehad? Dat je op een willekeurig moment dacht van, oh, ik wil het eigenlijk zo inrichten. Of was het eigenlijk meteen al heel snel duidelijk hoe je het wilde?
2: Nee, je blijft. Dat is sowieso met programmeren, dat was vroeger ook al.
1: Ja.
2: Je blijft iedere keer weer nieuwe dingen zien en nieuwe dingen. Mijn vrouw die heeft al een paar keer geroepen van, als het om 1 uur of 2 uur 's nachts was, waarom kom je niet naar bed?
1: Ja, herkenbaar. Ja. Als mijn vriendin nu luistert, dan zegt ze precies hetzelfde inderdaad. Stel, hè, ik vul jouw app in en ik krijg te zien dat ik veel minder oud word dan ik hoopte. zou je daar behoorlijk van kunnen schrikken. Heb je er wel eens over nagedacht bij het bouwen van die app, dat het ook de andere kant op kan gaan?
2: Het kan confronterend zijn, maar het goede is juist de hoop die je hebt. Want de app geeft gelijk aan, ja, maar wat kan je nou doen om wel langer te leven? En je kan meteen zien, als stel dat ik stop met roken, het gaat mij gewoon 6 extra jaren opleveren. Of stel als je zegt, ik ga iets meer groente en fruit eten, ik krijg er gewoon een jaar bij. Dus het maakt het heel concreet.
1: Ja, en op een gegeven moment was die app ook gelanceerd. Wat voor reacties heb je gekregen van mensen in jouw omgeving? Wat zeiden ze tegen jou?
2: Nou, precies wat jij ook zegt. Oh ja. Sommige mensen vonden het toch een beetje confronterend. Maar gelijktijdig zeiden ze van, nou, ik moet toch dan serieus eens gaan nadenken hoe ik bepaalde dingen ga veranderen. Want ik zie nu echt concreet wat het verschil is.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat jouw doel, als je dat hoort, dan geslaagd is. Want dat is het enige wat je wilde, toch?
2: Absoluut, daar gaat het mij om.
1: Ja.
2: Het is, kijk, hoe oud je wordt is natuurlijk een leuk weetje. De schatting, hè, van hoe oud je wordt is een leuk weetje. Maar waar het ook echt om gaat, is om mensen duidelijk te maken. Ja, wat levert dat nou op als ik echt iets anders ga leveren?
1: Ja, ja, precies.
2: En dat heel concreet in jaren te vertalen.
1: En die basis-app, die staat nu?
2: Ja.
1: Heb je nog nu al ideeën hoe je die app verder wil ontwikkelen? Of is het goed zo?
2: Ik ga ervan uit. Ik zou hem niet gelanceerd hebben als ik niet had gedacht dat het goed is. Ja. Dus, maar ik sta natuurlijk altijd open voor suggesties.
1: Ah, ja.
2: Eigenlijk is mijn plan even te kijken hoe het hiermee loopt. En dan te gaan kijken of ik ook bijvoorbeeld voor Duitsland of voor Engeland iets kan maken.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dan is het model natuurlijk weer helemaal anders. De sterftetabellen zijn anders. De factoren zijn misschien anders. Ja, maar dat is mijn plan eigenlijk.
1: Dus dat worden nog een aantal lange avonden als ik je zo hoor.
2: Als het goed is wel.
1: En jij ontkomt natuurlijk ook niet aan deze vraag. Hoe oud word jij volgens je eigen app?
2: 88.
1: Oh.
2: Maar ik drink niet. Ik rook niet. De app zegt wel dat ik iets meer gezond moet eten.
1: Oké, maar 88, dat teken je wel voor, hè?
2: Ja, denk ik. Ja, zeker. Ja.
1: Ik had 84. Omdat ik nog wel van een drankje hou. Ik moet zeggen dat ik niet elke week drink, maar soms kan ik hem behoorlijk raken. Mocht ik dat veranderen, dan word ik waarschijnlijk ook 88.
2: Nou, dat hoop ik voor je. Ik zou zeggen, leef lang.
1: Ja, leef lang inderdaad. Zo heet ook de app en die is voor iPhone en iPad te koop in de App Store voor 99 cent. Ed, dankjewel.
2: Dankjewel, fijne avond.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is ook klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Herco Lin. Wiese Billenbrand, die moet op de blaren zitten. Waar komt dat nou weer vandaan?

0: Wat een beeldspraak zit er toch in deze plaat. Wie heeft er niet als kind een brief in een fles gedaan en die in het water gegooid? De film Castaway met Tom Hanks had toch nooit deze bijzondere plaat... had toch nooit zo geheten zonder deze bijzondere plaat. Maar goed, dat is natuurlijk een 100% aanname van mij. Hoewel, voor mij is het dan toch wel weer het laatste beeld dat het strand vol ligt met die flessen in de tekst. Ja, daar heb ik zoveel beeld bij. Misschien komt dat omdat ik dan in beelden droom of zo. Maar ja, dan, dat hele strand vol met die flessen post. Ja, prachtig dat je dat dus in een tekst verwoordt die dan bij mij zo blijft hangen. Ja, daar hou ik dan wel echt van. Message in a Bottle is de single van het tweede album van The Police, Regatta de Blanc. En ik leerde The Police kennen doordat ik het eerste soloalbum, Dream of the Blue Turtles, van Sting kreeg. En die kreeg ik van een klasgenoot van me. En die was echt fan van The Police en die vond dat dus helemaal niks. En daarom mocht die plaat zo hebben. Weet je wel, en dat eerste soloalbum, dat is waar ook de plaat Russians op staat. En dat is echt, is het nog steeds mijn, dat ik denk dat dat de beste... beste plaatje is van Sting. Ja, misschien wel. Maar goed, hoe gaaf ik nu The Police ook vind, dan blijft mijn uitgangspunt toch altijd Sting. Dus vanuit Sting land ik in de liedjes. En ja, nou ja, maar wonderschoon. Top 3 zou ik kunnen noemen, denk ik. Denk Roxanne, Every Breath You Take en dan deze Message in the Bottle. Maar goed, dat is, ja, ik vind deze tekst dus echt geniaal. Welkom bij de 82e van Hot naar Herco. En je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek die gaat over wie zijn billen brandt, die moet op de blaren zitten. En deze uitdrukking die is aangevraagd door Stefan. Dus Stefan, ik hoop dat je luistert. Hij doet op zaterdagavond in de show van Bas van der Schuit, 023, altijd de mop van Stefan. Maar hij stapt ook een beetje over. En dat vind ik wel leuk, want het is al, hij heeft al een paar keer een spreekwoord of een uitdrukking ingediend. Dus dankjewel. En ik heb het voor je uitgezocht. En ik wist niet dat deze dus gewoon in de middeleeuwen al bestond. En voor de radiokijkers, ik ben niet alleen in de studio. Want Karel, die is in de studio aangekomen. Welkom in de studio, Karel.
1: Ja, Herco, fijn het te zijn.
0: Ja, onwijs fijn. En, maar meteen met de deur in huis vallen, wat een tof shirt heb je aan.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik kom recht uit het stadion, Telstar Den Haag.
0: Ja.
1: Ja, Telstar-fan zijn ben je niet voor je lol.
0: Nee, dat was 2-2. Vandaag denk ik wel waar.
1: Ja, 2-2. Ja, weet je, voetballen zonder spits is erg lastig.
0: Ja, maar gelukkig heb je de keeper nog.
1: Ja, die keeper is wel goed. De verdediging is wel goed.
0: Ja, maar ik zag wel een heel lullige kopbal waardoor de 1-0 gescoord.
1: Ja,
0: dat is
1: echt... ik ben zo'n fan die daar echt morgen nog van baalt.
0: Oké, ja. Ik vind wel, want ik denk dat 2 seizoenen geleden ze het dan in de laatste minuut nog weggegeven hadden.
1: Zeker.
0: Dus dat is alleen maar plus.
1: Zeker.
0: Dat,
1: zeker.
0: Dat
1: en alle oude fans zitten de hele tijd hun adem in te houden bij dit soort momenten.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, ach.
0: Maar goed, ik ga straks met jou over iets heel anders in gesprek. Dat heeft wel een beetje met Amuiden te maken.
1: Zeker.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het is. Jij hebt je DNA afgestaan om je...
1: Oud-oom,
0: ja. Engelzwaan.
1: Engelzwaan,
0: om die misschien dus ergens te ontdekken in een graf dat nu onbekend is.
1: Zeker, ja.
0: Hij is op zee gebleven.
1: Op zee gebleven in juni 1945.
0: Ja.
1: Mijn aan dek gekregen. En dan is een visserschip natuurlijk helemaal kansloos. En nooit meer thuisgekomen.
0: Nee.
1: Dus, dat is het idee van die stichting Maritiem Vermisten.
0: Ja.
1: Om ze weer naar huis te brengen.
0: Ik ben heel benieuwd wat voor verhaal hier allemaal achter zit. Dus fijn dat je daarvoor naar de studio wil komen. Dus, maar dat is pas het tweede uur. Dan rest mij voor nu nog heel eventjes om het thema van het muzikale drieluik te zeggen. En ja, daar moet toch een plaatje mee te vinden zijn. Er staat een leuk artikel op onze website. En daarom is het thema vandaag tuin. Groen, zaaien of oogsten. Dus weet je daar een mooie plaat over? Stuur me een bericht. Dat kan gewoon door een appje naar de studio te sturen. 06 105 105 38. En dan ben ik benieuwd. En dan ga ik daar weer een top 3 van maken. En ik vrees dat het vandaag voor mij niet makkelijk is. Wat wel makkelijk is, is het volgende plaatje. Want dat is gewoon het heerlijke Bastille met Shut Off the Lights.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En vandaag gaat dat dus over de uitdrukking wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Dankjewel Stefan, jij hebt deze aangevraagd. En ja, ik denk wel dat wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten een beetje iets is wat je oma tegen je zegt. Ik denk niet dat je dat tegen je klasgenoot zegt bijvoorbeeld. Ik denk dat mijn zoon, die had toetsweek over spreekwoorden vorige week. Daar zat hij zelfs niet bij. Dus het is wel een beetje ouderwets, maar het is wel vooral heel doodnormaal Nederlands. En dat is wel mooi aan deze uitdrukking. Wat betekent het? Nou ja, het betekent dat je iets doms doet en dat je daar ook de gevolgen van zal moeten dragen. En het liefst zonder klagen. Dus als je je vergist of je maakt een fout, ja, dan moet je daar ook mee kunnen omgaan. En vooral dat laatste, dat zit er ook echt in. En waar komt het vandaan? Ja, de uitdrukking is eigenlijk gewoon al heel oud en die komt uit de middeleeuwen. En juist ook daarom, omdat het zo oud is, dan weet niemand precies waar het vandaan komt. De uitdrukking, en dat is ook waaruit die herleid is, die wordt veel in sprookjes gebruikt. En ik stap over naar een sprookje uit Suriname. De buurmeisjes Akuba en Afiba die ontmoeten een oude vrouw die beide meisjes een mini-pompoen geeft. Hiervoor moeten ze lastige en gevaarlijke wegen volgen. En Akuba die volgt alle instructies van die oude vrouw en neemt het gevaarlijke pad door het bos. Enzovoort, enzovoort. En als beloning wordt haar mini-pompoen gevuld met goud en zilver. Afiba, die is jaloers op Akuba, die besluit hetzelfde te doen, maar die volgt de instructies niet. Ze besluit de makkelijke weg te nemen en er ja, kort door de bocht en de kantjes er vanaf lopen. Dan kan je van alles meteen bijhalen. Ja, en haar mini-poppoen die vult zich de volgende dag met wormen en kakkerlakken in plaats van goud. En net zoals iemand die zijn billen verbrandt en dan met de blaren moet leven, moet Afiba dus ook de gevolgen inzien van haar verkeerde keuze dat ze zich er met een Jantje van Leien vanaf wilde maken. En dus dat zit echt in dit spreekwoord. Sprookjes, middeleeuwen. Ik vind het een hele leuke dat je deze hebt aangevraagd, Stefan. Ik ken deze, ik had geen idee waar het vandaan komt en vooral ik had geen idee dat ze oud was. Dus ja, niet altijd is te achterhalen dus waar het vandaan komt, maar vandaar dit. Ja, en dan zoek ik er ook altijd een liedje bij. En toen kwam ik uit bij Better Sit Down Boy van Confidence Man.

Dat was de spreekwoordenrubriek deze week. Volgende week gaat hij over het loopt met een sisser af. Daar kwam mijn zeer gewaardeerde collega Noah van den Burg mee. En dit is Supergirl van Raymond.

Het thema van het muzikale drieluik is tuin, groen, zaaien of oosten. Dus weet je daar een mooie plaat over? Laat het me weten. Dit is Into Temptation van Crowded House.

0: Op onze website staat een heel leuk bericht over de zelfoogsttuin uit het Ramplaan kwartier. Want even kijken, 13 jaar geleden begon Erik de Keulenaar met een zelfoogsttuin. Eerst bij de Leiduin in Heemstede en later in het Ramplaan kwartier in Haarlem. Wij telen groenten is daarna gegroeid met honderden deelnemers die wekelijks zelf hun groenten van het land oogsten. Maar nu is het volgens hem tijd om het over te dragen aan de nieuwe eigenaren. Haarlem 105 maakte er een leuke reportage over. Dus ga vooral even naar onze website. Kimberly Luske heeft dat gedaan met een artikel en ook even een interview met de nieuwe eigenaren. Ja, en zo'n leuk bericht. Ik vind het een fantastisch plan dat je dus daar zelf je groenten kunt gaan halen om dat op te eten in plaats van naar de supermarkt te lopen en dat in een plastic zakje te kopen zoals ik zelf doe. Dus vandaar dat vandaag het thema van het muzikale drieluik dus is tuin, groen, zaaien of oogsten. Dus ik zie Karel kijken. Daar heb jij meteen een idee over, of niet?
1: Ja, Vondelpark, Akda in de Munnik.
0: Vondelpark.
1: Geweldig nummer.
0: Is dat met die tekst erin, dan huilen de wolven?
1: Nee, dat is een ander nummer.
0: Ja.
1: Dat is de tas in de vijver gooien. Dat is, daar hebben ze later een vervolg op gemaakt.
0: Oh.
1: Maar deze is, daar zit het schitterend zinnetje in. Hoe raakt het Vondelpark vannacht? En dan is het antwoord, wat maakt het uit? Wat kan het schelen? Nou, Bos, wat had je dan verwacht? Nou, dit is een enorme humor. Dat ook cabaret-artiesten zijn.
0: Nee, dat snap ik. Ja, ik heb grote moeite met Akda in de Munnik. Dus,
1: echt waar?
0: Ja.
1: Ja, je kan bij mij in therapie.
0: Ja, dat vind ik dan fijn. Maar Vondelpark van Akda in de Munnik gaat op de lijst. Dus wie weet redt hij het top 3. Dan moet hij wel door de ballotagecommissie met mij heen.
1: Ja, maar goed, precies.
0: Jij hebt invloed. Maar goed, weet je een mooi nummer over dus tuin, groen, zaaien of oogsten? Een appje naar 06 105 105 38. En wie weet komt die van jou in de top 3. En zoals je weet draai ik ook elke week mijn keuze. Daarvoor gaan we terug. R.E.M. heeft een album gemaakt, Green. Daar komt deze niet vandaan. Het is nog een album ouder van Fables of the Reconstruction. En daar staat het grappige, gitarige Green Grow the Rushes Grow op. Hier is die.

0: Wat een toffe platen zijn er weer binnengekomen. Wat dacht je? Goed gedaan. Greener Pastures van Little Barry. Dat stuurt Rink in. Lemon Tree van Fool's Garden. Stuurt Peter in en Archie. Even kijken. Regenboog Farmen van Helene Fischer. Dat is wel een diepe interpretatie, maar het heeft natuurlijk wel met groen te maken. High Garden van The Cure. Perfect Day. Van Lou Reed. Ja, natuurlijk. The Garden van Rush. En ik kwam Garden ook tegen van Pearl Jam, van Take That, van Alan Jackson en van Van Morrison. En Simon, die stuurt er leuke in. Er is in het Gronings Mien Toentje van Ede Staal. Dat is dus mijn tuintje. Dankjewel Simon voor deze originele inzending. Maar ik heb het even getest, maar ik kan het lied helemaal niet verstaan. Dus die ga ik niet draaien vandaag, maar misschien een andere keer. Misschien met jouw uitleg erbij of zo. The Green Leaves of Summer van Tionkin. Of The Garden Song van John Denver. Green Sleeves van Olivia Newton-John. En daar zei ook nog iemand, even kijken, dat kan ik nu niet vinden van... Nee, dat was jij, Karel. Iedereen die ooit een muziekinstrument... leerde spelen, die moest dit spelen.
1: Ja, Greens is echt een vreselijk nummer. Dus ik hoop niet dat hij de top 3 haalt.
0: Nee, die haalt de top 3, anders zou ik hem niet voorlezen.
1: Ja, heel goed. Maar terecht, het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, ik krijg natuurlijk een Alles van Green Day binnen. Van Lonneke, die was hier vorige week in de studio. Ik krijg ook Green Day van Green Day binnen. Dus er is een plaatje Green Day. Secret Garden van Bruce Springsteen. Een Empty Garden van Elton John. En The Ballad of the Green Berets van Barry Sadler. Ja, allemaal superleuke platen. Maar goed, dan naar die top 3. Ja, dat is dus dringen. En de eerste plaat is een beetje gemeen, maar hij is echt een heleboel keer ingediend. Mariska heeft hem ingediend, Wouter heeft hem ingediend. Green Green Grass van George Ezra. En de een vindt dat vreselijk, maar ik vind dit best wel een leuke plaat. En die is ook voor Mariska, want die is jarig vandaag. Dus ik vroeg haar, kan ik een plaatje voor je draaien? Toen kwam er een andere discussie doorheen en kwam dit plaatje binnen. Toen zei ze, nou, die wil ik wel horen. Dus vandaar Green Green Grass van George Ezra op de derde plek.
2: Nummer 3.

En dat was het muzikaal drieluik. Dankjewel voor je mooie keuze. Volgende week een nieuwe. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Dit is I Belong To You van Lenny Kravitz.

En na het nieuws van 7 uur ga ik in gesprek met Karel Zwaan. Hij stond zijn DNA af om uit te vogelen of zijn oud-oom, die op zee is gebleven, teruggevonden kan worden. Tot zo, dit is Breakfast at Tiffany's.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oud nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Van hot naar herkodeel 2. Helpt DNA-onderzoek om oud-oom Engelswaan terug te vinden.

0: Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. En wie er al bij was, die weet dat Karel in de show is. Karel Zwaan. En wie net inschakelt of halverwege is ingeschakeld. Karel Zwaan, die heeft DNA afgestaan. Eigenlijk kun je het zelf beter uitleggen waarom dat is, Karel. Nogmaals welkom hier in de studio. Echt fijn dat je er bent.
1: Ja, goed om het te zijn.
0: Ja, en ook nog even uitleggen. Als je nu bent gaan radio kijken, dan zie je dat hij met, mag ik zeggen, trots... Of in ieder geval met, dat hij een Telstar shirt draagt. Hij komt rechtstreeks uit het stadion. Is hij zo meteen, meteen doorgekomen naar de studio. Ja, vind ik onwijs leuk. En IJmuiden is een beetje thema voor vandaag.
1: Ja, ja, en in een Telstar shirt over IJmuiden praten, dat is passend.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Zelfs op Haarlem 105.
0: Zelfs op Haarlem 105. Of misschien wel vooral op Haarlem 105. Want een goede buur is beter dan een verre vriend.
1: Zo is dat.
0: Zo, hartstikke idee. Hey, maar jij hebt meegewerkt aan... Aan een DNA-onderzoek. Ja. Kun je dat kort toelichten, zodat we zo dadelijk weten waar
1: we gaan luisteren? Ja, heel kort. Een oud-oom van mij is gebleven op zee in juni 1945. En het NFI is bezig met een project om te kijken of ze al die aangespoelde, onbekende doden... Ja. Of ze die weer een naam kunnen geven.
0: Precies.
1: En daarom is dus nabestaanden van mensen die dus gebleven zijn... gevraagd om DNA af te staan. En ik heb dat gedaan.
0: Ja, geweldig dat je daaraan meewerkt. Ik heb veel altijd over... voor mijn thema, wat betekent vrijheid voor jou... heb ik veel dingen al over de oorlog behandeld. En als iemand niet meer teruggevonden wordt... dan kan je op een of andere manier... dan kan je wel rouwen, maar dan kan je het niet afsluiten. Dus... Dat zou toch prachtig zijn als
1: zeker jouw auto teruggevonden kan worden. Zijn ouders, hè, dan heb je het over mensen die eind jaren 40 zijn overleden. Hebben nog een graf in IJmuiden. En ergens hoop je dat je zijn stoffelijke resten, of wat daar dan nog van is... daar naartoe kan brengen.
0: Nou ja, en die kans is natuurlijk aanzienlijk. Want er zijn dus heel veel... stoffelijk overschot aangespoeld.
1: Zeker,
0: waar ze gewoon geen idee van hebben.
1: Nee. Wie dus wel eens op een Waddeneiland komt... komt altijd op de begraafplaats... graven van onbekende mensen tegen.
0: Ja.
1: En wie weet.
0: Nou, en hoe dat nou precies gegaan is... en wat die Waddeneilanden ermee te maken hebben... en hoe dat nou precies zit met die kotter uit IJmuiden... die in de oorlog op zee voeren. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst doen we nog een soort verlengplaatje van het muzikale drieluik van het vorige uur. Waarom moest jij meteen denken aan Vondelpark?
1: Nou ja, ik las het thema natuurpark, Vondelpark, jaren in Amsterdam gewoond. En ik vind het een van de grappigste liedjes van Agda en de Munnik.
0: Precies, dus met veel kwinkslagen in de tekst.
1: Absoluut.
0: Ja, precies. Dus hier is Vondelpark vannacht van Agda en de Munnik.

0: In het kader van mijn rubriek Wat betekent vrijheid voor jou, heb ik bijvoorbeeld in de maand september de hele maand lang aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Maar dan probeer ik dat altijd van een heleboel verschillende kanten te doen. En daar vind ik het verhaal waar ik, wat ik las in de krant over Karel Zwaan. Die heeft zijn DNA afgestaan om te kijken of daarmee zijn oud-oom teruggevonden kon worden. Ja, en die is gewoon in de oorlog, helemaal aan het einde. Dus hezen ze een mijn aan boord, die explodeerde. En toen was hij er niet meer. Die is op zee gebleven. Ja, dat is dan scheepsmans of zeemanstaal. We hebben daar natuurlijk ook veel uitdrukkingen die daarbij horen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Maar ik was echt onder de indruk van het verhaal in de krant. En vooral ook het fijnmazige waarmee ze aan de slag gaan om dit uit te zoeken.
1: Ja, ja, ze zijn de initiatiefnemers is Stichting Onderzoek Maritiem Vermisten.
0: Ja.
1: Dat is een stichting. Die duiken ook. Hè. Die gaan op zoek naar verdwenen schepen. Want er zijn natuurlijk ook best wel veel schepen. Dit schip ook, hè, de HD-108. Het schip heet ook nog eens De Hoop. Het lag ergens boven Ameland. Maar ja, waar precies, dat wisten ze niet. En ze hebben dat teruggevonden.
0: Ja, kan me dat dus echt goed herinneren. Dat ze dit echt bij toeval zijn ze erop gestuurd. Want volgens mij waren ze eigenlijk naar een ander schip op zoek.
1: Ze zijn op zoek naar een ander schip. Ja, en eigenlijk doordat ze heel lang naar een ander helder schip aan het zoeken zijn gegaan. Ja. Hebben ze geloof ik al 10 andere schepen teruggevonden.
0: Ja.
1: Dat is op zich natuurlijk heel mooi. En ze halen dan ook allerlei voorwerpen naar boven om te kijken, okay, kunnen we dat gebruiken voor identificatie. Ze hebben onder meer de tanktop meegenomen.
0: Ja, daar sta je mee in de Amerikaanse krant op de foto. Ja. Stond het ook in het Haarlemse Dagblad?
1: Stond ook in het Haarlemse Dagblad. Ja. Dus dat is dus, het staat nog bij hun op de site. Maar het is wel heel bijzonder om dat te hebben. Dat ding heeft jarenlang, 80 jaar op de zeebodem gelegen.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel een dop die hij zeg maar voor de laatste keer heeft vastgeschroefd voor ze weggingen. Hè? Want die zit met 8 zware bouten, wordt zo'n ding vastgedraaid.
0: Ja, ja. Ja. En in Muiden, op de kop van de haven, daar is een monument. Daar staat dus ook de naam op van jouw oud-oom.
1: Ja.
0: Was hij echt visser of was hij machinist?
1: Ja, was visser. Hij was eigenlijk net terug uit Engeland. Hij is net zoals mijn opa Engelandvaarder. Nou, hebben mensen er altijd een heel heroïsch beeld bij. Van, oh jee, Engelandvaarder. Nou, het was heel simpel. 12 mei 1940 kregen zij de opdracht om door te stomen naar de dichtstbijzijnde Engelse haven.
0: En dus vooral niet terug te komen.
1: En dat hebben op één schip na alle, in ieder geval IJmuiders schepen, gedaan.
0: Ja, toevallig heb ik een paar weken geleden een interview gehad met een dame van 95. En haar vader heeft hetzelfde gedaan.
1: Ja. Ja,
0: en die hebben elkaar dus ook 5 jaar niet gezien.
1: Nee, precies.
0: En
1: precies.
0: Jouw oud-oom is dus gewoon
1: teruggekomen. En een maand later een mijn aan boord gekregen.
0: Tja.
1: Dus ja, het kijk, en ik denk dat hè, ik bedoel, jij memoreert het visserijmonument. Het is voor mensen die het niet weten, kijk, op de kop van de haven, daar staat een man met een lamp. En die houdt daar eigenlijk de dodenwacht. Die wachten voor als er mensen toch nog terugkomen. Dan om ze dan een soort welkom te heten. Dat is symboliek van het beeld. Maar voor mijn familie, we komen echt uit een echte vissersfamilie. Ja, ik heb daar 5 familieleden op staan. Waarvan dan Engel Zwaan eigenlijk een beetje zijdelings is. Maar de rest 4 overgrootvaders. Kijk, er zijn mensen die ik anders ook nooit gekend had. Maar het geeft wel aan hoe hard die visserij is.
0: Ja, nou ja, en het geeft ook maar aan waarom je absoluut dit shirt vandaag aan mag geven van Telstar. Ik bedoel, als er een reden is, dan is deze het wel.
1: Zeker, absoluut, absoluut, absoluut.
0: Hoe gaat het dan? Jij loopt hier denk ik niet mee te koop dat jij dat deze familieleden dat zijn.
1: Nou, zij zijn gaan rondbellen. Die Stichting Onderzoek Maritiem Vermisten. En kwamen via bij mij uit. Het NFI heeft dus een groot, hè, dat zei ik in de intro, een groot project waarbij ze dus...
0: En NFI is gewoon het Nederlands Forensisch Instituut.
1: Ja. Die mensen DNA afstaan, waarvan dus verwanten gebleven zijn op zee. Dat is nog niet gematcht. Daar zijn ze nog mee bezig. Gaan ze ook, als ze zeg maar die hele lijst hebben afgewerkt. En ze hebben dus al die graven opengemaakt om monsters te nemen. Al die, en dat project is afgerond. Dan is er een één groot matchmoment, noem het maar even zo. Maar ja. Ze belden dus van de week. En toen dacht ik echt, dan is het toch even, maak je hart een sprongetje.
0: Ze hebben hem.
1: Ze hebben hem. En dat was inderdaad alleen nog maar even om de familie. Want het is een oud-oom, hè? Ja, het is een oud-oom. En ja, dat was het. Ze waren nog echt met die database bezig.
0: Ja, ik snap ook wel dat ze niet, zodra ze er één hebben, dat ze de graven gaan openmaken. Nee. En daarna
1: weer opnieuw.
0: Goed, je kan natuurlijk wel één keer alle graven openmaken. Ja. Maar ik snap wel dat dit de werkwijze is.
1: Nee, absoluut.
0: Ik geloof dat ik er zelf ook een beetje ongeduldig van zou worden. Kijk,
1: het enige is, als ze niks vinden, krijg je niks te horen. En dat, ook dat snap ik heel erg. Maar dat voelt wel een beetje. Ja, er is straks iets waar ik, doordat ik er natuurlijk ook al een jaar mee bezig ben. Het gaat steeds meer leven. Dan is het ook wel fijn om te horen van, nee, er is niks uitgekomen.
0: Ja, maar
1: toch? Hopelijk wel.
0: Ik hoop wel heel erg dat het wel lukt.
1: Ja.
0: Dus die kotter is vergaan in 1945. Twee van de vijf bemanningsleden hebben het overleefd.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, hoe kom je daaruit?
1: Waarvan er één wel later overleden is. Hè?
0: Okay,
1: er is er één die is op de terugweg naar huis overleden. En die heeft nog zoiets gezegd. Het waren natuurlijk ongelooflijk nuchtere mensen. Zoiets van, doe de groeten aan Marie en de kinderen. En hij heeft toen zijn ogen dicht gedaan. En die andere, maar die stond achter het stuurhuis. Daar heeft het stuurhuis bescherming geboden. En die andere mannen, waaronder dus mijn auto, die stonden op dek. Ja, die hebben geen schijn van kans gehad. Als ze het al gemerkt hebben.
0: Ja, dat zullen we nooit weten natuurlijk.
1: Nee, dus ik weet ook niet of die vis zeg maar tegen de boot aan is gekomen, tegen het schip aangekomen en toen ontploft. Of als je die netten opengooit, vis komt een enorme klap op dek terecht.
0: Ja,
1: als daar een mijn terug zit, dan hebben ze het niet eens gemerkt.
0: Nee, één zo'n pinnetje, is het echt genoeg.
1: Ja.
0: En er zijn dus sowieso in de oorlog, maar ook ervoor en ook erna, een heleboel vissersboten vergaan.
1: Ja.
0: Dat stopt ook niet. En er zijn dus eigenlijk langs de hele Nederlandse kust spoelen van tijd tot tijd stoffelijke overschotten van mensen aan die overleden zijn.
1: Ja.
0: Maar vooral op de Waddeneilanden, daar ken ik het ook, moet ik zeggen, vooral van.
1: Ja, is ook heel logisch, hè? Omdat natuurlijk, met stromingen en zo, zeker aan die noordkant van die Waddeneilanden. Ja, daar is het logisch dat het op een gegeven moment aanspoelt. Of als het droog valt, dat je daar iets vindt.
0: Ja, dat had ik niet aan gedacht, maar dat is er natuurlijk ook.
1: En de Noordzee is wat dat betreft gewoon ruwer en moeilijker, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, er stroomt. We hebben helaas ook vluchtelingen die het kanaal hebben proberen over te steken. Die ook aanspoelen. Maar dan is inderdaad die Waddenzee wat logischer. Ik dacht vooral dat die boot ook gewoon daar aan het vissen was.
1: Zeker,
0: dat
1: is ook zo. Ja hoor, dus in het geval van mijn auto is het logischer dat die daar gaat. Kijk, er zijn natuurlijk ook genoeg vissers die, noemen ze wat, helemaal op de Doggersbank of zo gebleven zijn.
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon ver bij land vandaan.
0: Ja, en dan het idee, leuk dat je de Doggersbank noemt.
1: Ja.
0: Dat een idee dat je daar dus 10, 15.000 jaar geleden gewoon nog kon
1: wandelen.
0: Nee,
1: maar vissers gaan soms helemaal naar IJsland. Hè. Tegenwoordig is IJsland vrij protective voor zijn eigen visserijgebieden. Maar in de jaren 40, 50 voeren ze zeg maar ook, waren ze ook gewoon voor de kust van IJsland aan het vissen.
0: Ja, de kust van IJsland en bij Schotland erboven.
1: Ja.
0: En ook echt wel richting Denemarken en de Oostzee.
1: Ja.
0: Hey, en hoe is de rest van jouw familie eronder dat jij hier aan meewerkt?
1: Nou ja, kijk, het jammer is natuurlijk dat zijn broers zijn overleden. Dus mijn opa bijvoorbeeld. Maar ook de generatie van mijn vader is inmiddels ook al, hoe zeg je dat, weg.
0: Ja.
1: En voor mij is het natuurlijk iemand waar ik het uit verhalen kende. Hè? Dat hebben we allemaal. Hè? Als kind zit je erbij als die volwassenen aan het praten zijn. Dat is hoe ik die verhalen over die oom Engel ken.
0: Nou ja, des te sterker denk ik dat het leeft.
1: Maar ik heb er zelf natuurlijk wat dat betreft niet zo'n enorme emotionele band mee. Maar het is eerder dat naar je voorvaderen, zeg maar, klinkt een beetje plechtig. Maar naar hun toe een soort plicht voel om hier aan mee te doen. Er waren natuurlijk ook mensen die zeiden, ja, je geeft je DNA af. Hè, ook nog eens een keer aan het NFI. Ik heb maar gedacht, ja, ik heb niks te verbergen. Het is niet zo
0: dat
1: straks een paar
0: wel.
1: Cold cases opgelost zijn. Nee, ja, ik heb gewoon gedacht van, ja, weet je, prima. Ik heb niks te verbergen. Dus,
0: nee, maar
1: dus
0: ik vind het wel goed dat je het nog even noemt. Het was een van de dingen die ik nog wel, die ik anders aan je gevraagd had. Want je geeft dat wel gewoon weg. Ja. Moest je erover nadenken?
1: Zeker, of ik heb er wel misschien 2-3 weken over nagedacht.
0: Oh, toch wel? Ja,
1: omdat... Kijk, ja, misschien gaat het heel ver hoor. Maar ik vertrouw onze overheid. Ik denk, nou, als die zeggen van joh, wij stoppen het in deze database. En die gebruiken we om het vinden van maritiem vermisten. Dan denk ik dat ze daar aan houden. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe dat over 10 jaar, 20 jaar is.
0: Mag ze maar niet online opslaan bij Microsoft.
1: Nou ja, dat soort dingen.
0: Google,
1: maar ik heb uiteindelijk de afweging gemaakt. Precies vanuit, ja, ik het voelt ook wel een beetje als een plicht. Om te doen. En nou ja, toen heb ik het maar gedaan.
0: En heb jij enig idee wanneer ze met de volgende stap van dat onderzoek kunnen gaan beginnen? Of is dat echt, hangt dat af van alle overlevingen?
1: Ze moeten heel veel mensen natuurlijk af. Kijk, het is een klusje van niks, zeg maar. Hè. Er komt een agent in uniform aan de deur. En ja, die staat een minuut later weer met wat wangslijm voor jou.
0: Voelt het niet als een soort dopingcontrole als wielrenner?
1: Ja. Het heeft ook wel iets raars. En zo iemand weet ook eigenlijk helemaal niet waarvoor het is.
0: Okay.
1: Dus ik zei wel, goh, weet je waarvoor het is?
0: Maar dat is misschien privacy technisch.
1: Ja.
0: Mag dat ook wel niet?
1: Nee, geen idee. Maar ja. dat was wel een beetje... En op dat moment dat je DNA... Ik bedoel, je laat de hele dag overal DNA achter
0: blaas te
1: spreken.
0: Ja.
1: Maar dat je dat zo officieel...
0: Wij zijn ook heel blij met je DNA-sample hier in de studio. Dat,
1: zeker.
0: Onze eigen database van mij.
1: Nee, het is wel een beetje een raar gevoel. En wel goed over nagedacht. Maar ik dacht uiteindelijk, ja, het voelde ook wel als een plicht om te doen. En het zou heel mooi zijn om Engelswaan weer een echte rustplaats te geven.
0: Ja, dat snap ik helemaal. En rustplaats. En de familie, leeft er nog familie van jouw oudoom?
1: Nee, hij had geen kinderen. Hij was getrouwd. Zijn vrouw is ook vrij vroeg overleden, in de jaren 50 al.
0: Oh ja.
1: Dan houdt het helemaal op, hè, voor die mensen.
0: Ja, nee, dat is. Ja. Ja.
1: Ja, het verhaal over hem gaat ook nog dat hij een liefje had in Engeland. En daartegen heeft gezegd van ik ga kijken of mijn vrouw er nog is. En als die er is, dan then we say goodbye. En die was er nog, maar goed, een maand later was hij het niet meer.
0: Ja, ook zoiets heb ik al een keer gehoord. Ja, wat dat betreft ook hele andere tijden.
1: Ja, nee, absoluut. En wel, het zijn wel mooie vissersverhalen, vind ik.
0: Dat is absoluut zo. Ja. En ik wil dus daar graag nog even verder praten. Maar ik wil ook het allermooiste nummer van... Boudewijn de Grote bijhalen. Want die heeft, dat prachtige De Vondeling van Ameland.
1: Oh, prachtig. Ja.
0: En dat vond ik zo passen bij dit onderwerp. Dan mag jij heel even adempauzen. Overigens, lieve luisteraar, als je wat te vragen hebt, stuur vooral een berichtje naar de inbox. En dan kunnen we erbij op terugkomen. Maar hier is De Vondeling van Ameland.
2: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf.

het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden.

0: Karel Zwaan is bij mij in de studio. Zijn oud-oom, Engel Zwaan, zat op een vissersboot. En die viste een mijn op en die ontplofte. En toen is die op zee gebleven, zoals dat in zeemanstaal heet. En jij hebt dus meegewerkt aan het DNA-onderzoek. En daar heb je best wel dus nog lang over nagedacht voordat je dat echt deed.
1: Zeker, ja.
0: En, maar ja, ik vind het wel heel mooi dat je eraan meegewerkt hebt. En ik hoop gewoon dat dit onderzoek in zijn geheel voor een heleboel mensen die en families die hiermee te maken hebben, dat dit gewoon heel veel gaat opleveren.
1: Nou, zeker. Nogmaals, wat die stichting doet. Die Stichting Onderzoek Maritiem Vermissen is natuurlijk heel mooi werk.
0: Ja.
1: Belangrijk werk ook. En ik denk ook zeker, iedereen die iets met visserij, met scheepvaart heeft, die zal dat toch kennen. Dat idee van het gebleven zijn en mensen die niet teruggekomen zijn. Dat gebeurt tegenwoordig gelukkig niet heel vaak. Maar zelfs nog een jongen die een klas lager zat dan ik op de lagere school, gebleven.
0: Wacht even, volgens mij is er vorig jaar op het IJ is gewoon zo'n kleine boot voor onderhoudsduurzaamheden. Die is gewoon overvaren. Ja. En, dat is maar een jaar geleden.
1: Ja, nou ja, en ik denk dus dat wij ons aan de wal, ik bedoel, ik werk zelf ook aan de wal, niet kunnen voorstellen hoe hard die visserij is. Er staat ergens op YouTube, je moet goed zoeken, maar staat een documentaire die heet Vieren Maar. En dan niet vieren van feest vieren, maar lijn laten vieren. Ja. Als je ziet hoe dat ging en hoe hard...
0: Is dat toch uiteindelijk hetzelfde vieren?
1: Nou ja, vieren, laten gaan, bedoel je.
0: Ja, precies.
1: Maar als je ziet hoe rauw en hard dat leven was... Ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Laat staan dat je het vol zou houden.
0: Nou, ik kan me er iets van voorstellen. Ik fiets, mijn bedrijf zit midden in de haven.
1: Ja.
0: En als ik in het zonnetje in mijn korte broek naar mijn bedrijf fiets, dan is het natuurlijk, dan denk ik wel, oh, wat leuk om nu op een vissersboot te zitten. Maar weet je, is het windkracht 8, 2 graden. En dan moet je ook erop in zo'n heel dik oliepak. Ja. En die mannen gaan dag en nacht. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Dat is zo hard werken. En dat is zo koud en zo guur.
1: Nou ja, en deze mensen, dus die Engel Zwaan, juni 1945, dat ze die mijn op dek kregen, zij wisten dat het gevaarlijk was.
0: Ja.
1: En zijn toch uitgevaren.
0: Ja, maar ik heb wel het idee dat als je de onverschrokkenheid ziet waarmee veel verzetstrijders aan de slag zijn gegaan, waarmee als je gewoon Sek het verhaal van Soldaat van Oranje leest of hebt gezien als film of als musical, dat ze echt beslissen om dan maar te gaan ten koste van een heleboel. Als je ziet hoe in Amsterdam de meisjes met Joodse kinderen over straat gingen, allemaal met gevaar voor eigen leven. Het leek wel alsof toen misschien de keuze ook wel heel anders was voor al die mensen die er gewoon... Ik denk dat het misschien wel ietsje makkelijker was om hiervoor te kiezen dan wij nu hebben met ook zoveel meer informatie.
1: Zeker. En heel veel, hè, dat geldt dan niet voor mijn familie, die konden ook in Engeland tijdens de oorlog gewoon vissen. Maar er zijn ook vissersschepen geweest. Die kregen gewoon een kanon op de voorkant. En ga maar mee om die wapentransporten naar Moermansk, of tenminste Archangels, te begeleiden.
0: Ja, die vrouw die ik IJmuiden heb gesproken, haar man, die werd gewoon mijnenveger.
1: Ja. Ja, dat. En daar moet je niet altijd...
0: Nou, sorry, opa.
1: Ja, en dat is niet al te chic. Zoals je nu denkt. Maar dat is inderdaad gewoon met een sleepnet.
0: Ja.
1: En hopen dat je zelf niks raakt. Ja,
0: dus dat... Ja, en dat leven, bedoel, die Noordzee, die kan echt enorm klotsen.
1: Ja.
0: En dan is zo'n bootje niet zo groot, hè, waar je op zit.
1: Ja, ja, nee, dus misschien mensen die nog eens in de buurt bij de Kop van de Haven zijn. Besteed ook wat aandacht aan het visserijmonument.
0: Ja, nou, ik weet dat ik woonde vroeger in Leiden. En een van mijn vaste rondjes wielrennen was dan naar Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Voorhout en weer terug. En in Katwijk, ik ben daar toen echt een keer van geschrokken. Want daar is ook zo'n een monument voor de mannen die zijn gebleven.
1: Ja.
0: Daar staan gewoon, dat zijn gewoon moderne data. Dat is gewoon van nu.
1: Ja.
0: Dus, en dat stopt ook niet.
1: Ja, nou, in alle vissersplaatsen, Scheveningen heb je er een. In Egmond heb je er een.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dat is nu eigenlijk niet anders dan toen. Ik denk wel dat het een stuk veiliger is als je tegenwoordig visser bent.
1: Natuurlijk.
0: Maar goed, er gebeuren nog steeds gewoon vaak ongelukken mee.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Hey, en hoe is het als familielid van zo'n familie waar dat zeemanschap zo in zit? Ik bedoel, jij bent communicatieadviseur en Nederlandicus.
1: Ja, kijk, ik ben de eerste. Kijk, iedereen zoekt zijn familie stamboom uit. En ja, je hoopt natuurlijk toch ergens dat je van adel bent. Of dat je toch nog ergens een rijke oom of zo tegenkomt. Nou, bij mij is het vanaf 1600 hebben ze gevist. Dus ik ben echt de eerste in lijn die niet de zee op gegaan is. En zelfs ik heb nog heel even nagedacht toen ik 18 was om naar het KIM te gaan. Koninklijk Instituut Marine. Ja. Niet gedaan. Blij mee. Ik doe nu wat anders. Ja. Mijn vader zei ook dat ik groot gelijk had dat ik het niet deed. Maar goed, ja, had weinig geld of.
0: Precies. Die zee, ja, ik vind het. Het intrigeert mij. Het intrigeert me al jaren. Helemaal nu. Ik kom echt elke dag in de haven.
1: In de haven,
0: ja. En ik hou dus ook heel erg van dat rauwe, het roestige, die visnetten, de dikke touwen. Als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik de sleepboten. De hele grote schepen die binnenvaren, de sluis in begeleiden. Dat is zo'n ander leven. Want ik zit dan gewoon achter mijn computer een beetje websites te bouwen. En dan zie ik zo'n sleepboot. En dan denk ik, mag de verwarming niet ietsje harder?
1: Ja, ik denk ook wel eens als ik om 7 uur 's ochtends opsta, dat ik vroeg opsta. Dan denk ik, nou, niet zeuren.
0: Ja, precies. Ja. En droom je dan nog van een uitslag?
1: Ik bedoel, ja, wel. Ja, wat ik net geloof ik in de inleiding zei. Ze belde van de week. Dat was gewoon nog eventjes om 1-2 dingetjes te checken. En op het moment dat je iemand aan de lijn krijgt, heb je toch even het idee van, oh, het zal toch niet?
0: Ze hebben wat gevonden.
1: Ja, wel, en er toch wel mee bezig. Het, wat wel zo is, is dat door de aandacht en door weer over hem na te denken, is hij, de man is in 45 zonder nazaten overleden, gebleven. Nou, dat we hem toch weer even uit de vergetelheid gehaald hebben.
0: Ja, ik krijg hier van een van onze luisteraars, Vincent, die is piloot.
1: Ja.
0: Die zegt 7 uur, ja, dat is uitslapen voor mij. Dus ja, kijk.
1: Ik hoop overigens wel dat die Vincent dan een beetje uitgeslapen achter die stuurknuppel zit.
0: Ja, precies. Ja, ik mag nooit grapjes maken over. Ik noem het dan altijd Transvertragia, maar dat zou ik nu niet doen. Hij is piloot bij Transavia en is een gewaardeerd piloot. Ja. Ik heb ooit bij hem in de cockpit het laatste stuk mee mogen vliegen terug naar Schiphol. Dat mag nu niet meer, maar toen wel.
1: Ja.
0: Ja. Karel, wat een. Ik vind het een bijzonder verhaal. Ik had natuurlijk gehoopt dat je nu al wat wist. Dus,
1: ik ook.
0: Erachteraan vind ik het dus heel fijn dat hier hoop ik dan ooit een vervolggesprek in zit.
1: Nou, absoluut. En in ieder geval nogmaals, weet je, ik vind het echt geweldig wat zo'n stichting Onderzoek Maritiem Vermisten doet. Weet je, zij doen het harde werk. Ik heb er ongeveer 1 minuut DNA afgestaan. Maar zij duiken echt naar die wrakken, dat soort dingen. Belangrijk werk om mensen uiteindelijk terug te brengen. Terug naar huis.
0: Ja, want dat is wat ik. Dat heb ik. Dan herhaal ik mezelf een beetje, maar dat vind ik niet erg in dit geval. Dat is wat ik in veel meer verhalen over de oorlog die er zijn geweest heb gehoord. Dat het wel heel fijn is. Want dan kan je het echt afsluiten.
1: Ja, absoluut.
0: En dat lijkt me voor al die families van wie een familielid op zee is gebleven.
1: Ja.
0: Of dat nou in de oorlog is of niet. Dat lijkt me heel raar dat je weet dat die ergens heen, diegene ergens heen is gegaan. Dat
1: en nooit meer thuis.
0: Nooit meer thuis. Nee. Ja. Ja, mooi verhaal. Dank je wel voor je komst naar de studio.
1: Graag
0: ja, je weet dat ik altijd probeer platen te zoeken bij die passen. Deze wilde ik wel aan je, met je overleggen. Hoe denk jij over de plaat Dansen aan Zee van Bluff?
1: Ja, het is een prachtig, prachtig nummer. Laten we eerlijk zijn, de zee is mooi.
0: Ja.
1: En laten we gewoon gezellig dansen aan zee.
0: Precies. En ik dacht, hier aan de kust, die vind ik ook te Zeeuws.
1: Ja.
0: Dus dat ik echt dacht, nou, deze, daar wil ik het dan graag mee afsluiten.
1: Precies.
0: Hey, dankjewel voor je komst en succes met Telstar.
1: Ja, dankjewel.
0: Gaat vast goed komen. Hier is Dansen aan Zee.

0: het heerlijke Black or White. En wat nog veel heerlijker is, is dat Wietske in de studio is aangekomen. Wat fijn
1: weer,
0: dat je er bent.
1: Ja, heel fijn om er te zijn ook hier.
0: Hey, wat een gezellig feestje hadden wij vrijdag.
1: Wij hadden een gezellig feestje met al onze collega's. Van niet allemaal, maar heel veel waren er van Haarlem 105. Ja. En het was echt super gezellig.
0: Ja, precies. Nee, ik vond het heel erg leuk. En hoe laat was jij thuis?
1: Uiteindelijk, hoe laat was ik thuis? Dat is ook niet zo'n goed teken dat ik dat niet meteen weet. Maar nou ja, ook zo'n uur of 1:30, 2.
0: Ja, oh ja. Dus ja. Jij zat ook aan de verstandige kant, net als ik.
1: Ik zat aan de redelijk verstandige kant. Ja. Ik heb nog getwijfeld, maar ik had zo'n druk weekend. Ik denk, ik moet het gewoon niet doen. En ja, het is toch, ik weet niet, jij thuis of jij ook een beetje rond die 50 bent. Maar dan gaat het
0: daar ben ik
1: harder.
0: Al flink voorbij, hoor.
1: Ja, jij wel, hè. Dat zou je niet zeggen. Nee, maar dan weet ik ook van, dan moet ik echt een heel weekend revalideren. Dus ik heb het rustig aangehouden, maar het was superleuk.
0: Ja,
1: en allemaal leuke plannen natuurlijk ook.
0: En hoeveel strijks had jij gegooid? Want lieve luisteraar, we waren naar de bowling.
1: We waren naar de Marty's Bowling.
0: Marty's Bowling, ja. Dat was echt een gave avond.
1: Ja, weet ik niet. Ik heb wel volgens mij 1 of 2 strijks gegooid. Maar ik was wel erg afgeleid, hoor.
0: Ja, er was wel veel omheen. Hè.
1: Ja, heb je die foto's gezien? Ik heb van jou een hele mooie actiefoto.
0: Oh, echt waar? Ja, oh, die heb ik
1: vandaag,
0: even gemist.
1: Vandaag
0: erin gezet. Ik had vandaag een krankzinnig drukke dag. Dus die heb ik dan nog niet gezien. Oh,

0: Het eerste Lego-café van Nederland.
1: Ja, dat zit in de Muiden.
0: Superleuk, ga ik iets over vertellen.
1: Echt leuk.
0: Echt leuk. Nou, en nog meer nieuwtjes. Ik heb het nieuws van deze week met Martijn ook over echt een hele interessante nieuwsronde. Er zijn toch wel weer een heleboel dingen gaande. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.
1: Dat lijkt me ook, lieve luisteraar. Dus ik wil je bedanken voor het luisteren van het afgelopen uur, of zelfs de afgelopen 2 uur. Ik wens je heel veel plezier met Wietske op zondag. En ik ben er gewoon volgende week weer. Dus tot ziens en dank je voor het luisteren. Doei, dit is French Kids van Almost Monday.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan

0: verdacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.
2: Ja, 600 kinderen, één luisterverhaal. Hoe klinkt dat? Straks hoor je het. 105. Ja, welkom bij Wietke op zondag. Gezellig dat je erbij bent vanavond. De komende twee uur neem ik je lekker mee met een mix van muziek, nieuws, weetjes en een leuke gast die gaat vertellen over de magische deur. Maar eerst deze lekkere van Calvin Harris. Satisfy.

Midnight Train van de Superman Lovers. Althans, het is een bekend project van de Franse DJ Julien Adlan. En ja, hij werd eigenlijk vooral bekend door zijn grote disco-hit Starlight. Die ken je wel zeker, die draaien weer ook wel eens. Die was ingezongen door Mani Hofman, maar dit was dus Midnight Train. Ja, nogmaals, welkom op deze regenachtige zondagavond. Wat een weer, zeg. Ik hoop dat je niet te veel naar buiten hoefde vandaag, want het kwam met bakken uit de hemel. Het was echt tussen de buien door overal naartoe. Maar nou, nu zit je misschien wel lekker met een kaarsje en gezellig op de bank met je hond of kat, hè? Net als vorige week met Dierendag. Of lekker met je partner, of gewoon lekker met jezelf. Tot 10 uur zit je hier helemaal goed, natuurlijk, met lekkere muziek en nieuwtjes. En we kijken even wat er allemaal speelde in en rond Haarlem. Kijken ook natuurlijk vooruit, wat is er allemaal, wat staat er op de agenda. In de digitale stand van zaken praat ik met Martijn over het laatste digitale nieuws. Nou ja, ook wel even wat nieuws over de telefoons die wat duurder worden. En nou ja, weer allerlei AI-zaken. Dus blijf bij. Als je een vraag hebt voor Martijn, dan kun je natuurlijk ook altijd nog snel even een berichtje sturen naar 0606 105 105 38. Want dan pakt Martijn dat natuurlijk altijd even mee. Ja, ook duiken we in de kinderboekenweek, die deze week natuurlijk ook nog steeds bezig was. En op een basisschool Ter Kleef in Haarlem gebeurde er iets bijzonders. Want maar liefst 600 kinderen maakten samen een podcast. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar en hoe klinkt dat? Ik praat erover met Mathilde Hoekstra, lid van de Oude Raad en ook schrijfster. En natuurlijk laten we alvast even een klein stukje horen van de podcast De Magische Deur. Heel leuk project. Ja, en verder hebben we het over, jawel, de week van, de week van en nog eens de week van. Want het lijkt er tegenwoordig op dat alles een speciale week heeft. Maar vandaag, of ja, deze week waren er meerdere weken van. Dus we doen even een rondje langs de thema's. En ik vertel je over het allereerste Lego-café van Nederland. Ontzettend leuk. Het is in de haven van IJmuiden. En ik ga je daar even over vertellen, want een mooi initiatief. Kortom, genoeg te bespreken, genoeg te ontdekken en natuurlijk heel veel muziek. Ik ben Wietske op de zondag. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105.

Hurt Like You van James Morrison. En na deze lekkere van Bruno Mars vertel ik je even wat we allemaal zagen deze week in en om rond Haarlem. Maar eerst On My Soul van Bruno Mars.

My Soul van Bruno Mars. En wat zagen we allemaal een beetje voorbij komen deze week rondom Haarlem en Kennemerland. Ik neem je even mee in het nieuws. We beginnen met een bijzonder moment in onze eigen regio. Want afgelopen zaterdag stond Paviljoen Welgelegen, ons provinciehuis in Haarlem, in het teken van Marondag. En de Marondag is de herdenking van de strijd van de Marons. En dat is niet iets wat volgens mij echt iedereen weet, maar dat zijn de mensen die de slavernij ontvluchten en in het binnenland van Suriname eigen gemeenschappen opbouwden. En werd dus die dag stilgestaan bij hun cultuur en het werd gevierd bij het historische vredesverdrag. En dat is uit 1760, toen werd er vrede gesticht. De bijeenkomst in Haarlem trok veel belangstelling en was eigenlijk ook een soort van uitverkocht. En met onder meer een toespraak van de commissaris van de koning en traditionele ceremonies was het een belangrijk moment van herdenking en erkenning. En dan eigenlijk iets heel anders, want in Haarlem-Noord is iets moois begonnen. De stad krijgt namelijk de allereerste buurtkoelkast. Het is een initiatief van stichting Haarlem Food Future om voedverspilling tegen te gaan en ook buurtbewoners met elkaar te verbinden. Weer dat verbindingsaspect erin. Het idee is eigenlijk heel simpel. Je hebt je eten over dat nog goed is en dat kun je dus in die koelkast zetten. En heb je iets nodig, dan mag je er iets uithalen. Zo krijgt dus goed eten een tweede bestemming en in plaats van dat het in de vuilnisbak belandt. Maar het gaat dus meer dan alleen maar om eten. Juist in een tijd waarin boodschappen natuurlijk steeds duurder worden, kan zo'n plek mensen helpen ook en ook weer samenbrengen. De feestelijke opening was zaterdag bij Buurts aan de Generaal Spoorlaan in Haarlem-Noord. En de bedoeling is dat dit de eerste van meerdere buurtkoelkasten in de stad wordt. Een mooi initiatief dus, waarbij delen niet alleen goed is voor je portemonnee, maar ook voor het milieu en voor het contact in de buurt. En grappig, want Haarlem Food Future zit ook achter die Haarlemse Doggy Bag campagne. Daar hebben we ook een tijdje geleden wat aandacht aan besteed. Die werd in 2019 samen met de gemeente en andere partners gestart om ook restjes, dat heb je natuurlijk vaker in een restaurant, dat je het niet allemaal opeet, dat je dat gewoon mee naar huis kan nemen. In Amerika is dat heel gewoon. Wij vinden dat altijd een beetje gênant. Maar dat is dus heel prima te doen. En bij de introductie deden al 55 horecazaken mee. Dus het is eigenlijk een beetje dezelfde stap in dat idee. Goed eten, niet weggooien, maar zorgen dat het nog weer goed gebruikt wordt. Nog een ander mooi ding. Als je de komende tijd bij de IKEA in Haarlem komt, heeft de woonwinkel iets moois gedaan. Je zal het wel opvallen. Een groene metamorfose. Want samen met Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft de woonwinkel namelijk een stuk, best wel een groot stuk gras van 350 vierkante meter omgetoverd tot bloeiende gifvrije duintuin. Het is niet alleen een mooi gezicht natuurlijk, maar ook een grote plus voor de lokale natuur en biodiversiteit, zegt men. En in plaats van alleen maar gras staan er nu dus inheemse planten, zoals de koningkaars, slangenkruid en wegendoorn. Planten die van nature ook in deze omgeving thuis horen en straks voedsel en beschutting bieden aan onder andere bijen, vlinders en vogels. Nou, ook een mooi iets. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik ben wel nieuwsgierig. En een leuk detail, 20 IKEA-medewerkers hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken om alles te planten en in te zaaien. Dus dat maakt het wel een mooi persoonlijk project natuurlijk. Het idee is ook om de bezoekers natuurlijk te inspireren. Want het is natuurlijk wel IKEA, maar je hoeft dus niet een enorme grote tuin te hebben voor natuur. En zelfs een klein stukje tuin of een paar potten op je balkon kun je al helpen. Dus misschien een mooi idee voor aankomende week. Kijk eens om je heen, ontdek eens wat voor extra groen jij kan toevoegen. Want zelfs een klein saai stukje grond kan natuurlijk uitgroeien tot iets goeds voor de natuur. Dus een mooie opdracht voor aankomende week. Maak je tuintje wat groener. Tot zover.

Het mooie How Do I Say Goodbye van Dean Lewis. Show me. Hij schreef het voor zijn vader toen, die waar kanker bij was vastgesteld en dacht dat hij dat niet zou overleven. Een mooi emotioneel nummer. Zijn vader heeft het wel overleefd en heeft het ook nog gehoord. Dus dat is natuurlijk echt prachtig. Straks na Simply Red vertel ik je de week van. Something.

deze lekkere van Simply Red. Uit de jaren 90. Something Got Me Started. Altijd lekker om te draaien. En dan gaan we eens even kijken naar oktober. Want oktober is lekker bezig. Want als je naar de agenda kijkt, dan was het de afgelopen weken bijna iedere dag wel ergens de week van. Van toegankelijkheid tot scheidsrechters en onderwijs. Ik neem je even mee een rondje langs een paar bijzondere thema's van afgelopen week. Het was ten eerste de week van de toegankelijkheid. En ja, we beginnen bij de zorg. Want inderdaad, het was de week van de toegankelijkheid. En de zorg stond centraal. Hoe toegankelijk is onze huisarts of het ziekenhuis eigenlijk voor iedereen? Want als je natuurlijk goed loopt, dan ben je daar helemaal niet zo bewust van. Ook als je blind bent, in een rolstoel zit of snel overprikkeld raakt. We vinden het eigenlijk allemaal heel zelfsprekend dat je dan gewoon naar een afspraak kunt. Maar dat is lang niet voor iedereen zo eenvoudig. En daarom werd er dus deze week extra aandacht voor gevraagd. Ook als je met andere ogen, bijvoorbeeld ook bij de NS of zo, als je gaat kijken van stel je voor dat ik niet goed zou kunnen lopen of ik moet met krukken of in een rolstoel, dan valt het je snel op dat dat helemaal nog niet zo simpel is. Goed dat er aandacht voor is deze week dus. Maar het was naast de week van de toegankelijkheid ook de week van de scheidsrechter. Even iets heel anders, naar het sportveld. Want ook daar was het dus inderdaad tijd voor wat extra waardering. De KNVB en andere sportbonden vroegen extra aandacht voor de mensen die de wedstrijden in goede banen leiden. Ook heel belangrijk. We hebben natuurlijk allemaal langs de lijn wel eens een mening over de scheidsrechter. Maar probeer het maar zelf eens, denk ik vaak ook wel. Ze staan er wel met tientallen spelers en die supporters die allemaal iets vinden, de mensen aan de lijn. Dus een extra bedankje voor de man of vrouw in het zwart is helemaal geen luxe. Want zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Dat is toch ook maar zo. Dus dank aan alle scheidsrechters dit weekend. En dan ja, zitten we weer ook toch weer op een mooie themaweek. Bij het onderwijs. Want het was ook de Nationale Onderwijsweek. Met als thema groeien doen we samen. En ja, dat sloot natuurlijk ook mooi aan bij de Kinderboekenweek. Want leren en lezen en je fantasie ontwikkelen, ja, dat hoort natuurlijk ook allemaal bij opgroeien. Scholen besteden aandacht aan samen leren en ontwikkelen, terwijl de boekhandels ook vol lagen met allemaal mooie nieuwe kinderboeken. Dus dat ging mooi hand in hand, want deze week was natuurlijk ook de Kinderboekenweek. En over die Kinderboekenweek gesproken, op basisschool Ter Kleef in Haarlem hebben ze er dus iets heel bijzonders van gemaakt. Maar daarover straks meer. Gaan we naar die mooie podcast, De Magische Deur. En volgende week duiken we weer een stukje verder het verleden in. Want je hebt ook nog de maand van. En oktober is ook de maand van de geschiedenis. Met het thema lichaam en geest valt er nog genoeg te ontdekken. Dus dat nemen we volgende week mee. Maar dit waren dus de thema's van de week van.

Jamiroquai met 7 days in sunny June. En straks bel ik met Martijn in de digitale stand van zaken. Gaan we weer eens even horen hoe het ervoor staat in digitaal land. Maar eerst, signed, sealed, delivered. Stevie Wonder en Angie Stone.

0: and to stone Stevie.
1: Dat hoort.
2: Ja, signed, sealed, delivered. En dan een lekkere versie van Angie Stone. En natuurlijk Stevie Wonder. Een mooie samenwerking uit 2003. En ja, toch voordat we naar de digitale stand van zaken, toch nog even iets over Stevie Wonder. Want die gaan we binnenkort hier gewoon live zien in Nederland. Op 28 oktober staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat is best bijzonder. Want Stevie is natuurlijk al bijna, of nee, die is al 76. Maar kennelijk vindt hij het nog steeds wel veel te leuk om lekker op te treden. En in plaats van thuis te blijven. En ja, sterker nog, hij gaat op tour met zijn album Songs in the Key of Life uit 1976. Hij gaat dat integraal spelen. Nou, dat heb ik even opgezocht. Integraal, dat betekent gewoon dat hij het hele album speelt van begin tot eind. Dus niet alleen de bekende hits eruit pikt. Dus gewoon het hele album. 50 jaar oud, dat album. En alsof dat niet genoeg is, kwam er vorige week ook ineens nog wat uit de oude sessies omhoog. 4 nummers die 50 jaar lang op de plank hebben gelegen. 4 Stevie Wonder nummers waarvan we dus blijkbaar niet wisten dat ze bestonden. Eigenlijk net als bij David Bowie. Dat is natuurlijk toch wel gaaf. Je denkt dat je alles wel kent. Maar ja, die man heeft natuurlijk een enorm oeuvre opgebouwd. Omdat hij al zo jong begon, is er zoveel materiaal. En nu dus ook nieuw materiaal. Ja, want op zijn 11e begon hij eigenlijk al bij Motown en kreeg hij de bijnaam Little Stevie Wonder. En op zijn 13e had hij met de Fingertips al een nummer 1 hit in Amerika. Die plaat is live opgenomen en ja, daar hoor je hem zingen en piano spelen en mondharmonica spelen. Ja, op zijn 12e, ongelooflijk. Dus als je bedenkt dat hij nog ruim 60 jaar muziek is blijven maken, nou, dan is het behoorlijk veel. En zelfs na al die jaren dus nog een nieuw nummer. Stevie Wonder, 4 nummers. Dus 28 oktober is hij in de Ziggo Dome. En als je daar niet een beetje overjoyed van wordt, nou, dan weet ik het ook niet meer. Maar we gaan nog even lekker naar hem luisteren. Met dat prachtige overjoyed. En na dit nummer ben ik er terug met Martijn in de digitale stand van zaken.

0: Overjoyed van Stevie Wonder.
1: De digitale stand van zaken.
0: En dan is het weer tijd voor de digitale stand van zaken, waarin we met ICT-specialist Martijn Jansen naar het digitale nieuws van deze week kijken. Wat gebeurde er, wat viel ons op en vooral wat betekent het voor jou? Martijn, welkom.
2: Hallo Wietke, hallo.
0: Goed dat je er weer bent. Ja, ook deze week een rondje door het nieuws met als eerste natuurlijk het onderzoek dat we vorige week lieten liggen eigenlijk. Maar voor we beginnen wil ik je toch nog even iets voorleggen wat ik deze week zelf op mijn telefoon kreeg. Er gaat weer een bericht rond op WhatsApp. Van zaterdag zou AI in al je gesprekken kunnen meelezen, tenzij de beheerder van je groep snel een instelling aanzet. En dan denk ik altijd van ja, wat is dat? Klopt dat? Hoe zit dat?
2: Nee, daar klopt inderdaad niks van. En het bericht is ook niet nieuw.
0: Nee.
2: Ditzelfde bericht ging in juni ook al rond. Alleen toen was het een andere dag. Nu is het zaterdag. Maar wees gerust, zaterdag verandert er helemaal niks. En ook op een andere dag niet hoor. Want meta-AI, dat blauwe rondje, zit al bijna een jaar inmiddels in WhatsApp.
0: Ja, daar hebben we het natuurlijk over gehad in een van onze allereerste afleveringen.
2: Exact, ja. In februari hebben we het in onze allereerste aflevering hebben we het hier al over gehad. En inderdaad, meta-AI kan niet meelezen. Je berichten zijn versleuteld. Alleen jij en degene met wie je het gesprek hebt kan ze lezen. De instelling uit het bericht wat je hebt ontvangen, dat bestaat wel. Dat heet geavanceerde privacy voor chats. En als je die aanzet, dan kan niemand in die chat meta-AI in het gesprek uitnodigen.
0: Ja. Het gaat meer om die uitnodiging.
2: Juist. Ja. Kan, op het moment dat jij meta-AI gebruikt vanuit WhatsApp om een vraag te stellen van dat je met elkaar aan het discussiëren bent wat je wil eten en dat je dat meta-AI erbij had om daarmee te helpen. Vanaf dat moment kan die wel in je chat meelezen, maar dan moet je hem echt bewust uitnodigen.
0: Ja.
2: En moet je dus een actie doen.
0: Ja, precies. Nou, helder.
2: En wat beheerders zeggen dat zij het alleen kunnen, dat is niet waar. Jij kan ook als iemand die in een chat zit, kan jij hem ook gewoon uitzetten, die instellingen.
0: Ja, je kan het überhaupt natuurlijk uitzetten. Ik bedoel, dat,
2: Het bericht vooral niet door als je het krijgt, want het is dus gewoon onzin.
0: Ja, en waarom, ook heel kort, want we hebben nog een heleboel te vertellen, maar waarom wordt dat steeds maar weer doorgestuurd?
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Het heet een hoax, dat is een beetje de term wat zo'n ding heet. En dat gaat meestal gewoon over berichten die niet echt zijn. En mensen hopen dat, als het bijvoorbeeld op Twitter of Facebook is, dat het natuurlijk trending wordt, dat het viraal gaat, dat het viral gaat. En dat het heel veel door mensen wordt doorgestuurd en wordt geliked en wordt gedeeld en dat soort zaken.
0: Ja, nou.
2: Daar doen ze het om.
0: Helemaal goed, weten we dat ook weer. Oké, nou, wat we vorige week natuurlijk al heel kort aanraakten. We weten hoe we veilig moeten zijn en niet. Hè, Nederlanders weten dat prima, hoe ze zich online moeten beschermen. Maar ze doen het niet. Hoe zit dat? Hoe kan dat?
2: Nou ja, dat is inderdaad uit een onderzoek gekomen. En het komt eigenlijk omdat opletten, wat Nederlanders heel goed doen, eigenlijk geen tijd kost en ook geen geld kost. En iets instellen is toch vaak gedoe.
0: Ja.
2: Het komt ook uit het jaarlijks onderzoek van Alert Online. Dat verscheen op 1 oktober aan het begin van de maand van de cybersecurity. Mooi aansluitend op jouw week van, waar je het net met een aantal dingen over
0: had. Ja, het is de week, maar de maand van de cybersecurity, toch?
2: De maand van de cybersecurity.
0: Ja, dus dat gaan we volgende week ook nog even meenemen nog. Ja.
2: Ja, ruim 600 consumenten hebben meegedaan. En daar komt eigenlijk uit dat opletten gaat heel goed. 9 van de 10 kijken over het algemeen of een mail wel klopt. En zelfs 8 op de 10 controleren de afzender. Maar daar stopt het goede nieuws eigenlijk wel een beetje. Maar 1 op de 6 logt altijd met 2 stappen in. Dus niet alleen met een wachtwoord, maar ook met een code die vaak op je telefoon zit. En 3 op de 10 gaat zelfs naar de website in plaats van dat ze op de link klikken. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel veel. 1 op de 6 en 3 op de 10.
0: Nee.
2: En het is eigenlijk uit het onderzoek ook wel gebleken, wie denkt dat hij een nepmail zelf herkent, gaat minder vaak zelf naar de website.
0: Oh, ja. Ja, die denkt, ik weet dat zelf wel.
2: Die weet het wel en die klikt het aan. Terwijl het herkennen juist alleen maar lastiger wordt, want met AI zijn alle taalfouten eruit en lijkt een mailtje van je bank nog meer op het mailtje van je bank.
0: Ja.
2: Dus dat is absoluut niet iets waar je van op aan kan.
0: Nee.
2: En het is inderdaad, op een linkje doe je 1 tik en dan zit je op de website. En als je het zelf moet intypen, dan ben je 5 of 10 stappen verder. En dan moet je zelf dingen gaan intypen of opzoeken.
0: Ja.
2: En de meeste mensen weten niet eens hoe ze met 2 stappen moeten inloggen.
0: Nee, precies. Dat vinden ze ook wel ingewikkeld. Ja, het is een beetje dat onbekende wat maakt dat mensen dan toch kiezen om het en het makkelijke. Ja.
2: Ja, ik heb daar nog wel een klein tipje over. Er is een website waar je kan vinden hoe je dan dit soort dingen kan beveiligen. En dat is veiliginternetten.nl.
0: Oh, wat goed.
2: En daar staat stap voor stap hoe je bijvoorbeeld die twee factor authenticatie, het inloggen met een code en je wachtwoord kan instellen.
0: Heel goed. Nou, dat dan kan eigenlijk niemand meer als excuus gebruiken van ik weet niet hoe het moet. Hè?
2: Nee, nou dan nog. Weet je, het is voor veel mensen toch wat lastiger. Ook als ik bij mij om me heen kijk in mijn directe omgeving, vinden mensen het gewoon makkelijk als ze gewoon direct kunnen inloggen zonder nog een code.
0: Ja, ja. Maar ja, kijk, er wordt wel steeds duidelijker, hè, dat het steeds beter wordt. Als we eraan toekomen, hebben we natuurlijk ook nog überhaupt iets over hoe kan je AI en zo herkennen. Maar ik denk wel dat dat ook maakt dat mensen misschien toch iets meer moeite gaan doen, omdat het nou eenmaal gewoon steeds moeilijker wordt om het te herkennen. Dus hopelijk absoluut, dat daar een soort bewustzijn komt van ja, je moet het toch echt gaan doen.
2: Ja, je moet het echt gaan doen. Dat is ook mijn tip en mijn advies.
0: Ja. Nou ja, en al dat heel veel doe je natuurlijk op je telefoon. Maar het tweede nieuws van deze week was ook dat de telefoons duurder worden. Ook de goedkope telefoons. Hoe komt dat? Ja, ik las iets dat komt door AI, maar dat
2: klopt.
0: Hoe komt dat?
2: Het komt weer door onze grote vriend AI, die we eigenlijk er is geen week waarin we het er niet over hebben. En dat komt omdat in elke telefoon zitten geheugenchips. En die chips gaan nu massaal naar de grote datacenters waar de AI op draait. En dan blijft er eigenlijk voor de telefoons te weinig over. Oftewel, er ontstaat een soort schaarste voor geheugenchips. En Samsung is eigenlijk het duidelijkste voorbeeld. De dure toestellen gingen op 1 oktober al 100 euro of meer omhoog. En deze week volgen ook de goedkopere, bijvoorbeeld de Galaxy A17. Die ging van 199 naar 249 euro.
0: Maar dat zijn ook de oudere models, of nee, de modellen. Dit zijn de nieuwe die op de markt komen? Of?
2: Ja, het gaat inderdaad om alle nieuwe toestellen. Ja. En je ziet dat over de hele linie. Je ziet het ook bij Apple op de laptops en de iPads, die zijn duurder geworden. Google maakte de toestellen ook al 100 euro duurder vanwege de chips. En dit zijn de prijzen in de webwinkel van Samsung zelf trouwens, die ik net noemde. Het kan best zijn dat het in andere winkels goedkoper is. Ik heb er bijvoorbeeld een andere A17 wordt ook gevonden voor 180 euro. Ja. Maar ja, hoe lang dat natuurlijk zo is, weet ik niet.
0: Ja, ja.
2: Het kan zijn dat het net een vorige productie is, waardoor die wat goedkoper is.
0: Ja.
2: En inderdaad, een interessante daarachter is dat Samsung die geheugenchips ook zelf maakt. En ze verdienen het op dit moment eigenlijk veel beter aan door het aan de AI-producenten en aan de AI-markt te leveren dan het in hun toestellen te stoppen.
0: Ja, dus het is wel een keus. Ze moeten wel een keus maken.
2: Ja, ze moeten een keus maken. En ja, op dit moment gaat er, nou, we hebben het al eerder over gehad, er gaat zoveel geld in AI om.
0: Ja.
2: Dat eigenlijk alles wat je daar maar instopt, dat verandert voor de mensen die het maken, verandert het letterlijk in goud.
0: Ja, ja.
2: Dus waarom zou je het dan in hele goedkope consumententelefoontjes stoppen als je het viervoudige ervoor kan krijgen als je het in AI stopt?
0: Ja, zeker. Maar dan denk ik toch ook een beetje aan de toekomst. Hoe gaat dat, wat heeft dat voor consequentie? Ja, dat de telefoons duurder worden, maar...
2: Ja. Nou, je zag het een jaar geleden al op PC, zag je het al heel erg gebeuren, dat alle PC-onderdelen ontzettend duur gingen worden. Er is ergens, en volgens mij is het helaas weer in China, is een nieuwe producent opgestaan van geheugenchips. Die zijn nu aan het testen en heel langzaamaan komen daar nieuwe chips vandaan. En dat zal niet direct een enorme hoeveelheid chips tot gevolg hebben, waardoor de prijzen weer dalen. Het einde is nog niet in zicht.
0: Nee, nou inderdaad. Nou, hou maar gewoon, want ik kan me voorstellen dat mensen denken, oh, ik ga snel een nieuwe telefoon kopen, maar hold on to your old one.
2: Ja, dat zou ik op dit moment zeker niet doen.
0: Nee.
2: Dat je er nog even mee door kan, ga er mee door. En als je er wel echt een nodig hebt, vergelijk dan even een paar webshops en een paar winkels.
0: Ja.
2: Dan vind je hem waarschijnlijk wel goedkoper.
0: Ja, heel goed. Nou, het is goed om te weten. Dat hou je voor ons in de gaten. Ik zie, wij hebben nog eigenlijk maar een heel korte tijd. Dus misschien is het ook gewoon goed om het derde nieuwtje toch naar volgende week te schuiven. Want het is wel een belangrijk nieuwtje.
2: Het is wel een belangrijk ding, maar het is inderdaad, het kost meer dan een paar minuutjes.
0: Ja, zeker. En nou, we kunnen een klein cliffhangertje maken, want misschien hebben luisteraars ook nog wel een vraag daarover. Want Google maakt een AI-check. Dus waar we het al over hadden, hoe herken je het? Daar gaat ook wel iets in gebeuren. Dus dat gaan wij volgende week met elkaar bespreken. Ik kreeg nog wel één goede vraag. Iemand vroeg nog wel even, hoe zit het met die camerabril van vorige week?
2: Ja, die camerabeelden heb ik nog naar gekeken, maar er is niet heel veel nieuws over. Behalve dat de termijn die de Consumentenbond aan Meta gaf, die loopt komende dinsdag af.
0: Ja.
2: Er zijn er ook nog wel wat andere partijen die ook hebben gezegd dat er op hele korte termijn iets aan die bril gedaan moet worden. Dus na dinsdag weten we meer of op de Consumentenbond naar de rechter stapt.
0: Ja.
2: Dus daar kan ik volgende week wat meer over vertellen.
0: Nou, dan nemen we die volgende week ook mee. Nou, we hebben met Haarlem 105 crew hebben we lekker gebold. En een van onze collega's, Jay, die had hem al op de Ray-Ban metabril.
2: Dus
0: we konden wel onze strikes goed terugkijken en alle gekkigheid. Maar we gaan het in de gaten houden en kijken hoe het afloopt inderdaad met die Consumentenbond. Martijn, dank je wel. Volgende week dus inderdaad over de AI-check. Dat gaan we meenemen. Ja. Voor nu weer ontzettend bedankt.

0: met Through the Window. Fantastisch, deze zangeres. Na de reclame hoor je de magische deur.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte

0: oude spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, hoe maak je met 600 kinderen een podcast? Je hoort het zo.

Sunburn van Anna. Anna Madara Perkonen, een Let's Nederlandse zangeres. Met dit nummer Sunburn.

0: The Wolves Are Running van John Allen.
1: Je gaat luisteren naar De Magische Deur. Geschreven door de kinderen van Ter Kleef.
2: Voorgelezen door Job en Gaffe.
3: Hoofdstuk 1. Als je mij een paar weken geleden had verteld wat er met ons zou gebeuren, had ik je keihard uitgelachen. Maar wat er die nacht gebeurde, veranderde alles.
0: Tja, hoe zou dat allemaal verder gaan? Spannend. Dit is dus De Magische Deur. Een bijzonder luisterverhaal dat de basisschool Ter Kleef in Haarlem maakte tijdens de Kinderboekenweek. En ja, bijzonder is het zeker, want de hele school deed mee. En dat zijn zo'n 600 kinderen. Uit iedere klas dachten kinderen mee over het verhaal of maakten ze geluiden voor het hoorspel. En dat leverde dus deze mooie podcast op. Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Een verhaal maken met zoveel kinderen. En hoe zag die magische première op school eruit? Daarover praat ik met Mathilde Hoekstra. Ze is lid van de oude raad van basisschool Ter Kleef in Haarlem. Ze studeerde Nederlandse en Italiaanse literatuur en is zelf schrijver. Tegenwoordig werkt ze bij Tatenstiel, maar haar hart ligt nog natuurlijk heel erg bij verhalen en boeken. Mathilde, leuk dat je even in de uitzending bent.
4: Ja, hartstikke leuk.
0: Echt superleuk. Ja, we konden lekker een klein stukje laten horen. Wat klinkt het al hartstikke goed. Je hebt natuurlijk een hele liefde voor verhalen en boeken. En hoe leuk is het, leek mij, om dat dan toch met die kinderen zelf dat te gaan doen. Die verhalen bedenken en dat schrijven. En zo enthousiast te maken hiervoor.
4: Ja, absoluut. En het leuke is ook dat het direct zo warm werd ontvangen, het idee. Ik opperde het in de vergadering van de OR en iedereen zei ja, leuk, ik wil er wel aan meedoen. Job en Gaffa die zitten daar ook in en die hebben zelf een gedeelde rol, omdat ze het heel druk hebben met allerlei producties. Dan was natuurlijk de vraag van kijken of we de school enthousiast kunnen krijgen. De directie ook meteen enthousiast, hebben daar mensen voor vrijgemaakt en we hadden één coördinator en een juf. En die hebben samen de klassen opgetrommeld. En wij hadden wel een soort richtlijn gegeven van, we doen het per jaargang, we willen zoveel woorden. Een goed verhaal krijg je door in elk geval steeds een cliffhanger te hebben. Er moet iets gebeuren in ieder hoofdstuk. Nou ja, dat hebben ze dus superleuk opgepakt. En kindjes waren allemaal heel enthousiast. En dit is nu het resultaat geworden.
0: Ja, precies. Want de podcast heeft meerdere afleveringen. Want ja, ik denk natuurlijk bij mezelf in het 600 kinderen. En iedereen moet daar een stukje in doen. Ja, hoe pak je zoiets aan?
4: Ja, het zijn eigenlijk hoofdstukken. Dus het valt mee. We hebben gewoon gebriefd op bijvoorbeeld groep 8. Moest dan 400 woorden aanleveren. En dan ging je door naar groep 7, door naar groep 6. En dan werd het steeds wat minder. En groep 8 heeft echt een belangrijke functie, omdat zij ook echt denken van wie zijn de hoofdpersonen en wat gaan ze meemaken. Dus zij geven de belangrijkste richtlijnen al mee aan de overige groepen. En zo geven ze eigenlijk steeds het stokje door. En ja, iedere klas of iedere leergang is eigenlijk verantwoordelijk voor één hoofdstuk.
0: Ja, precies. Dat geeft wel een soort structuur.
4: Ja, absoluut.
0: Ja, en inderdaad, want jij bent natuurlijk ook zelf schrijver. Want in dat je had het idee, maar helemaal het onderwerp, is dat helemaal bedacht met kinderen of was er wel een soort basisidee?
4: Nou ja, het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar natuurlijk spot aan.
0: Ja.
4: En hoe leuk is het dan om de spot eigenlijk op de kinderen zelf te zetten?
0: Ja.
4: En zoals je weet is er natuurlijk ontlezing aan de gang en is super belangrijk. Als we kinderen al heel jong kunnen laten zien, of eigenlijk de liefde voor verhalen kunnen bijbrengen. En hoe leuk is het dan als je zelf het verhaal mag bedenken. En als het daarna ook echt door echte acteurs wordt ingesproken. En dat het ook echt inmiddels ook op Spotify te beluisteren.
0: Ja, want ik heb het via Spotify heb ik het nu afgespeeld. Dus dat is echt hartstikke echt voor die kinderen.
4: Ja, helemaal te gek. Ja, en ook met die deur die dan in de hal stond. En we hebben gouden gordijnen opgehangen bij de ingang. En iedereen moest door diezelfde ingang naar binnen.
0: Ja, dat was de première.
4: Ja, dat was de première inderdaad. Ja, het was echt. We hadden twee boksen neergezet. En dan konden ze dus eigenlijk kwamen ze door een soort verdonkere ingang binnen. Door die gouden gordijnen. En dan hoorden ze hun eigen verhaal via die boksen al.
0: Oh, bij de binnenkomst werd het. Werd het gewoon afgespeeld. En tijdens dat ze allemaal binnenkwamen, hoorden ze dus de podcast afspelen.
4: Klopt, ja.
0: Ja, leuk.
4: En er hing ook een QR-code, dus dan konden alle ouders in elk geval die app downloaden en daar direct horen. Daar stond hij namelijk eerst op. En ja, het was meteen zo'n succes dat de app direct overbelast was.
0: Ja, ja, ja, precies. Iedereen wilde hem meteen hebben. Maar blijft hij ook op Spotify? Of is het een tijdelijk iets? Of blijft hij er gewoon staan?
4: Nou ja, voor zover ik weet blijft hij daar gewoon op staan. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat de policy van Spotify is. Maar volgens mij, je maakt een account aan als maker. En dan zet je hem erop. En ik neem aan dat je dan ook zelf de beheerder bent van die podcast.
0: Ja, ja, dus hij blijft erop staan. Hey, en wat vond jij zelf eigenlijk het bijzonderste moment? Nou, wat ook wel bijzonder is, dat je eigen dochter Jackie natuurlijk van 8... die bleek dus geselecteerd te zijn voor een van de schrijvers. Dat is toch ook wel heel mooi?
4: Ja, dat vond ik superleuk. Ik wilde juist eigenlijk niet, omdat ik dan al soort van in de organisatie zit, mijn eigen kind voortrekken. Dus ik heb me daar helemaal niet mee bemoeid. Maar dit is gewoon echt via haar eigen juf gegaan.
0: Leuk.
4: En zij was echt zo trots als een pauw dat ze mocht meedoen. En daarna kwam er ook nog een mevrouw haar interviewen. Dus ja, ja, dit is waanzinnig. We hebben echt met de allen zoiets cools neergezet.
0: Ja, precies. Nou, en dan is het ook op eigen kracht. Het zit natuurlijk, talent zit er natuurlijk dan wel een beetje in natuurlijk al. Maar dan is ze wel zelf geselecteerd. Hey, wat vond jij het meest bijzonder aan dit project?
4: Ja, de samenwerking eigenlijk. Dat het zo warm, het idee zo warm in het onthaalt. Want het is nog best wel een risico ook. Want je gaat dat toch doen. Niemand heeft dat ooit nog gedaan. Of tenminste niet dat ik weet. Er is natuurlijk dus ook een kans dat het mislukt. En toch zei de directie direct van nee, wat een leuk idee. Dit gaan we gewoon doen. En ook Marcia, met wie ik nou heb samengewerkt, was super enthousiast. Dus het enthousiasme van de mensen, van de leerlingen, van de voorleesstemmen, van Clémence, dat is een actrice, zij heeft zelf een podcast. En dat is ook echt, hoe noem je het nou, een hoorspel. Ze maakt meer een soort hoorspel, dus dan hoor je ook al die geluiden zoals de wind en dat deuren dichtslaan of dat mensen vallen. Nou, dat hebben we allemaal nagedaan in de studio met ook weer een geselecteerde groep kinderen.
0: Oh, dat is ook heel leuk. Oh, dat is ook heel erg leuk. Hoe ze dat vroeger deden met die kokosnoten, hè? Dat ze dan als paarden, geweldig.
4: Precies. Ja, precies dit. Ja, en dat is eigenlijk altijd nog een droom van me geweest om dat een keer te maken. Dus nu is dat gewoon spelenderwijs eigenlijk tot stand gekomen. Ja, en echt een gezamenlijk ding. Dus dat is wel bij far het leukste eraan.
0: Ja, het zijn heel veel mooie kansen als ik het zo hoor. Het is ook heel erg een binding voor die school. En ik kan me voorstellen inderdaad dat kinderen heel enthousiast worden om te gaan vertellen, om verhalen te gaan schrijven. En om heel erg leuk. Nou, ik kan me ook voorstellen, jij bent natuurlijk ook schrijver. Gaat het dan bij jou ook wel weer kriemelen om iets te gaan schrijven?
4: Bij mij kriemelt het altijd. Ik schrijf ook altijd wel hoor. Alleen nu ziet mijn leven er iets anders uit. Als single mom met 3 kinderen en een fulltime baan. Dus
0: is het even bikkelen. Ja, precies.
4: Ja, maar alle vrije uurtjes die ik heb, die gaan daar wel aan op. Ja, absoluut.
0: Ja, mooi. Nou, wie weet, smaakt het ook naar meer? Misschien dat er elk jaar wel een podcast komt. Misschien wordt het wel een traditie?
4: Ik denk het wel. De leiding van de school was echt heel enthousiast. En zij wilden dus ook het boek gaan uitbrengen in gedrukte vorm. En het dan gaan verkopen voor, I don't know, een euro of zo. Misschien zeg ik nu iets heel doms. Maar dat zou dan weer naar de bibliotheek gaan van de school. Dus dan is het weer een heel mooi gesponsord project.
0: Ja, ja. Het balletje gaat gewoon rollen. Hè? Het zet allerlei dingen in beweging.
4: Ja, inderdaad. Ja, dat is echt heel leuk om te zien. En Job en Gava waren ook meteen enthousiast. Ze hebben hele kleine kindjes op school. Dus de komende jaren hoop ik dat we nog van hun stem gebruik mogen maken.
0: Ja, ja, het klinkt echt geweldig. En even dan inderdaad, want even voor de ouders. De magische deur kan je op Spotify vinden. Voor welke leeftijd is het vooral leuk? Echt voor die basisschool. Ook wel redelijk breed, toch?
4: Ja, echt voor de basisschool, ja.
0: Ja,
4: ja, want daar zaten wij zelf ook een beetje mee van. Weet je, wat kinderen van groep 1 en 2 leuk vinden, dat is heel anders dan kinderen van groep 8.
0: Ja.
4: Maar ja, goed, uiteindelijk is het een heel toegankelijk verhaal geworden.
0: Ja,
4: over
0: leuk.
4: Een jongetje en een meisje die zijn verhuisd, die wonen in een bos. Het meisje gaat achter een vlinder aan en dan gaan ze door die magische deur. Een beetje een soort Alice in Wonderland-achtig verhaal. En dan moeten ze dus 4 snippers vinden om terug te komen. Nou, en onderweg komen ze allerlei mensen, of de koningin, die eerst een koning was, die komen ze dan tegen. En er gebeurt gewoon van alles.
0: Ja,
4: ik denk dat het echt voor alle leeftijden heel leuk is.
0: Is het magisch. Nou, mocht je nieuwsgierig zijn geworden, ga vooral luisteren naar de magische deur van basisschool Ter Kleef. Want ja, je moet natuurlijk wel weten hoe het verhaal afloopt. Superleuk. Mathilde, dank je wel dat je in de uitzending wilde komen en hier over wilde vertellen. En op naar veel mooie verhalen nog.
4: Ja, dankjewel, Mietje. Helemaal te gek.
0: Fijne avond.
4: Fijne avond. Hoi, hoi.

Nou ja, laten we dat doen. Make it a better place van Lorne. Lijkt me een heel goed idee. Dat kan de wereld wel gebruiken. En ja, misschien moeten we gewoon beginnen met iets meer Lego doen. Want daar wordt iedereen volgens mij hartstikke blij van. En dat kan, want in de haven van IJmuiden vind je het allereerste Lego café van Nederland. Het heet Bricks and Bytes. En ja, het idee is even weg van je scherm, lekker bouwen met Lego en ondertussen genieten van een hapje en een drankje. Nou, wie wil dat nou niet? Nou, hoe werkt het? Je reserveert online een tafel voor 1, 2 of 3 uur. Dat kost vanaf €8 per persoon voor een uur. En daarna kies je uit meer dan 100 Lego sets. Die zitten dan in van die bakjes. En dan kun je lekker aan de slag. En ondertussen bestel je natuurlijk gewoon iets te eten of te drinken. Dus dan ben je helemaal happy. En het leuke is, je hoeft zelf dus geen Lego te kopen. Ik heb een broer die doet heel veel Lego. Die heeft enorme sets. Maar deze die doe je gewoon even als je daar bent. Je bouwt met de set die je kiest. En die lever je na afloop weer in. En dan zit er iemand die dat allemaal weer uit elkaar haalt. Dus ook heel mindfulness, denk ik. Dus of je er nou alleen maar komt om je hoofd leeg te maken of juist samen gezellig iets wil creëren, het draait hier gewoon om even lekker creatief zijn, plezier maken en die telefoon aan de kant. Bouw er lekker op los bij dit allereerste Lego café. Dus ik zou zeggen, heb je daar zin in? Bezoek een keer Bricks and Bytes.

Ja, happy word je wel in dat Lego café, denk ik. Deze happy. Voor Despicable Me 2 was dit natuurlijk de soundtrack. Pharrell Williams stuurde wel 9 versies in, maar dit werd hem op een gegeven moment. Nog steeds een lekker nummer. Ja, en straks neem ik je mee door de agenda natuurlijk. Maar we gaan eerst nog even lekker luisteren naar Feel Good van Blue the Tiger.

Feel Good van Blue the Tiger. En dan zijn we al... we zijn nog niet bij de klok van 10. Maar ik ga je toch alvast meenemen in de agenda. Want er is van alles te doen. Dus het is natuurlijk herfstvakantie volgende week. Dus er is van allerlei tips uit de agenda. En maandag 12 oktober begint natuurlijk die herfstvakantie. En bij de Schuur in Haarlem is ook CineKid. Met films en een gratis medialab waar kinderen dus zelf aan de slag kunnen gaan. Met allerlei digitale dingen. Leuk om meteen daarmee te beginnen in de vakantie. En bij Huis van Hilde in Castricum, ik weet niet waarom dat er dan ook bij staat. Maar kunnen de kinderen deze vakantie dus zelf archeoloog spelen. En op zoek naar verhalen uit de bodem. Ik vind het wel leuk, het is alleen niet echt hier in de regio. Maar toch, er is van alles te doen. Dinsdag 13 oktober is ook CineKid Medialab. En dan is er een interactieve digitale speeltuin in de Schuur. Tussen 10:30 en 5:00. Dus dat CineKid is een aanrader. Wat je ook kunt gaan doen op woensdag 14 oktober... kun je een kijkje nemen in de Egelantier. Het historisch gebouw krijgt natuurlijk in de toekomst een nieuwe bestemming... als locatie van het Frans Hals Museum. En de gemeente organiseert een rondleiding door het gebouw. En dat dus op woensdag 14 oktober. Dus ben je nieuwsgierig, ga kijken. Ook woensdag is de koffer van Verzetsmuseum Junior. Dat is ook een activiteit voor kinderen tijdens de herfstvakantie. Maar als je liever wat cabaret hebt... staat onze good old Freek de Jonge deze avond in de Stad Schouwburg in Haarlem. Stel je Freek de Jonge. Nou, ik ben heel erg benieuwd, moet ik eerlijk zeggen. Donderdag 15 oktober. Even iets heel anders. In Bloemendaal begint een nieuwe reeks sterrenkundige lezingen. Voor iedereen die zich wel eens afvraagt wat er boven allemaal gebeurt. Sterren, planeten en het heelal dus. Kun je vanaf donderdag 15 oktober in Bloemendaal bijwonen. Die reeks sterrenkundige lezingen. Maar ja, wie liever naar muziek gaat in het patronaat zijn onder andere de Beach Boys. Best, dus alle best van de Beach Boys. Altijd goed. En Spain, de Blue Moods of Spain, zijn ook te horen. Dus daar kan je ook naartoe. Wat leuk is, als je een beetje wil lachen... dan kan je ook om 8:00 op die donderdag naar het Koepelplein gaan. Want daar is een comedyavond met 3 comedians. Dat is ook zeker wel een aanrader. En dan zijn we alweer op de vrijdag 16 oktober. Een stukje Haarlemse geschiedenis kun je meemaken... tijdens een historische wandeling door de hofjes van Haarlem. En je loopt langs plekken waar je normaal gewoon voor zo voorbij fietst. Dat heb je natuurlijk een beetje in je eigen stad. Maar waar vaak prachtige verhalen achter zitten. Dus vrijdag 16 oktober, historische wandeling door de hofjes van Haarlem. En ik weet niet of je de televizierring gala hebt gekeken. Daar zag je de opening met die prachtige zangeres Numidia. En die kan je dus ook vrijdag 16 oktober bij ons hier in Haarlem in de Vil bewonderen. Echt een prachtige stem heeft die vrouw. Dus dat is ook een kans. Zaterdag 17 oktober is misschien wel de drukste dag van de hele week. Er is een museumnacht voor kids in Haarlem. Er is ook het geschiedenisfestival in Haarlem. En wil je gewoon lekker een beetje kleding shoppen... is daar natuurlijk ook weer de Fair-Priced Vintage Market in de koepel... voor allerlei vintage kleding, accessoires en andere bijzondere vondsten. Dus daar is meer dan genoeg te doen op die zaterdag. Ja, en dan is het alweer zondag 18 oktober. Dan sluiten we af met iets voor de jonge theaterliefhebbers. Bellen en het Beest in Theater Elswoud. Voor de kleintjes. En voor de wat oudere muziekliefhebbers hebben we Rolf Sanchez in het patronaat. Dus dat is ook best wel een leuke avond. Kortom, de herfstvakantie is er natuurlijk genoeg te doen. Voor wie er even de deur uit wil en lekker met de kids weg wil. Dus kies iets. En dan komt het helemaal goed. Iets praktisch. Maandag 12 oktober is de Schipholweg weer open. Na natuurlijk die weekendafsluiting vanwege de aanleg van het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Wat behoorlijk veel filevorming gaf. Maar dus volgende week, of althans morgen al, is die weer open. Dus dat is goed nieuws. Ik wens je een hele goede week met deze nieuwtjes en met dit vooruitzicht op volgend weekend. Dus... maak er wat moois van. Wij gaan draaien de weekend. Met Sacrifice.

0: Ja, somber is misschien not ready, maar Harry is meer dan ready volgens mij, Harry.
1: Ja, dat moet wel, Wietske, want over een paar minuten, gaat het begin 10 uur, gaan we 2 uur lang Jazz on Oor uitzenden. Ja, dat is lang
0: wishful
1: geleden.
0: Thinking, hè, die 10 uur.
1: Wishful thinking.
0: Ja, die 10 uur. Nee, je moet zo.
1: Marathon.
0: Maar wel echt heel gaaf, hè, want je hebt echt 2 uur gaan radio maken en ook heel veel laten zien, want dit weekend was er heel veel jazz.
1: Ja, deze week, ja, vanaf woensdag inderdaad de aftrap met Drop Me Off, daar zijn we bij geweest. Met Dennis Koskinski hebben we opnames gemaakt en daar heb ik een reportage van gemaakt. En straks hebben we daar ook een aantal live-opnames van Mirjam van Dam, die zangeres die optreedt. En van de Haarlemse muzikanten die er allemaal optreden, de live-opnames straks, allemaal op tv te zien.
0: Te gek, ja, want daar is alles gefilmd, hè? Daar,
1: ja, bedoel, ja, ja, ja, we hebben heel veel gefilmd. En dan zijn we van de week geweest in de, dat was vrijdag, in de bluesclub bij Thomas Toussaint. Dat was een Keith Dunn, een Amerikaanse blueszanger. Daar heb ik ook een interview van en opnames uit de bluesclub hebben gemaakt. Daar konden we niet bij zijn, want je weet, we hadden een feestje,
0: ja,
1: we hadden 105.
0: Ja, zeker. We zitten net
1: hebben we daar gewoon de camera opgehangen en hebben we laten lopen. Dat kunnen we straks laten zien.
0: Ah, te gek hoor.
1: Dat was, ja, dus en dan hebben we nog een interview, want gisteren was ik in de pletterij. Dat was weer Jazz X, waar ik bij betrokken ben. En daar speelde Sol Young, dat is een pianist uit Korea, met het trio. We hebben ook opnames van en ook een interview met haar. Dus er valt heel veel te zien.
0: Maar zijn dat mensen die komen echt voor deze jazzdagen? Komen ze echt uit Korea, uit Amerika? Of zijn het mensen die...
1: Nee, die Koreaanse gewoon... woont in Arnhem. Die heeft ook hier gestudeerd. Heeft inderdaad eerst in Korea gewoond en daarna in Amerika. In Philadelphia heeft ze ook gestudeerd. En woont nu in Arnhem en heeft hier gestudeerd. En treedt altijd in Nederland op. Ja. Een soort Nederlandse min of meer.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Maar het was een hele drukke week eigenlijk wat dat betreft. Veel optredens vanaf woensdag tot vanmiddag ook nog weer. Gabanza heeft vanmiddag opgetreden in vriend, hoe heet het, gebouw, zang en vriendschap. Ken je misschien wel aan de Janstraat?
0: Hè? Oh, dat zit aan de Janstraat.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat hebben zij ook, dat was de laatste groep eigenlijk die optrad. En ik ben dan de allerlaatste die op mag treden.
0: Ja, maar ja, jij hebt het allemaal bij elkaar gebracht. Nou, wel heel bijzonder dat iedereen even echt een hele duidelijk beeld kan krijgen van wat er allemaal is geweest.
1: En dan heb ik nog assistentie vanavond, hè, van onze
0: vanavond
1: Jay Engels.
0: Ik heb hem al eerder genoemd. Dit programma betreft de metabril. Want toen kwam je net binnen.
1: Ja, dat hoorde ik net. Ja,
0: in de digitale stand van zaken. Ja, wij waren wel kritisch. Maar ja, Jay die heeft het toch. We gaan kijken wat de Consumentenbond daarover gaat zeggen. Maar nou, ik wil eigenlijk alleen maar, want ik maak gewoon ruimte. Want er wordt hier van alles klaargezet. En alle filmpjes, alles wordt live. Kan je meekijken. Dus vanaf deze plek wens ik iedereen een hele fijne week toe. En ook heel veel plezier zo bij Harry. En ik hoor en zie jullie volgende week weer.
1: Dank je wel.
0: Succes, Harry. Ja, dank je wel.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. En vanavond een bijzondere avond, 2 uur lang jazz. En ik heb ook assistentie van Jay Engels, die naast me zit. Die gaat me helpen met allerlei filmpjes. Want we gaan natuurlijk verslag doen van 023 Jazz, wat deze week op woensdag is begonnen en doorliep tot vanmiddag met Gabanza in het gebouw Zang en Vriendschap. En we gaan er allerlei live-opnames laten zien. Niet alleen horen, maar ook laten zien. En ik ben vanavond begonnen met een nummer, de Funk Soul Brothers zijn dat. En die hebben het nummer gespeeld Harlem Rhythm and Funk. En het is een moderne productie die de sfeer van klassieke funk en rhythm en blues combineert met een eigen tijdse dance sound. En dan ga ik zo, voordat we dan met de opnames, live-opnames gaan beginnen met beeld, ga ik even iets draaien van Abordun Oyewole. Dat is een hele moeilijke naam, dat is een Amerikaanse dichter. En die komt uit die Last Poets. En die mensen combineren gesproken woord, ritme, Afro-Amerikaanse geschiedenis, verwerken ze ook in hun tekst en maatschappijkritiek. Maar die heeft heel bijzonder, een bijzondere stem en die gaat het woord Haarlem op een fantastische manier uitspreken. Want alles staat natuurlijk in het teken van Haarlem en Haarlem. En dan begin ik met het nummer zometeen van Drop Me Off van Duke Ellington. Want zo heet ook de serie, zoals het is begonnen in de pletterij, ook geënt op dat nummer van Duke Ellington.

0: spirit pulsating in the air that we breathe to live a life of music, of dance, of food, of love.
1: En zo gaan we dan langzaam over naar Drop Me Over in Harlem, een nummer van Duke Ellington samen met Ella Fitzgerald.

ga ik toch nog even iets vertellen over dat Drop Me Off in Harlem. Hoe het is ontstaan. Dat was tijdens een taxirit. Die songwriter Nick Kenny, die bood Duke Ellington aan om samen een taxi te delen en vroeg waar hij naartoe wilde. En Ellington antwoordde toen spontaan: Drop Me Off at Harlem. En zo maakte Kelly daarvan een prachtig nummer. En nu slaat het natuurlijk ook op Haarlem. En dat kwam omdat Haarlem in die tijd een broeinest was van kunstenaars en poëten en intellectuele zwarte mensen allemaal, die daar een hele eigen commune hadden gesticht. Dan gaan we nu naar de eerste live opname. Dat was in de Pletterij. Dat was woensdag de aftrap van Drop Me Off in Haarlem. En dan zie je zo opnames van de muzikanten die er spelen. Martijn Bosman op de drums. Paul Burner is een Amerikaanse bassist die hier in Haarlem woont. Een saxonist was te gast, want een Haarlemse Lucas Santana zou komen. Maar die kon niet, die was op het laatste moment afgezegd. Dus toen kwam, zijn voornaam even kwijt. Maar dan komen ze wel even op. Suede komt uit Argentinië. En dan Jonas Belleman, die jonge Haarlem op trompet. En Stefan Smit van Tsuku 103, daar kan je hem ook ongetwijfeld van, op de piano. Daar gaan we nu naar luisteren. Ze zeggen zelf wat het nummer is en kondigen het aan. En kijken.

Het was dus de eerste live-opname die je vanavond allemaal gaat zien. En dat was bij die opening van Drop Me Off in Haarlem in de Pletterij. En ik heb natuurlijk ook met een aantal mensen gesproken. Dus we hebben een reportage gemaakt ook van de opening in de Pletterij van het hele jazzgebeuren. En met een aantal initiatiefnemers gesproken, met een aantal muzikanten en andere mensen die er allemaal bij betrokken zijn. En dan gaan jullie zo zien. Dan kun je ook kijken hoe dat allemaal is ontstaan en wat er allemaal te zien viel en valt. Vanavond is Haarlem 105 aanwezig in de Pletterij, waar de 023 Jazzweek van start gaat. 5 dagen lang zijn in Haarlem op allerlei podia in verschillende plekken in de stad jazz en blues concerten. En zo probeert Haarlem de muziek nog wat meer op de kaart te zetten dan we al gewend waren. We zijn nu in de Pletterij om iedereen te benaderen en te kijken wat men van deze opzet vindt en wat men ook van de muziek vindt. Haarlem 105 is daar dus ook weer bij.

0: Wanneer ontstond eigenlijk dat idee om dat 023 Jazz Festival op te zetten? En wat was eigenlijk de aanleiding?
1: Nou, van Thomas mag het geen festival heten.
2: JazzX staat voor Jonge Jazz. En wat we bedoelen is dat we jonge, zeer talentvolle muzici uitnodigen om hier in Haarlem, in de Pletterij, hun eigen muziek te spelen.
1: Het zijn 5 dagen of 4 dagen waarin jazz centraal staat. En alle podia in Haarlem die iets met jazz en blues doen wat ze altijd doen. Gewoon een concert organiseren. En dat daar zetten we dan een hoedje boven. 023 Jazz Festival of event. En dat presteren we dan gezamenlijk. En dat idee, dat is 3 jaar geleden, 4 jaar geleden ontstaan.
3: Mensen pakken natuurlijk graag een mogelijkheid aan om hun eigen podium beter in de kijker te spelen. Of hoe zeg je dat? Mm-hmm. En sowieso is het een kleine wereld en kennen we elkaar wel. En was het eigenlijk meer een kwestie van de koppen bij elkaar brengen en iedereen met de neus dezelfde kant op krijgen en de schouders eronder zetten.
2: En de kwaliteit van de concert is adembenemend. Het is echt, denk niet, jonge mensen, nou ja, dat zal wel, want het is ontzettend goed. En ik zeg wel eens, de concerten die je hier ziet, dat zijn mensen waarvan je later heel veel gaat horen. En dan ben je blij dat je ze hier hebt gezien bij de Pletterij. En dat gaat door. We gaan gewoon door. We gaan weer de komende 2 seizoenen door hiermee. Heel erg leuk.
4: Maar op die manier laat je wel met elkaar zien dat Haarlem op het jazzgebied steeds meer te bieden heeft. En daar zijn we blij mee.
0: Wacht je nou ook ander publiek, zoals bij jou ook de Blues Club, dat er ook eens een keer wat jazzmensen komen of omgekeerd?
3: Of ik het verwacht? Ik probeer natuurlijk wel een positief mens te zijn, maar de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat lastig is, omdat je merkt dat men toch gebonden is aan een bepaalde locatie waar ze graag komen. Het heeft niet alleen te maken met de muziek, maar ook zeker de plek. En het is absoluut niet makkelijk om mensen te bewegen naar een andere plek toe te komen. Maar we doen een poging.
1: Wat we vooral met deze week proberen en met die website is gewoon überhaupt het bekend maken dat dit er is. Mm-hmm. En dat meer mensen het weten. Want het aantal jazz- en bluesliefhebbers in Haarlem is groter dan het aantal bezoekers van de podia. Ja. En dat is goed voor de podia, het is goed voor de muziek, het is goed voor iedereen.
5: Je hebt zo'n soort koortje waar alle ramen op open gaat. En Duke Ellington heeft het geschreven.
1: Paul Burner, de bassist, die kwam op een gegeven moment naar me toe en die zei van ja, het valt me op dat er steeds meer jazzmuzikanten in Haarlem komen wonen. Moeten we daar niet iets mee? En toen hebben we die muzikanten die we kenden ook een keer bij elkaar geroepen voor de gezelligheid. En dat waren er toen een stuk of 14. En toen hebben we gedacht van nou, laten we een serie starten waarbij we elke maand een concert doen van de groep of project van een van die muzikanten. Ja. En we doen iedere maand ook een sessie. En er zijn daar opvallend veel bijgekomen de laatste jaren. Ik denk dat je tot een jaar of 10 geleden, of 15 jaar geleden... dat er een enorme jazzdroogte was in Haarlem. Wij zijn gestart in 2009, 2010 met hier concerten organiseren en ook meer jazzconcerten. En er zijn sindsdien steeds meer podia bijgekomen. En dat blijkt dus wel uit het feit dat we dit festival met 8 podia organiseren. Ja, daar kunnen we altijd bij, maar ik denk dat we voor een provinciestad helemaal niet slecht bedeeld zijn.
6: Ik ben Paul Berner en ik speel contrabas. En we gaan een speciale programma presenteren met allerlei stukken die met Haarlem te maken hebben.
0: Doet het ook wat voor je vanavond? Dan zijn het allemaal alleen maar, denk ik, Haarlemmers in de zaal. Is dat speciaal?
6: Wel, ik neem aan dat het alleen maar Haarlemmers in de zaal. Want het gaat allemaal over in feite over Haarlem in New York en niet Haarlem. Ja, ja. Maar we hebben een paar liedjes ook over Haarlem. Dus dus dat komt goed, hopelijk. Okay.
0: En wat maakt het nou voor jou vanavond, denk ik, interessant om met verschillende generaties te spelen? Je speelt met ouderen, jongen, alles door elkaar.
7: Aan de ene kant is dat super interessant, want mensen hebben een andere kijk. Aan de andere kant ben je ook allemaal maar muzikanten en je probeert dan maar samen te spelen en dan vind je elkaar toch in het midden.
0: En wat vind je nou zo mooi aan jazz ten opzichte van andere muziekstijlen?
8: Nou, ik had toevallig net buiten een gesprekje, daar ging ik precies daarover. Wat is zo mooi aan jazz? Nou, eigenlijk muziek algemeen, het is een taal. En of je nou naar Cuba gaat of naar Japan of zo, je kan meteen praten met mensen met de taal van muziek. Dat is het allermooiste, ja. Communicatie.
0: Kun je tijdens spelen nog bewust genieten van je spel? Of zit je dan helemaal in die muziek?
8: Ja, ik geniet wel bewust. De ouder ik word, de meer bewust geniet ik. Dat ik ook tijdens het spelen weet wat om me heen gebeurt. Mm-hmm. En dat ik daar ook echt van kan genieten. Zeker. Ja.
0: Kun je jouw muziek, wat je ook vanavond gaat doen, in 3 woorden omschrijven?
9: Vanavond is gewoon jazz. En ik zing ook wel eens Jiddisch. Maar jazz is echt de eerste heeft de eerste plek. Vanavond doen we allemaal liedjes over Haarlem of uit Haarlem. En ik woon hier nog maar een jaar. Dus ik heb een stuk geschreven, een Amsterdammer in Haarlem. Dus over dat ik aan het wennen ben eigenlijk. Ja. En hoeveel ik van Haarlem hou al intussen. Geweldig. maar ook nog wel van Amsterdam. En de andere heet A Great Day in Haarlem. En dat gaat over de beroemde foto van alle beroemde jazzmuzici die op zo'n stoepje zijn gefotografeerd. In Haarlem.
0: In Haarlem, hè? Ja.
9: En toen dacht ik, daar maak ik een liedje over.
0: Wat gebeurt er met jou als je op het podium gaat staan?
10: Ja, dan zit je in een soort focus. Verdwijn je in de wereld van de muziek. In de wereld van je instrument. En van de instrumenten van de mensen met wie je speelt. En dan zit je in een soort focus die heel prettig kan zijn.
0: Ja. Ja. En vanavond, wat verwacht je vanavond? Je gaat allemaal voor Haarlem spelen, hè? Dat begrijp je wel.
10: Ja, het is moeilijk publiek, nee. Ja, het is een beetje eigen publiek, maar natuurlijk voor de pletterij en 023 Jazz Festival. Ja, het is gewoon wel vet en een eer om dit te mogen openen hier. Ja.

0: Goedenavond, mevrouw, meneer. Waarom bent u hier vanavond?
1: Nou, mijn vrouw is jarig.
0: Ah, dus het is een verjaardagscadeautje.
2: Nou ja, aan zichzelf.
0: Aan zichzelf van harte gefeliciteerd dan. Ja, we gaan niet naar de leeftijd vragen.
2: Dat doen we niet.
0: Nee, maar wat verwachten jullie vanavond?
3: Ja, heerlijk genieten. Ja, ik heb les van Mirjam en ik dacht, ik ga eens eventjes genieten van haar en van de rest van de mensen van de band. Ja. En heerlijk even in jazz ondergedompeld worden.
0: En hoe vond u het? Jokgenoten vanavond?
4: Ja, ik vond het heel hoge kwaliteit. En die zangeres was heel vrij. En ik dacht van ja, dat moet je wel durven en kunnen. En zo lekker dansen en zingen en contact houden met je band. Maar ik vond iedereen heel erg goed.
1: Ja.
0: Goedenavond, meneer en mevrouw. Leuk dat u hier bent. Had u er zin in vanavond om naar de pletterij te gaan?
5: Oh, zeker. Ja hoor.
0: Heel goed. Komt u hier met een speciale reden?
6: We hadden zin in een concert.
5: Ah, ja. Oh, ja. Ja. Ja. En onze zoon speelt mee.
0: Ah, ja. En wie is uw zoon?
5: Jonas Belleman,
0: die geweldige trompetist. Ja,
5: ja, de trompetist, goed zo. Ja,
0: dan is het leuk om hier te komen, hè? Volgen jullie hem vaak als hij ergens optreedt?
6: Ja, regelmatig. Ja.
5: We kunnen het niet allemaal bijhouden. Het is niet dat we alle optredens zien. Ja, ja. Dat gaat niet meer, nee.
0: Ik vind het wel leuk als jullie komen of zegt u op een gegeven moment, nou, ik heb het nu wel gezien.
5: Ja, dat zou je aan hem zelf moeten vragen. Ik ben wel benieuwd wat hij dan zegt. Ja.
0: Wat is spannender voor jou als je opkomt? De eerste noot spelen of de laatste?
7: De eerste. Als je de laatste speelt, dan heb je al een hele hoop andere gespeeld. Als je de eerste speelt, dan heb je nog niet een hele hoop andere gespeeld.
8: De eerste altijd.
0: Altijd? Ja. Waarom? Waarom?
8: Nou, dan staat alles open. Ja. Je weet nog niet wat gaat gebeuren. En nou, je moet je openstellen. En met de spanning, met de gezonde spanning iets doen.
7: Ja, ja.
0: Als jouw instrument nou kon praten, wat zou die dan over jou vertellen?
9: Dat je meer moet studeren, jongen.
0: Jij
9: nog? Ja, nee, ja, ja.
8: Ah, niet zo hard slaan.
0: Heb je ook een vast ritueel voordat je het podium opgaat?
7: Nee. Nee.
0: En ook als ik je het podium verlaat? Ook niet?
7: Dan zwaai ik even.
0: Ik zag je alweer een opname, live-opname van de start van het Drop Me Over en het hele 023 Jazz Festival. Nu gaan we even tussendoor een klein stukje muziek doen, heel iets anders, maar het heeft weer met Haarlem te maken, want het heet Haarlemmerstraat. En is uitgevoerd door een Amsterdamse DJ, en dat heet de Amsterdamse DJ Edition. En die hebben opnames gemaakt over allerlei Amsterdamse plekken, zoals de Jordaan, de Prinsengracht, Westerdok, maar dit nummer heet dus Haarlemmerstraat.

0: No jazz.
1: No jazz.
0: No jazz. No jazz.
1: No jazz.
0: No jazz.
2: No jazz.
3: No jazz.
4: Zoals je het vaker weet als je naar mijn programma luistert. Ik zoek de grenzen van het jazz op en daarom heet het programma ook Jazz or No. En nu gaan we weer verder. Er waren nog meer concerten deze week in Haarlem natuurlijk. Ook in de Bluesclub, de Haarlemse Bluesclub, die geleid wordt door Thomas Toussaint. Een geweldige organisator en overal altijd bij betrokken. Alleen was het probleem, ik wilde daar ook naartoe met een cameraman, maar Haarlem 105 had juist op die dag, die avond, een uitje gepland voor al het personeel. Dus ik kon geen cameraman krijgen. Wat hebben we toen verzonnen? We hebben daar een camera opgehangen. Die heeft gewoon het hele concert opgenomen. Iemand van de staf daar heeft het ding aangezet en aan het eind weer uitgezet. En dan kunnen we toch wat opnames zien. Dan gaan we nu kijken naar een opname van de grote Keith Dunham die erop trad. We hebben ook nog een interview met de man. Dat doen we in het tweede uur. Dat kun je horen waar die in de muziek staat. Maar we kunnen in ieder geval nu gaan kijken en luisteren naar een opname van deze Keith Dunham uit Amerika.

0: heerlijk ook die blues uit de bluesclub uit de Haarlem van de geweldige Thomas Toussaint, die al die geweldige concerten altijd weet te organiseren. En straks in de tweede uur dan hoor je ook nog een interview met die geweldige Keith Dunn die je net hier zag optreden. Nu ga ik naar een beroemd moment eigenlijk uit de jazz. Dat is A Great Day in Harlem. Dat is een foto, dat weten heel veel jazzliefhebbers wel. Die is gemaakt in 1958 door de fotograaf Art Kane. En dat maakt hij voor het blad Esquire. En op die opname staan alle bekende en beroemde jazzmuzikanten uit die tijd. En dan zie je ze bij een trapje staan, zoals ook later is die foto genomen hier in Haarlem, bij ons stadhuis, zo'nzelfde soort trapje. En daar staan al die muzikanten voor. Maar daar heb ik ook een opname van en daar is een beetje bewerkt. Dat is wel leuk om te zien. Dan zie je even die muzikanten staan. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders. Kijk maar even mee.
1: Het gaat zo dadelijk gebeuren.

0: Nou, je zag het met AI bewerkt iets, maar wel heel grappig. Iedereen schrok in de zaal. In één keer zie je de mensen tot leven komen. Toch wel heel leuk om dat te zien. En nu ga ik naar hetzelfde nummer weer, maar in een heel andere sfeer. Want Mirjam van Dam, dat is een zangeres die sinds een jaar in Haarlem woont. En die trad ook op bij de opening van het 023 Jazz Week. En die heeft een nummer geschreven, ook voor Haarlem. Want ze woont hier nu en zegt, ze kunnen ook wat voor Haarlem doen. En die heeft geschreven, dus een Great Day in Haarlem. En dat gaan we nu zo zien. Ze kon het geloof ik ook aan. En dan gaan we kijken hoe dat nummer klinkt als het door deze Haarlemse muzikanten wordt uitgevoerd. Met erbij dan die saxofonist waar ik net even de voornaam van vergeten was. Dat is die Argentijn, dat is Natalio Suede. Die speelt hier ook mee. We gaan genieten van het prachtige nummer A Great Day in Haarlem.
1: Wat een gezelligheid. Nou, u zag net die foto van A Great Day in Haarlem. Met al die muzikanten die in Haarlem op de foto op dat trottoir staan. Ze zijn allemaal overleden inmiddels. Helaas. Behalve die kindjes. En volgens mij ja, moet er worden uitgezocht wie die kindjes zijn. Want die zijn nu natuurlijk ook al 80. Anyway, ik dacht, daar ga ik een liedje over schrijven. A Great Day in Haarlem.

0: Dank u wel.
1: Nou, je hoorde deze prachtige uitvoering van de door haar geschreven nummer A Grey Day in Haarlem. Heerlijk om naar te luisteren. Dan blijf ik een beetje in die sfeer nu. Want we gaan na 11 uur weer verder met de rest van het programma met allerlei live opnames. Maar dan wil ik nu een nummer gaan draaien. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik nog even zeggen, inderdaad, je kunt ook appen, dat vergeet ik vaak, met Haarlem 105. Dat is 06 105 105 38. Wil je iets vertellen of wil je iets kwijt? Of heb je suggesties voor het programma? Laat je gaan en schrijf mij via dit appje. Dan ga ik verder met een nummer, ook Harlem Nocturne, heel beroemde standaard ook in de jazz. En die werd in 1939 geschreven door Earl Hagen met een tekst van Dick Rodgers. En dat groeide uit tot een grote jazzstandard, wat ik net al zei. En het roept het beeld op van New York bij nacht. Dan moet je denken aan donkere straten, nachtclubs, neonlicht en een mysterieuze filmische sfeer. En nou had die Earl Hagen had dat nummer oorspronkelijk geschreven met in de gedachte de saxofonist Johnny Hodges, die in die grote big band speelde, een van de beroemdste saxofonisten in die tijd. Die had zo'n mooie ton, die man. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor een nummer, een uitvoering van Sonny Stitt. Dat is ook een bijzondere saxofonist die ook op alt saxofoon speelt. En die geeft het nummer met zijn warme klank een intieme en melancholische sfeer. We gaan heerlijk genieten ook van dit nummer. Harlem Nocturne, Sonny Stitt.

En van hem, je hoort al iets op de achtergrond net al, dan gaan we naar Baby Dolls. Dan schrijf je B-E-B-I Dolls. Met het nummer Harlem Shuffle. En Baby Doll is de artiestennaam van een Servische zangeres. Dat is Dragana Sadic. Ze werd in de jaren 80 bekend in de voormalige Joegoslavische popscene. En verbindt eigenlijk de wereld van de Joegoslavische pop met de Amerikaanse rhythm and blues. En dat doet ze bij dit nummer ook. Daarom vond ik het leuk om dat vanavond te draaien. Harlem Shuffle. Baby Doll.

En dan komen we bijna aan het einde van het eerste uur, maar we gaan door. Hè. Dit keer is het 2 uur Jazz on Oma. We gaan dan door met blues en ook de interview met Keith Dunn van de Blues Club. En natuurlijk ook jazz met Sol Young, die gisteravond optrad in het kader van JazzX, ook in de pletterij. Interview en ook muziek daarvan. Dus het tweede uur valt er ook nog genoeg te genieten. Ik hoop dat je blijft hangen. Wordt misschien een beetje een latertje voor je, maar de zondagavond moet het kunnen. En tevens wil ik ook nog een keer hartelijk bedanken de mensen die hebben meegewerkt. Maurice Blauw, die ons veel werk heeft verricht voor mij. De cameraman die ook heel veel dingen heeft gemonteerd. En ook Dennis Goskinski, een van de cameramensen die heeft meegeholpen. Jay Engels, die me hier assisteert. Randy Luminon, die reportage in elkaar heeft gezet. En ook natuurlijk Thomas Toussaint, die veel dingen heeft betekend. Allemaal hartelijk bedankt, maar we gaan door. Tweede uur, blijf hangen, blijf luisteren. En ik sluit hier af met All Heard, met het nummer Harlem Hendo. Tot zometeen, na de klok van 11 uur.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ach, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schonewelle.
1: Hey, hij loopt nog door. Maar we gaan door met Pierre Bertrand. Natuurlijk een mooie entree, wat ik altijd heb. Metamorfose heet dat nummer. Hartelijk welkom bij het tweede deel van Jazz or No. En we gaan natuurlijk door met concerten die allemaal afgelopen week bij 023 Jazz in Haarlem plaatsvonden. En dat gaan we zo doen. En daar gaan we mee starten dan met de Blues Club weer. Waar die geweldige Keith Dunn optrad. En dan laten we zo een live opname van zien en horen. En daarna gaan we direct ook het interview in. Dat is Thomas Toussaint, de baas van de club, de baas van de bluesclub, die heeft het met hem afgenomen. En dan kan hij wat vertellen over de achtergrond van zijn bluesmuziek. En natuurlijk komt er nou ook nog weer Mirjam aan bod met de jazz. En we hebben nog meer staan, Jay. Wat hebben we nog meer allemaal staan? Even kijken. Ja, en natuurlijk Sol Young, dat is ook bijna vergeten. Gisteravond was natuurlijk bij Jazz X. Dat is een club mensen, waar ik zelf ook deel van uitmaak, die jonge muzikanten een eigen podium geven. Die mogen alleen maar optreden dan met eigen composities. En er zijn heel veel talenten die we al jong ontdekken, die komen dan spelen. En later zie je ze in de gevestigde jazzwereld in Nederland, zie je ze terug. Dus ga er regelmatig naartoe, is altijd op zondagmiddag in de pletterij. Maar dan gaan we nu beginnen dan met een opname, live opname van de Blues Club van die geweldige Keith Dunn. Ik hoop dat jullie allemaal weer erg kunnen genieten. Leuk om ernaar te kijken en naar te luisteren. Keith Dunn.

0: En van deze prachtige opname gaan we weer terug naar Haarlem zelf. Opname in de Pletterij. En dat was weer nog een tweede nummer van Mirjam van Dam. Ook geschreven speciaal voor ons Haarlemmers. En dat heeft ze genoemd Een Amsterdammer in Haarlem. Omdat ze nu sinds kort, nou ja, een jaartje in Haarlem woont. We gaan luisteren naar deze interpretatie van haar eigen muziek en een eigen nummer. Mirjam van Dam, Een Amsterdammer in Haarlem.
1: Ik heb nog een liedje geschreven. En dat ging. Ik dacht, nou, er moet een liedje over Haarlem komen. Ik woon hier nog niet zo lang. Een jaar precies. Het gaat best goed. Dus ik schreef, ik dacht, nou goed, een ode aan Haarlem. En toen stuurde ik het naar Paul en die zei, ja, het gaat wel erg veel over Amsterdam nou, hè. En dat is waar, ik ben nog steeds een beetje een arrogante Amsterdammer. Maar toen heb ik mijn leven gebeterd en toen heb ik nog een couplet geschreven. En dat gaat echt over hoe mooi Haarlem is. Een Amsterdammer in Haarlem. Oh ja, kan je helemaal niet kennen. Oh, oké. Okay. Precies. Ja, ik moet aftellen waarschijnlijk. Hè? Ja, heel even stil. Piano begin?

0: Na al deze lof ophalen gaan we toch nog even door in de pletterij met nog een stuk, een instrumentaal stuk wat diezelfde groep speelde. Met die geweldige Stefan Smit op piano en dan Jonas Belleman trompet. En dan Nicolas, Natalio bedoel ik, Sueet, die saxofonist uit Argentinië. Paul Berner op bas en Martijn Bosman op de drums. We gaan luisteren naar het nummer ook. Dat heb ik al eerder gedraaid in een andere uitvoering in mijn programma. Harlem Nocturne.
1: Yes, mooi liedje, hè? Ja, en het gaat ook over Haarlem. En nu nog een liedje over Haarlem. We geven de twee leden van de band even een pauze. We gaan onze gast hier, Natalio Sueet, uit Argentinië. Maar al lang hier, hè? En hij gaat ook een stuk uit Haarlem spelen. Dit heet Haarlem Nocturne. Haarlem Nocturne.

Fijn dat je nog luistert naar het programma Jazz en nog op de zondagavond. Nu in het tweede uur, het is nu al bijna 11:45 en toch ben je er nog bij. Geweldig bij ook, we zijn een beetje moe. Maar aan de andere kant, we zijn ook gewend laat op te zijn, hè? Jay, nee toch, ik ook. Normaal ga ik 13:30 naar bed, dus het is eigenlijk nog een beetje vroeg voor mij. We gaan verder dan, nog niet met een live-opname, dat doen we hierna. Met Sol Young laat ik dan nog wat van horen en ook een interview met haar. Maar het leek me nu leuk om dit nummer wat je net hoorde, Harlem Nocturne, dat is natuurlijk door meerdere muzikanten uitgevoerd. Dan heb ik het nu over Danny Gatton. Dat is een Amerikaanse gitarist uit Washington en die combineerde allerlei muziekstijlen. Country, rockabilly, blues, jazz en rhythm and blues en rock. Dat kwam allemaal samen in zijn spel. Dat was een fantastische gitarist. Zijn bijnaam was de Humbler. En dat betekent iemand die nederig maakt. Dus iemand die je op je plaats zet. En hij was zo goed, iedereen kon zijn tong wel inslikken als hij hem zag spelen. Hij schreef zijn eigen mengvorm van muziek, van al die stijlen, noemde hij Redneck Jazz. Nou, we gaan luisteren, ook weer een uitvoering van hetzelfde nummer, heel anders, door Danny Gatton, Harlem Nocturne.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail.

0: Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.